elkaars huiswerk beoordelen. Dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land, op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon. Later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon. Later wat meer wolken. In de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft ook uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Wijt zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Wijt van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Wijts en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees, and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10:00 zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moeten Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sami Mehdi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
2: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
3: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
4: I think it's morally binding, yeah.
1: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer. De dag begint met zon. Later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm tot 28 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Goedemorgen, het is 6:00.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Jannik Aerts.
2: Vooruit trekt zijn akkoord voor de Vlaamse begroting voorlopig in. In de begrotingsdocumenten van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, stond blijkbaar een fout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken was. Regeringspartij Vooruit heeft de minister tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen en de minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze beloven wel dat dat snel opgelost zal zijn. Deze namiddag moet de minister-president wel naar het Vlaams parlement om alle plannen van de Vlaamse regering voor het komende jaar voor te stellen. De bosbranden in Europa hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen deze zomer. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook effect op onze luchtkwaliteit hier in ons land. Die extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim Nauro van de Universiteit Hasselt.
3: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is er ook sterk aangetoond dat dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
2: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en ook beter te controleren. Al zijn het wel geen bindende afspraken, maar het is wel belangrijk, zegt Trump.
4: En de biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
2: De president had ook eerder gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij AI-systemen dingen deden die niet gevraagd waren en waarbij ze ook in de computersystemen van andere bedrijven raakten. In het voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Yamal was de beste speler. Na een dikke minuut scoorde hij al en hij hielp ook bij het tweede doelpunt en maakte zelf dan weer de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al zeker 40 wedstrijden niet meer verloren. Het begint vandaag vrij zonnig, later wel wat meer wolken en met vanaf het westen ook kans op enkele buien. Hier en daar is er ook onweer mogelijk in de loop van de dag. Het wordt wel nog warm, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
5: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
6: Studio Brussel staat op.
5: Staat op.
6: Pien de France.
0: Helemaal klaar om deze woensdag samen met jou te katapulteren. We zitten in de helft van de week. Wie is er fris en wie is er fruitig? Laat maar weten in de app.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Goedemorgen, ook van Gert in de app. Die stuurt Apla, de week is in twee. De tijd vliegt en Pien, doe maar een chillplaatje. Hè. Rustig opstarten. Ja, dat ken ik niet hoor. Gert, rustig opstarten, dat doen we gewoon met Avicii.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Pien de Vrouw.
0: Ja, de week is inderdaad in twee, Gert. Zoals je zegt, de werkweek of de schoolweek dan toch. Het is woensdag vandaag, 30 september. Morgen beginnen wij aan het laatste kwartaal van 2026 al. Dan begint oktober. Het is fijn om te zien dat jullie er al bij zijn in de app. Ik heb een berichtje gekregen van Nico uit Torhout. Die stuurt ook een goede morgen. Jeeha, we zijn alweer woensdag. Artie is erbij. Dries is er ook bij. Hij die is zelfs ongelooflijk ambitieus. Ze stuurt hier goed wakker en we ruiken het laatste deel van de week. Ik al. Hugo uit Aarschot Rillaar, die stuurt een foto. Die heeft een grote warmste weekvlam op zijn oprit gelegd. Speciaal om Eva en Dries straks welkom te heten. En Hilde die stuurt, hallokes team. Hoe vlot die duwtocht van onze lieve gekkerts eigenlijk.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, die twee maffe collega's van mij die zijn deze week niet in de studio. Nee, die zijn op maandagochtend namelijk vertrokken in Genk om een huis, een groot huis op wielen, handmatig voor te duwen tot in Mechelen, want dat is de locatie van de warmste week dit jaar. Ze doen dat in eerste instantie om geld in te zamelen voor een warme thuis voor iedereen, maar ook om jou warm te maken en te inspireren om zelf een actie op poten te zetten. Een uitdaging van Eva en Dries kan je het zeker noemen, want je moet weten dat huis, dat weegt 750 kilogram. Gisteren was dan ook een extra pittige dag met dat warme weer en die extra kilometers die ze moesten inhalen. Vandaag staat er terug zo'n 20 kilometer op de planning en ze vragen dan eigenlijk ook jouw hulp. Gisteren kregen ze ook al hulp van een van de ambassadeurs van de warmste week.
3: Wannes Lacroix is komen helpen duwen.
4: Allee, Niels uit huis.
3: Hij heeft, ja, heeft een minuut geduwd en dan is hij nu aan het paraderen naast ons in zijn Balenciaga.
5: Dat is geen Balenciaga, je dikke lul, maar dat maakt niet uit.
3: Nee, nee, goedemorgen, dag Wannes. Je komt van de warme thuis naar een warme thuis op wielen, snap je?
5: Ja, gezellig, ik vind het echt een heel mooi initiatief. Ik vind het wel, jullie hebben wel groot uitgepakt bij Studio Brussel. Hè?
0: Ja, groot uitpakken, dat is onze middelste naam. Maar toch, Eva en Dries zijn nog op zoek naar enkele sterke beren die straks mee aan de start willen staan om 8 uur. Dus ik pols al even. In naam van mijn collega's, zijn er toevallig sterke beren aan het luisteren? Of zijn er bijvoorbeeld al mensen wakker regio Diest? Laat maar weten in de app.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check

0: Nele stuurt: goedemorgen Pien en Co. Ik ben fris en fruitig en mijn hartje is gevuld. Gisteren bij Eva en Dries en hun huisje. Bestaat dat, een professionele huisduwer? Want ik overweeg een carrière-switch, hoor. Ja, Nele, ik denk dat we dat eigenlijk sinds deze week wel officieel op de kaart kunnen zetten, hoor, die ambt. Goedemorgen, dag Wim.
1: Goedemorgen.
0: Zeg Wim, heb jij al gedacht aan een carrière-switch op deze woensdagochtend? Want jij moest er echt belachelijk vroeg uit, hè?
1: Ja, soms wel, maar als je dan vertrekt, dan valt het wel mee.
0: Ja, jij rijdt met je camion. Waar ben je op dit moment?
1: Nu ben ik voor het moment in de haven in Antwerpen.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. En wil dat zeggen dat je dan ook vroeg klaar bent straks met werken?
1: Ja, rond een uur of 5, 6.
0: Oh, maar wow.
1: Laatste.
0: Amai, dat is... Ja. Nee, dus eigenlijk niet. Eigenlijk is het antwoord nee.
1: Gewoon nee.
0: Nee, want ja, die Eva en die Dries die zoeken natuurlijk nog veel mankracht om hun vandaag te helpen duwen tussen Diest en Rotselaar is dat, maar dat wordt misschien een beetje moeilijk voor jou.
1: Voor mij wel, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus.
0: Maar ik heb gehoord dat jij toch wel andere plannen hebt, hè, voor de warmste week.
1: Ja, ik ben eigenlijk van plan voor mijn zoon ook een actie te organiseren, maar we weten nog niet juist 100% wat.
0: Oké, okay. Heb je ooit al een actie georganiseerd voor de warmste week of zal het de eerste keer zijn?
1: Ik heb me nooit al iets georganiseerd, ja, dat klopt. Ja. Van Olen naar Leuven te wandelen.
0: Ah, voilà, kijk. Maar kijk, kun je dat terug doen, hè? Alleen maar misschien een andere route. Ik heb gehoord dat Genk-Mechelen wel te doen is.
1: Ja, vrouwels Genk. Vrouwels Mechelen ook, hè.
0: Voilà, het is dat. Wel, iets met wandelen of zo. Doe vooral iets wat je leuk vindt en dat je volhoudt. En iets dat een paar centjes oplevert voor een warme thuis voor iedereen. Wat mag ik jou nog wensen op deze lange werkdag, lieve Wim?
1: Weinig files.
0: Oké, okay, weinig files. Weinig files voor jou en weinig files voor iedereen. Maak er een schitterende dag van en veel succes met jouw actie van de warmste week.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Dag.
2: Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.

0: Nothing hurts like the woensdagochtend rush. Maar voor Erik zit de muziek wel goed vandaag, up tempo. Onderweg met zijn fiets naar het werk vandaag, zoals iedere dag. Het is een zeer zachte woensdag hoor, qua temperatuur.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
5: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook verandas. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.

0: Fighters komt er nog aan. Ik heb Tame Impala in de playlist en Royal Blood op 2 in de afrekening. Misschien jouw reminder om te gaan stemmen op 14 Max.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: Woensdagochtend, goedemorgen. Dat is wakker worden met Paul Kalkbrenner. En wakker worden met een verbroken dagrecord in Ukkel. Want daar is gisteren 28,3 graden Celsius gemeten. Heel warm voor de tijd van het jaar. En ook heel warm om een huis voor te duwen. Zometeen een kleine update over de warmste tocht van Eva en Dries. Jannik Aerts, wij worden niet wakker met een akkoord over de Vlaamse begroting. Het is daar nog niet helemaal in orde, hè?
1: Ja, want vooruit trekt zijn akkoord voor de Vlaamse begroting voorlopig in de begrotingsdocumenten van Vlaams minister van Begroting Ben Wijts. Stond er blijkbaar een fout. Er zou daar minder geld naar welzijn gaan dan was afgesproken. De regeringspartij Vooruit heeft nu de minister tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. En er is ook beloofd dat dat snel zal gebeuren. In de namiddag moet dan de minister-president weer naar het Vlaams parlement om al die plannen van de Vlaamse regering voor het komende jaar te gaan voorstellen. En in het voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Yamal was de beste speler. Na een dikke minuut scoorde hij al en hij hielp ook bij het tweede doelpunt te maken en maakte dan zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft trouwens nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. En het weer vandaag, het begint nog vrij zonnig. Later op de dag iets meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer, maar het is wel warm bij zo'n 28 graden.
0: Ja, en mocht jij vandaag een paars huis voorbij zien, rollen regio Diest of Rotselaar of alles daartussen, het is waarschijnlijk Eva of

0: warmste tocht, dat is de actie van mijn twee ochtendclowns-collega's voor de warmste week van 2026, want zij duwen dat huisje van 750 kilo vooruit van Genk naar Mechelen. 100 kilometer in totaal. En het doel is om vrijdag namiddag te arriveren op de Grote Markt daar in Mechelen. Onderweg willen ze natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen voor de warmste week, maar ook zoveel mogelijk mensen motiveren om ook acties op poten te zetten natuurlijk. En dat mag iets laagdrempeliger zijn dan die tocht dat ze nu doen. Je kan bijvoorbeeld armbandjes vlechten, je kan een snor laten groeien, een loopwedstrijd met vrienden organiseren. Als het maar centjes uit de mensen hun broekzakken klopt voor het prachtige thema dit jaar, een warme thuis voor iedereen. Acties, die registreer je zeer gemakkelijk op dewarmsteweek.be. Dat gezegd zijnde, je steentje bijdragen kan deze week ook gewoon door Eva en Dries te gaan helpen met duwen. Gisteren tussen Heus de Zolder en Diest waren jullie massaal aanwezig. En daar waren Eva en Dries ongelooflijk blij mee.
1: We hebben al heel de voormiddag hebben we hulp gekregen van scholen, van Mario Goossens, van Sporting Hasselt, een hele voetbalploeg. En er zijn twee rotsen in de branding. Zijn de twee luisteraars die toevallig allebei Nelen heten. Ze hebben allebei een dag congé genomen om ons heel de dag voort te duwen. Nelen, ja, je bent ook al half weg. Hoe heb je het al meegemaakt? Hoe heb je het al ervaren vanochtend?
2: Ik vond het al heel leuk dat ze hier toe, echt waar. Het is supergezellig om hier met zoveel mensen die dit huisje voor te duwen. De sfeer zit erin. Er wordt hier gelachen, echt waar. Het is echt een topervaring.
0: Ja, gisteren een bloedhete duwdag. Zullen we vandaag misschien wat extra mankracht kunnen gebruiken onderweg? Dus wees vandaag een Nelen.
2: We zijn echt met veel nodig, want het is echt, echt loeizwaar om te duwen. Het weegt 750 kilo en dat is toch echt niet te onderschatten.
0: Voilà, kijk, het is nog leuk ook hoor. Die Nelens kunnen nog lachen. Eva en Dries die vertrekken straks in Diest. Ze willen duwen tot in Rotselaar vandaag. Je kan die hele route gewoon vinden op VRT Max bij Studio Brussel. En ook onze Instagram-pagina van Studio Brussel, die zou ik in de gaten houden, want daar krijg je ook wel geregeld een update of een leuke foto of zo van Eva en Dries. Laat maar weten als jij van plan bent om ze vandaag te gaan vervoegen.
3: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
4: Of kom meeduwen.
3: Check alle info bij Studio Brussel op VRT.

0: geen tijd hebt om te gaan wandelen en duwen vandaag met Eva en Dries, je kan ook altijd gewoon doneren. Hè? Dat wou ik toch nog graag even gezegd hebben. Zeg Arjan, hallo.
1: Ja, zeg, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij stelt mij een belangrijke vraag in de app. Hoe laat vertrekken Eva en Dries?
1: Ja, ik zou graag met een vriendin. We zouden graag deze morgen, in de voormiddag, een uurtje mee gaan helpen duwen.
0: Oh, maar dat is
1: van
0: fantastisch.
1: Van Dies tot Sichem.
0: Van Dies tot Sichem. Zeg maar, dat is de max. Ja. Dat is een goed idee. Ze vertrekken ongeveer een paar minuutjes voorbij 8 uur. Dus na het nieuws op Studio Brussel,
1: okay,
0: van 8 uur gaan ze vertrekken. Gaat dat?
1: Goed.
0: Gaat dat voor u?
1: Ja. Ik ben al wakker, ik ben al op. Dus, want ik wist niet goed, is het 7 uur, is het 8 uur.
0: Nee.
1: Dus
0: dat is heel goed dat je dat even checkt. Voilà, om 8:05. Maar ik zal het hier zeker nog eens aankondigen op de radio. Veel succes, hè?
1: Goed, dankjewel.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Ja, natuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,48.

0: Bijna 7:15 op een woensdagochtend. Robin is wakker.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Henk is ook wakker. Ben is erbij. Patrick stuurt ook een goeiemorgen in de app. Ja, de week verloopt een beetje anders dan normaal. Hè. Eva en Dries zijn op trots met hun warmste tocht en hun huis voor de warmste week. Dus je moet het met mij doen. Er is ook even geen wekker of geen sneller dan de zang. Want we zijn natuurlijk aan het focussen op die mooie week die eind december pas begint. En ook de hotshot deze week, die is van Joost en Judith, die is helemaal in het teken van de warmste week, want het is het campagnelied. En er is natuurlijk geen betere week om die te lanceren en om die extra veel aan jou te laten horen. Goedemorgen, dag Shari.
2: Goedemorgen, Pien.
0: De muziek van Joost, die kan jou wel vaker bekoren, maar wat vind je zo goed aan dit nummer?
2: Ik vind het nummer gewoon fantastisch, omdat het nummer mij eigenlijk al pakt van in het begin. En omdat het eigenlijk de twee werelden verbindt. Je hebt dus langs de ene kant Joost, die we gewend zijn met zijn eigenlijk zijn meeslepende, opzwepende vibes. En dan heb je langs de andere kant Judith. Ik kende haar nog niet, maar haar vocals, die maken gewoon heel dat nummer af. Zo voelt dat nummer voor mij warm en intiem. En het gaat om het vinden van een plek eigenlijk. Of iemand bij wie je jezelf kunt zijn, waar je dus thuis komt. Dus ik vind dat een fantastische energie. En dat voelt je in heel dat nummer. Fantastisch
0: gewoon. Dat is eigenlijk het perfecte recept voor een campagnelied van de warmste week. Dat wil je eigenlijk ook wel zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: I Found You, een drum and bass track met een mooie stem erop. En je zei het al, het gaat over een warme thuis. We vinden dat niet alleen tussen vier muren, maar ook binnen een persoon. Is het een herkenbaar thema voor jou?
2: Ja, voor mij absoluut. Omdat ik kom vooral thuis bij mijn gezin, mijn man en mijn zoontje. Omdat zij vormen het hart van mijn gezin. En die zijn eigenlijk de vertrouwde basis waar ik mij warm en veilig voel.
0: Oh. Dat is prachtig. Dat is natuurlijk ook een warme thuis voor iedereen. Zeer blij dat jij dat in jouw leven hebt, Shari. Zeg, onze Eva en Dries, die zijn hier deze week niet in de studio, want die zijn op trots. Passeren ze met hun warmste tocht bij jou in de buurt? Of wordt het moeilijk om te gaan helpen duwen?
2: Ik wil eigenlijk wel gaan helpen duwen. Ze zijn al, ze zijn ondertussen bijna, of ze zijn al Indisch, ze zijn vertrokken in Genk en ik ben van Limburg, dus Limburgers helpen elkaar maar. Hè.
0: Ja, dat is zo. En dan is het misschien ook wel jouw moment om nu te gaan duwen, want vrijdag komen ze in Mechelen toe op de Grote Markt. Ook welkom daar om die aankomst dan te gaan vieren. Nu speel ik voor jou die prachtige hotshot van Joost en Judith. Merci, lieve Shari, en een fijne dag. Hè.
2: Jij ook, merci. Salutjes.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100% met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise.
5: Mm-hmm.
6: En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
14: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
13: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
16: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
15: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
17: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
20: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
19: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
20: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
19: Oh ja. En welk merk is dat?
21: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Goedemorgen, het is 7 uur.
25: VRT Nieuws.
24: Met Jannik Aerts.
26: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Daardoor zou er veel minder geld gaan naar welzijn. Zowel minister-president Matthias Diependalen als de minister van Begroting, Ben Weitz, allebei van N-VA, geven toe dat er een fout is en beloven die zo snel mogelijk recht te zetten. Vanmiddag moeten de begrotingsplannen voor volgend jaar voorgesteld worden in het Vlaams parlement. Maar er zijn intussen wel enkele begrotingsmaatregelen al duidelijk. Dienstenchecks die waren al duidelijk, dat wordt duurder. Zo'n check kost je binnenkort 12 euro in plaats van 10 euro. De belasting die je betaalt als je een huis koopt, de registratierechten stijgt. En er wordt ook bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Ouders krijgen alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. En de gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
27: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben, is dat gezinnen met studerende kinderen, die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is, in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding. En dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
26: De bosbranden in Europa deze zomer hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijn stof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook een effect op de luchtkwaliteit in ons land. Die extra ozon kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim van de Universiteit Hasselt.
0: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is er ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
26: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en beter te controleren. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers van andere bedrijven binnendrongen, zonder dat dat eigenlijk hen gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
1: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document, met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
26: Het begint vandaag nog vrij zonnig, later op de dag toch wel meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien, hier en daar ook onweer. Het wordt wel warm vandaag, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
21: Blokleider, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
24: Goedemorgen Mona, kan jij ons schetsen door de ochtendspits?
2: Ja, dat gaat. Het is een drukke ochtendspits al meteen op de enige 10 richting Antwerpen bijvoorbeeld. Daar verlies je nu bijna 1 uur tussen Peuty en Zemst. Komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook, dus maak daar zeker een reddingstrook. Nog file rijden richting Antwerpen met 25 minuten bij vanaf Massenhoven en nog eens 25 minuten vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruijbeke. Daar is een ongeval gebeurd. Links verder gaat het wat langzamer vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Brussel nog eens 10 minuten bij vanaf Afligem. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En op de kleine ring richting Zuid wat hinder aan het begin van de Annie Cordy-tunnel. En dat komt door een ongeval.
24: Dankjewel Mona.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen.
4: Studio Brussel staat op.
3: Staat op.
4: Pien Le Frans.
24: Ik vind het zo gezellig dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Ik heb muziek van zwangere Guy, Franz Ferdinand. En ik heb ook een boodschap van Eva en Dries zometeen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: knal. Zo vlieg je de woensdagochtend aan. Een zeer goede morgen. Het is 7:08 ondertussen.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de Vrouw.
0: Lieve vriend, stel je voor, je bent deze ochtend wakker geworden in een warm bed tussen de vier veilige muren van je slaapkamer. Je hebt een lekker kopje koffie of thee voor je neus om die vroegte een beetje weg te slurpen. Je hebt misschien een kus gekregen of een fijne dag en vergeet je boterhammen niet van iemand die je graag ziet. En je hebt er misschien ook niet zo hard bij stilgestaan, want het gebeurt misschien ook wel elke dag opnieuw. Wel, het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En daarom vlammen wij dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. En Eva en Dries die nemen dat deze week zeer letterlijk.
2: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
1: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Die zijn al aan het vlammen sinds maandagochtend. Ze beginnen vandaag aan dag 3 van die tocht tussen Genk en Mechelen. Toen ze om geld in te zamelen voor de warmste week. Jij kan ook doneren als je dat wil. Ze duwen een huis van wel 750 kilogram. Dag 3 vandaag is een dag die hopelijk evenveel zon en evenveel mooie zielen meebrengt als gisteren. Gisteren was namelijk een lange dag. Moesten ze een paar kilometers inhalen. Het was een warme dag, dat weet jij ook. Toen zijn ze lekker vroeg gestart. Was er al meteen een kinesist in het peloton. Met gratis advies voor onze Eva.
3: Je Achillespees niet stretchen als je daar last van hebt. Niet dat ik last heb van mijn Achillespees, helemaal niet.
0: Onderweg kregen ze ook spontane hulp van luisteraar Marie en haar collega's.
4: Ja, ik was gewoon aan het werk. Ik was wel de locatie aan het volgen waar het warmste huis was. En toen heb ik gezegd, het is een zicht. En dan zijn er zelfs mensen uit de jaarlijkse evaluatie gekomen en gewoon richting het huis. Wat we nu toch al even aan het voortduwen zijn.
0: Ja, die hebben het werk laten vallen voor het goede doel. Dat is ook een optie. Hè? Er was ook hulp van drum. Mario Gossus. Wannes Lacroix, de ambassadeur van de warmste week, die hier maandag nog op bezoek was, die is ook gaan helpen duwen gisteren. En de mannen van Sporting Hasselt, die hebben ook hun spierballen laten zien aan Eva en Dries.
5: Ja, iets anders dan gewoon zijn. Hè. Maar ik denk dat we hier zijn geraakt, dus dat wil zeggen dat we het goed hebben gedaan, denk ik.
6: Maar het goede is, jullie hadden normaal gezien op dit moment krachttraining. Is dat een waardige vervanging?
5: Voor mij kunnen we elke week een huisje duwen in plaats van de krachttraining.
2: Studio Brussel, de warmste tocht van Eva en Dries.
0: Mijn lieve luisteraar, wij begrijpen natuurlijk dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om te gaan duwen. Mechelen-Genk. Genk-Mechelen ligt misschien niet per se bij jou in de buurt. Omdat jij misschien in West-Vlaanderen woont. Of misschien heb je de mogelijkheid niet omdat jij vandaag, ik kijk naar niemand, nog moet kibbelen over een of andere Vlaamse begroting. Wel, dan is er een andere oplossing.
3: Iedereen die niet kan komen, jullie kunnen jullie schuld afbetalen door te storten voor de warmste week. En zo hebben jullie toch meegedaan met de warmste tocht. En, hoe is dat?
5: Ja, hoeveel moet dat zijn, Eva?
3: Dat mag 5 euro zijn, dat mag zeker ook 50 euro zijn. Dat maakt niet uit. Echt, met elke euro, allez, je weet dat, hè, zo gaat de warmste week. Hè. En we hebben miljoenen alleen maar doordat we 50 centjes hebben ook.
5: Voilà.
2: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
1: Of kom meeduwen.
2: Check alle info bij Studio Brussel op

0: Goedemorgen aan Nancy. Ook een fijne woensdag voor jou. Mark en Tom is erbij in de app. Leuk om te lezen hoor. Zometeen de nieuwe single van Alice May. Oscar en Wolf komt eraan. En ik ga eens checken of Eva en Dries goed geslapen hebben vannacht.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, man, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Goedemorgen, lieve vriend. Ik presenteer u zeer graag de nieuwe muziek van Alice May. Ze heeft een nieuwe single gelost in de aanloop naar haar debuutplaat die volgende maand al uitkomt. En dat is allemaal nog geen 2 jaar nadat ze de nieuwe lichting gewonnen heeft van Studio Brussel. Een alles veranderende ervaring, ik geef het mee. Zo mocht ze deze zomer last minute Nest, dus het ontdekkingspodium, op Rock Werchter afsluiten. Ze heeft ook op Pukkelpop gespeeld en heel veel andere festivals. Die debuutplaat die stelt ze begin volgend jaar ook voor in de AB. En ik zeg het er gewoon allemaal bij, hè, want die inschrijvingen voor de editie van de nieuwe lichting 2027, die zijn nog niet gesloten. Via VRT Max kan je jezelf of je getalenteerde vriend of broer of zus nog kandidaat stellen. En zo zorg je er misschien voor dat ook zij een debuutplaat uitbrengen waarover wij zingen en praten op de radio. Ik heb voor jou de nieuwe single van Alice May. Ze heeft haar gitaar nog eens vastgepakt op Not That Deep.
1: Studio Brussel.
2: Staat op.
1: Staat op.
2: Life is music.

0: Wat een heerlijke song van Alice May, stuurt Dieter in de app. Ben is ook van Not That Deep. Zeer goedemorgen. Het is 7:30. Jannik, het is daar precies allemaal nog niet in orde gekomen, hè, met het Vlaamse begrotingsakkoord.
1: Ja, vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout staat in de begrotingsdocumenten. En door die fout zou er veel minder geld gaan naar welzijn. En zowel minister-president Diependalen als de minister van Begroting, Ben Weitz, die hebben al gezegd dat ze de fout toegeven en beloven die zo snel mogelijk recht te zetten. Vanmiddag moeten de begrotingsplannen voor volgend jaar voorgesteld worden in het Vlaams parlement. En in de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en dat die bedrijven zich ook beter gaan controleren. Want de voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers van andere bedrijven binnendrongen zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump wel voorlopig niet weten. En het weer, het begint vrij zonnig, later vandaag meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer, maar wel warm tot 28 graden.
2: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
3: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: En ze zitten vandaag in de helft. Het is woensdag. Vandaag duwen Eva en Dries hun warmste huisje vanuit Diest naar Rotselaar. Je bent nog altijd welkom om mee te gaan duwen, hè, met die twee, als je daar tijd voor hebt. Als je geen tijd hebt, dan mag je ook altijd je kleingeld of je grootgeld doneren. Want het is en blijft hun actie voor het goede doel voor de warmste week, waar ze liefst natuurlijk zoveel mogelijk centjes bij elkaar willen rapen tegen vrijdag. Ben stuurt heel veel succes alvast aan Eva en Dries. Bedankt om zoiets te organiseren voor de warmste week. Ik lees nog een goede opmerking in de app. Hallo, het is wel het einde van de maand. Mijn loon is nog niet gestort. Kijk, morgen is het 1 oktober en zeker nog niet te laat om een bijdrage te doneren aan de warmste tocht van Eva en Dries. En ik kan alleen maar zeggen, wees maar gul. Goedemorgen, liefste schatjes van mij.
4: Hey, hallo. Dag Pien.
0: Wie zijn jullie wakker geworden vandaag?
4: Wij zijn wakker geworden bij VZ2 Martien van Kamp en we hebben hier heerlijk geslapen in de algemene zaal, in een grote zaal met beddekjes die ze speciaal voor ons hebben opgemaakt. Ik heb de lakens mogen lenen van een van de bewoners. Ik heb net ook al even door de gang gelopen van de VZ2 en daar ligt al de Joris, dat is een fantastische gast, in zijn bed te gieren van het lachen met FC de Kampioenen, want die kijkt elke ochtend naar FC de Kampioenen. En ik heb nog een smile gezien van hier in Tokio, dus ik ben ook al gelukkig.
5: Ja, en het goede is ook, we hebben dus in die eetzaal waar we nu gaan ontbijten liggen stinken. Dus dat ruikt hier waarschijnlijk naar onze slaapgeur. Maar ondertussen is hier wel de tafel gedekt. Ik ga eens even vragen, Jordi, met hoeveel man gaan we ontbijten?
6: Met 12 man.
5: Met 12 man. En wij lusten geen koffie, Jordi. Is er iets anders voor ons?
6: Ja, van die mul. En dat is van die vruchtensappen.
5: Ja, vruchtenmultisappen, dat komt helemaal goed. En er is hier ook Duo Choco. Hebben wij niet te luid gesnurkt vannacht, Jordi?
6: Nee, ik heb niks gehoord.
5: Oké, ik heb ook net op tijd de kwijl van mijn kussen kunnen afkuisen. Dus ik denk dat wij dat hier proper gaan kunnen achterlaten. Is het hier elke ochtend zo gezellig?
6: Ja, ja. Ja.
5: Dat is hier echt wel een soort van familiefeestje waar wij even op mogen, waar wij bij ons een stoeltje aan tafel mogen zetten. Ik heb trouwens, we gaan naar Aarschot vandaag, Pien, niet naar Rotselaar, gaan naar Aarschot. En ik heb net een berichtje gekregen van de brandweer van Diest, dat zij ons straks een eerste duw gaan geven met ons huisje. Want ik had tegen hen gezegd van ja, in Genk zeggen ze dat daar het beste brandweerkorps van de wereld is. En zeiden ze, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus sweet al, de brandweer van Diest die ons op pad komt sturen. En Dries, de benen zijn eigenlijk nog wel savant.
4: De benen zijn eigenlijk best oké. Ja, we hebben gisteren een hele zware dag gehad. Vandaag ietsje minder zwaar, maar dat weet ik niet dat we geen hulp nodig hebben. Dus alle hulp is nog steeds welkom tussen Diest en Aarschot. Jordi, duwt jij ons even mee de eerste meters?
6: Ja.
4: Dat is heel fijn. We zijn hier trouwens heel warm ontvangen in Martien van Kamp. Dank je wel daarvoor.
6: Ja.
4: Oké, vandaag gaan we dus vlammen voor de warmste week. Onze actie gaat gewoon verder. Over naar jou, Pien.
0: Oké, smakelijk daar in Diest.
2: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
3: Of kom meeduwen.
2: Check alle info bij

0: zachte woensdag vandaag, maar vanavond wel een klein beetje kans op regen. Ze gaan daar tijdens de warmste tocht dus hopelijk niet te veel last van hebben. Maar ik ga misschien wel een hele goede reden geven om vanavond naar de cinema te trekken zometeen.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
12: Maffa.
11: Lidl, dat kan tellen.
13: Hey, we're the Beaches and you're listening to Studio Brussels.

0: to you.
1: Goedemorgen, ik heb een hele...
2: Brussel staat op.
1: Een hele goede reden gevonden om zo meteen live muziek te spelen van misschien wel een van jouw favoriete bands uit de jaren nul. Het is eigenlijk ook een filmtip voor iedereen die naar de bioscoop wil vanavond of later. Want er wordt een stukje muziekgeschiedenis vertoond.

0: Twee jaar geleden was er na 7 jaar stilte de ongelooflijk indrukwekkende comeback van Linkin Park. Een van de bepalende bands uit de jaren nul. 7 jaar na het verlies van hun goede vriend en zanger Chester Bennington hebben ze echt wel zichzelf terug op de kaart gezet met onder andere die nieuwe frontvrouw, Emily Armstrong, die we toen mochten leren kennen. En over die afgelopen jaren van verdriet, maar ook van vriendschap en nieuwe energie, verschijnt er vanaf vandaag de docufilm in de bioscoop. Unshatter, zo heet die film. En die volgt Linkin Park vanaf 2022. Beetje tijdens hun comeback. Met de toevoeging van nieuwe bandleden. Naast Emily Armstrong is er ook een nieuwe drummer bijgekomen. Colin Britton. En in die film zitten er archiefbeelden. Zeldzame beelden die je nog nooit gezien hebt. Er zitten mooie en intieme interviews in met fans. Ook het legendarische concert in São Paulo. Uit 2024. Daar hoor je zo meteen ook al live muziek van. Mike Shinoda, die verwoordt het heel mooi. Hij zegt, onze film Unshatter gaat eigenlijk over hoe iets terug kan samenkomen nadat het volledig in stukjes is gebroken.
1: I think the name of the documentary, at least from my point of view, is all about something coming back together after it's broken. And the band, you know, like I said, we had some footage of like us just like getting together and talking and working out like, what are we gonna do? The band is in shambles. We don't even know. Is it going to be Linkin Park anymore? Are we going to make music this way anymore? What's that going to look like? And that's really what it's about.
0: Ja, het is echt een zoektocht geweest naar die nieuwe Linkin Park. Het is echt het verhaal van een van de meest onverwachte en indrukwekkendste comebacks van het afgelopen decennium. De terugkeer van Linkin Park. Dus vanaf vandaag te zien in de bioscoop.
2: Studio Brussel.
1: That's really what it's about.
0: Ja, het is echt een zoektocht geweest naar die nieuwe Linkin Park. Het is echt het verhaal van een van de meest onverwachte en indrukwekkendste comebacks van het afgelopen decennium. De terugkeer van Linkin Park.

0: late night feelings. Het zijn hier eerder early morning feelings bij mij. Het is woensdagochtend, bijna 8 uur. Als je straks naar VRT Max surft om Eva en Dries via de stream van Studio Brussel te zien vertrekken op hun warmste tocht, misschien ook even tijd maken voor dit.
1: De afrekening.
2: Tiende vrouw.
0: Zijn je favoriete platen van het moment? En ik zou graag willen dat jij die even uitkiest en dat je stemt op de afrekening via VRT Max. De mooiste lijst is het die ik voortaan elke zaterdag tussen 10 en 12 aan jou mag presenteren. Je hebt veel inspraak, hoor. Somber kwam nieuw binnen in de top 3. Royal Blood staat op nummer 2 en Goud was voor een tweede week op rij voor mijn favoriete Ierse band.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favoriete
1: bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Hi, this is Fontaine DC and you're listening to Studio Brussels.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Vanavond op VRT1.
2: De sociale woning.
3: Ik sta al opgeschreven van 2013.
4: En je weet dat je recht op hebt.
3: Ja, ik heb er vorige week nog gebeld.
2: Vertel eens.
3: Dat ik zeker nog 4, 5 jaar kan wachten.
1: Op VRT1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks. Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
5: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: ...al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Wat slapen doet je in uw bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Nog voor je kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 8 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Krijg je van Jannik Aerts.
11: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit steunt het akkoord dat gisteravond nog werd afgesproken voorlopig niet, omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Er is discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
12: Volgens Vooruit staat er in de begrotingstabel nu toch minder geld dan eerder was afgesproken. Volgens de socialisten gaat het om een bewuste strategie van de N-VA om nog extra te besparen op de budgetten van minister van Welzijn Caroline Genet. Maar bij de N-VA zeggen ze dat het om een berekeningsfout gaat die snel kan worden opgelost. Als dat zo is, dan zal Vooruit alsnog zijn akkoord geven en dan kan de septemberverklaring straks gewoon doorgaan. Vanaf 10 uur zit de regering opnieuw samen.
11: En er is ook al intussen wat meer duidelijk over welke begrotingsmaatregelen er genomen zullen worden. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot ze 23 zijn, in plaats van 25. Ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. De gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
13: Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes, maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
11: De vroegere leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis te zitten. Hij verloor ook de Belgische nationaliteit. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. En omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar daar teruggestuurd worden. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. Belkacem heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Door de hitte is er dit jaar voor ongeveer 1 miljoen euro aan schade op onze Vlaamse wegen. De schade zit vooral in de oude betonwegen uit de jaren 50 en 60. En die kunnen de hitte minder goed verdragen. CD&V-parlementslid Anne Christiaans vroeg de cijfers op. En volgens haar blijven investeringen in die oude wegen echt nodig.
14: Dat structureel onderhoud, daar moet men blijvend op inzetten. We zien aan ons wegennetwerk anders de resultaten. En zeker ons Vlaams wegennetwerk met verouderde betonwegen. Ja, daar slaat die hitte gewoon sneller toe. Met telkens opnieuw budgetten die daar dan aan uitgegeven worden. Indien men consequent investeert in het onderhoud, dan is dat beter voor de verkeersveiligheid en ook beter voor de budgetten.
11: In Oekraïne is een kind gedood bij Russische aanvallen vlakbij Kiev. Dat gebeurde vannacht met raketten en drones. Er raakten ook zeker 4 mensen gewond. Kiev wordt de voorbije weken bijna constant aangevallen. Rusland gebruikt daarvoor nu ook een nieuw type drone dat sneller en hoger vliegt en dus ook moeilijker te stoppen is. Het begint vrij zonnig, later vandaag meer wolken met vanaf de westen stut kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. Het wordt nog wel warm vandaag tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Goedemorgen Mona, hoe zit het op de baan deze ochtend?
16: Op de Antwerpse ring naar Gent, daar verlies je nu zo'n 20 minuten. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Komt door een ongeval, maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen, een gebruikelijke ochtendspits. 15 minuten bij op de E17 vanaf Sint-Niklaas. De weg is vrijgemaakt ter hoogte van Kruibeke. 35 minuten bij vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Kleine Pareel. En 20 minuten op de A12 vanaf Boom. Richting Brussel ook tot zo'n 20 minuten aanschuiven. En dat doe je vanaf Aalst, vanaf Peutie, tussen Rotselaar en Wilselen, vanaf Everberg en vanaf Jezuseik. Rond Brussel op de binnenring vertraag je toch wel 35 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring wat langzamer rijden tussen Waterloo en Groenendaal.
17: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
18: Staat op.
19: Staat op.
18: Pien de France.
9: Een zeer fijne woensdag gewenst, lieve vrienden. Je krijgt zo meteen het startschot te horen van Eva en Dries Warmste Tocht live op de radio. Dus blijf hier.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Kiss Music.

0: Steady as she goes. Dat gaat vandaag op deze woensdag natuurlijk over dat rijdende en rollende huisje van mijn twee lieve ochtendvrienden.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, die twee die duwen dus sinds maandagochtend een levensgroot en heel zwaar paars huis van de stad Genk naar Mechelen, waar de warmste week dit jaar doorgaat. Dat doen ze natuurlijk om geld in te zamelen voor een warme thuis voor iedereen. Dat is een prachtig thema. En jullie lopen er ook warm voor, hoor. Ik lees al heel veel berichtjes in de app van mensen die begonnen zijn om zelf acties te organiseren. Mensen die ook mee willen lopen en duwen met Eva en Dries deze week. En ook mensen die geduldig wachten op hun loon op deze laatste dag van september, zodat ze die integraal kunnen doneren aan die warmste tocht van Eva en Dries. Nee, dat is een mopje. Een kleine gift van 1000 euro is ook al goed. Die tocht van mijn liefste vrienden, die begint zo meteen in Diest. Zijn jullie klaar, Eva en Dries, om het startschot te geven?
3: Wel, Pien en iedereen die luistert, wij zijn meer dan gemotiveerd om eraan te starten vandaag, want wij zijn hier mogen blijven slapen bij de VZ2 Martin van Kamp. Dat is eigenlijk een warme thuis voor mensen met een beperking die hier slapen, leven, dag in dag uit, jaren aan een stuk soms zelfs. En wij zien dat zij hier een fantastisch warm nestje hebben proberen maken. Met de nadruk op proberen, want we voelen wel ook echt dat het hier nog beter kan. En zij willen dus, zij zijn een van de 216 projecten waar we geld voor inzamelen voor met de warmste week dit jaar. Zij willen dus een nieuw tuintje maken met een moestuin en een knuffelhokje.
4: Ja, vol groen.
3: Waar ze echt lekker kunnen tuinieren en zich ook even alle zorgen kunnen vergeten en zo. Ja. En we voelen zo hard dat zij daar naar uitkijken. Dus we hebben eigenlijk beloofd aan de Dario, we hebben beloofd aan Jordi, we hebben beloofd aan de Joris dat we het nog eens gaan zeggen, dat die centjes echt meer dan welkom zijn en dat ze er zo naar uitkijken om dat hier een beetje een upgrade te geven bij VRT. VZ2 Martin van Kamp. Dus echt meer dan motivé zijn wij vandaag opnieuw.
4: Het goede is ook, onze benen zijn best sava. Want ik mag van mezelf zeggen, Pien, ik ben een fervente wandelaar. Ik heb al de Camino.
3: Nee, je gaat van de keuken naar de living.
4: Nee,
3: terug,
4: ik heb de Camino van Compostela al gewandeld. Ik heb al de West Highland Way in Schotland gewandeld. Maar dit is andere koek, hoor. Dit is andere koek, omdat het huis duwen van 750 kilogram, dat komt er nog bij. Maar het goede is, ik vergeet dat ik aan het wandelen ben. Er zijn constant mensen langs de baan die zeggen, go, go, Eva en Dries, go, go. En mensen die komen helpen duwen, mensen die babbeltjes slaan. Het is dus zo'n plezante onderneming met die muziek erbij van jullie playlist. Is trouwens al top deze ochtend, Pien. Dus het is gewoon ook heel plezant.
3: Ja, ik denk wel, Dries, dat het misschien vandaag iets pittiger gaat worden. Want het is Scherpenneuvel en Zichem. En die kant, de Aarschot, is blijkbaar best wel heuvelachtig.
4: Dat is het Hageland of zoiets.
3: Ja, dus we gaan echt wel iedereen die gewoon even... Wij zeggen altijd, duw ons gewoon als je op de oprit naar ons staat te zwaaien, wat supergezellig is. Ja. Duw ons dan gewoon even jouw eigen straat al uit. En als iedereen dat dan doet, dan geraken we vast en zeker vanavond in Aarschot. Want we mogen het hier niet for granted nemen, omdat het gisteren goed ging, dat het vandaag ook weer zo zou zijn. Dus echt gewoon niet twijfelen en afkomen.
4: Er zijn heel veel mensen die op een oprit staan en dan met de sloef aan en zeggen, ja, maar ik moet echt dringend daar eens naartoe. Dan denken wij, ja, dat kan niet, hè, met de sloef aan.
3: Ja, met de sloef aan.
4: Dus duw gewoon uw straat uit en dat komt helemaal goed, Pien.
0: Oké, dat is goed. Ik heb jullie favoriete song klaarstaan. Je weet welke.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: sense.
1: Somehow van Sans.
0: Let's just face it at the end.
1: En vrijdag krijg je nieuwe muziek van Netsky, dus ik ga je zo meteen al wekken met een van zijn bangers. En Frauke komt er ook aan.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: vrijdag nieuwe muziek van Netsky. Onze Belgische oer drum and bass god keert terug naar de sound van zijn beginjaren. Ook nieuwe muziek van Fraukje volgende week.
1: Studio Brussel staat op.
0: Ik bedoel deze week, vrijdag 2 oktober, want dan brengt zij haar nieuwe plaat uit, Fraukje. En de titel is Kijk je naar mij? Ze heeft het album volledig zelf geschreven. Ze heeft het ook voor een groot stuk zelf geproduceerd, dus helemaal in eigen handen genomen. We kennen al een paar nummers, hè, die we op Studio Brussel spelen. Iedereen gaat vreemd, jaar na jaar. En ook het nummer Geen Rem staat sinds zaterdag ook in de afrekening. Nu, wil je dat album als allereerste beluisteren? Wij zijn daar. Want donderdagavond om 9 uur hoor jij in Radar op Studio Brussel de albumpremière van Fraukje. Zeer benieuwd naar... Geen rem. Laat dat misschien ook het motto zijn voor uw woensdagochtend. Dit is Fraukje.

0: Allee, het is 8:30. Yannick, er is dan toch geen definitief Vlaams begrotingsakkoord.
1: Ja, vooruit steunt het akkoord dat gisteravond bekendgemaakt werd voorlopig niet, omdat er volgens hen een fout in staat. Zo zou er veel minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Nu, zowel de minister-president Diependalen als de minister van Begroting Ben Weidt, die allebei van N-VA zijn, geven wel toe dat er een fout is gebeurd en beloven ook dat dat zo snel mogelijk zal rechtgezet worden. Nu, vanmiddag moeten die begrotingsplannen normaal gezien voor volgend jaar voorgesteld worden in het Vlaams parlement. En de vroegere leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar gevangenis. Hij verloor ook de Belgische nationaliteit. En in principe kan hij dus niet in ons land blijven, omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft. En dan kan hij naar daar worden teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook echt effectief zal gebeuren. Belkacem heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. En het weer vandaag, eerst vrij zonnig, later meer wolken met enkele buien ook. Mogelijk met onweer. Het wordt wel warm vandaag, 28 graden.
0: Jallo, kroket.
2: De warmste week.
0: Het is zover. Jij kan je acties beginnen organiseren voor de warmste week. Je kan ze ook al registreren. Dit is heel gemakkelijk te doen, gewoon via de website van de warmste week. Ik heb deze ochtend Wim, luisteraar Wim, al aan de lijn gehad. En die wil opnieuw zeer graag een actie op poten zetten, heeft hij mij verteld, voor de warmste week, samen met zijn zoon. Hij deed dat vorig jaar ook al door een wandeling te organiseren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon iets doen met je jeugdvereniging, met de Giro, met de boekenclub. Mijn liefste Moeke, die werd gisteren zelfs geïnspireerd om te gaan boetseren voor het goede doel. Een hele goede morgen, Astrid.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent leerkracht op het Sint-Josef College in Aarschot.
3: Dat klopt.
0: En leerkracht in wat? Jij bent leerkracht? Wat geef je?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ik geef de vakken communicatiewetenschappen en public relations.
0: Ah, amai. En je geeft ook een vak solidariteit, denk ik, want jullie zijn iets van plan voor de warmste week, Astrid.
3: Ja, dat klopt. Met de leerlingen van taal en communicatie hier bij ons op het college zijn we terug van plan, net zoals vorig jaar, een aantal acties terug op poten te zetten voor de warmste week.
0: En wat gaan jullie precies doen?
3: De leerlingen zijn volop aan brainstormen wat ze kunnen doen. Vorig jaar hebben ze heel leuke dingen gedaan, zoals een marktje georganiseerd met allemaal lekkers. Ze hebben de warmste car wash gedaan, de warmste fotoboot. Dus ik hoop dat er dit jaar terug een heel aantal creatieve ideeën uit de bus komen. En dan proberen we die concreet te maken, zodat we ook dit jaar terug heel wat centen kunnen inzamelen voor de warmste week.
0: Oké, maar dat is heel goed als jullie eruit zijn en als jullie ideeën hebben die uitgewerkt zijn. Laat dan maar weten waar dat we kunnen storten en doneren of deelnemen. Hè. Astrid, waarom is het belangrijk voor jou en voor die studenten daar van het Sint-Josef College om iets te doen voor het goede doel?
3: Goh, wij als school, als Sint-Josef College, maar ook als leerlingen, vinden het wel belangrijk dat leerlingen zich engageren voor het goede doel. En als dat dan kan met een warmste week, dat draait rond een warme thuis voor iedereen, dan vind ik dat, vinden wij dat wel een heel mooi initiatief. Zeker als school, je weet dat leerlingen dat een warme thuis en een veilige thuis super belangrijk is. Dus dan is dat wel heel fijn dat onze leerlingen zich daar willen achterzetten en dat die daar iets rond willen doen. En dat we dat, dat we dat thema kunnen opentrekken en dat we dat bespreekbaar kunnen maken. Dus dat vinden wij hier top.
0: Ja, ik vind dat ook top. En inderdaad, een school draagt natuurlijk ook bij aan een warme thuis. Zo'n herinneringen heb ik toch aan de scholen waar ik allemaal gezeten heb. Jullie school ligt in Aarschot. Dat is niet heel toevallig. De eindbestemming van Eva en Dries vandaag met hun warmste tocht. Zijn jullie van plan om hen daar op te wachten?
3: Ja, dat klopt. We hebben een bericht uitgestuurd naar alle leerlingen van de school hier met een warme oproep om te laten weten dat ze mee kunnen duwen en dat ze Eva en Dries kunnen volgen op hun tocht. Dus ik hoop dat er wat enthousiastelingen gaan zijn die meekomen helpen, maar ik vermoed van wel.
0: Oké, maar dat is heel goed. Nu al keihard bedankt voor alles wat jullie doen voor de warmste week en misschien tot straks bij het huis van Eva en Dries. Fijne dag nog, Astrid.
3: Kei goed. Dankjewel, dag.
4: Check alle info op de

0: Als je de stream van Studio Brussel opengooit, dan zie je daar al een hele hoop jong geweld mee duwen en mee wandelen. Met warmste tocht van Eva en Dries. Hun huis blinkt in de ochtendzon. Ga maar eens kijken. Ondertussen staat hier een prachtige plaat klaar van een goede band die ooit de wijze raad gegeven heeft om ze wakker te maken voor september eindigt. Het is tijd voor Green Day, denk ik.
1: Droom weg bij Intieme Songwriting of ga op

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Iedereen.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
4: Studio Brussel.

0: kwartaal van 2026 begint dan. We gaan eigenlijk gewoon in één rechte lijn naar de warmste week. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, en kijk alsjeblieft even mee als je die tocht wil volgen via VRT Max. Gewoon de Studio Brussel stream opengooien en dan zie je echt al heel veel enthousiaste benen. Today is the day. Het heeft echt lang geduurd, vind ik, vooraleer iemand de wereldbekende dienstmop gemaakt heeft. De eer is aan Tom uit Antwerpen. Die stuurt, dag Eva en Dries, maar lopen jullie echt in dienst rond? Ik had die mop eigenlijk gisteravond al van Dries verwacht, maar kijk, het blijft mij verbazen. Ondertussen lopen Eva en Dries richting Aarschot. Dat is het plan voor vandaag. Zeg jongens, zoveel volk daar. Wie duwt er allemaal met jullie mee zo vroeg?
3: Ja, we zijn nog maar net vertrokken. Er is inderdaad al heel veel volk. Ze stonden al klaar van bij de start. Kinderen die onderweg zijn naar school. Ik heb juist de Victor moeten laten gaan, want die moest een toets gaan maken. De brandweermannen van Diest, die zijn er ook net bij. Wat echt zalig is, want dat zijn allemaal vrijwillige brandweermannen. Dus die zijn hier gewoon echt uit pure vrije wil. De KSD-school, zijn jullie hier? Voilà, en dan hebben we ook mensen van de VZW De Schommel. Goedemorgen Marlies.
4: Goedemorgen Eva.
3: Misschien moet je het even uitleggen. Jij bent gezinsbegeleidster bij VZW De Schommel. Wat doen jullie daar?
4: Klopt, we hebben eigenlijk een tweevoudige werking. Enerzijds gaan we mensen...
3: KSD-school, zijn jullie hier? Voilà, en dan hebben we ook mensen van de VZW De Schommel. Goedemorgen Marlies.
4: Goedemorgen Eva.
3: Misschien moet je het even uitleggen. Jij bent gezinsbegeleidster bij VZW De Schommel. Wat doen jullie daar?
4: Klopt,

0: geconfronteerd worden. Hoe ziet een werkdag er voor jou uit, Maries?
1: Ik werk zowel met de ouders samen als met de kinderen in de leefgroep. Dus hoe ziet mijn dag eruit? Ja, ik bel ouders op, ik ga daarmee samen zitten, ik ga op huisbezoek om te horen hoe dat met hen gaat. Maar ook ja, te kijken naar het perspectief van kunnen wij terug naar huis werken? Wat loopt er juist niet goed in huis, maar wat loopt er ook juist wel goed? Om daarover na te denken samen van wat is er nodig om die kinderen eigenlijk terug thuis bij hun ouders te krijgen. Of soms ja, met andere hulpverlening kijken van als thuis geen mogelijkheid is, wat zijn dan de andere opties voor de kinderen?
2: Het is heel fijn om jou te ontmoeten, Marlies, en ook de mensen van VZW De Schommel, want zo zien we voor wie we dit aan het doen zijn, onder andere. Ja. Want jullie zijn een van de 216 projecten voor de warmste week. Wat willen jullie doen met het geld dat wij nu aan het inzamelen zijn?
1: Wij willen eigenlijk een multifunctionele levensruimte voorzien voor onze kinderen en ouders eigenlijk.
2: Wat houdt dat in, een multifunctionele leefruimte?
1: Ja, enerzijds willen we daarvoor zorgen dat daar een gezellige ruimte is waar ouders en kind bezoeken kunnen doen, hè, die dan niet de mogelijkheid hebben om van het domein te gaan, maar dat daar toch een gezellige ruimte is. Anderzijds willen we daar ook opleidingen gaan geven, maar ook een crea-atelier voorzien voor onze kinderen, waar dat ze om de 2 weken wel iets kunnen gaan knutselen mee een begeleidster.
2: Dat klinkt als een topplan en klinkt als een hele goede investering. Als je hier niet aanwezig kan zijn, zoals Kathleen bijvoorbeeld, zoals Marlies, sorry, dan kan je ook gewoon via 14 Max geld doneren. Alle informatie staat op 14 Max. Kathleen, je had nog een sticker mee van De Schommel om ons huis te versieren.
0: Marlies,
2: oh sorry. Ja, maar ja, je bent zoveel mensen aan het helpen. Kathleen, Marlies, we zijn allemaal vrolijk. Dus die stickers, waar zijn die? Ah, hier zijn ze. Jullie mogen die nu op ons warmste huis, op ons huis voor de warmste week plakken.
0: En als jullie ons trouwens zien passeren met ons huis, aan de zijkant staat ook een QR-code die je kan scannen. En zo kan je ook een centje bijdragen bij alle 216 projecten, waaronder dus ook VZW De Schommel. Marlies, ga je mee tot in Aarschot of wat?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Maar wij gaan wel tot in Aarschot, Pien.
3: Zalig, jullie zijn ook niet klaar voor mijn volgende duwplaat, jongens.
4: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
5: Of kom meeduwen.
4: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max. Nee.

Jacqueline uit Hoogstraten die stuurt nog zo goed bezig daar. Dat is een boodschap aan Eva en Dries en al die schone benen die nu al aan het meewandelen en meeduwen zijn op dag 3 van de warmste tocht van Eva en Dries. Jij bent ook welkom om nog mee te gaan vandaag of morgen of vrijdag. Dan komen ze toe op de Grote Markt in Mechelen. Ik wens jou een fijne woensdag met Kenneth zometeen en nu met Ugel en Sol.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast. 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws
12: met Jannik Aerts.
14: Er was een aanslag in Antwerpen. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Daar was ook een kindje van 1 jaar bij. Na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en ook enkele buren die probeerden die brand nog zelf te blussen en ademden ook mogelijk veel rook in. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst Dovo. De afgelopen jaren zijn er in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat pas vaak jaren na de blootstelling en daarom zien we dus nu pas een daling in de cijfers, zegt het departement Zorg.
15: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
14: Elk jaar krijgen nog altijd 200 mensen te horen dat ze asbestkanker hebben. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit voorlopig nog in een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Belgium van Vlaams Belang, die het nieuws deelde, het niet kunnen dat hij in ons land asiel aanvraagt.
16: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko, maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen, dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
14: Ja, Belkacem werd in 2015 veroordeeld onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Er zijn al enkele begrotingsmaatregelen duidelijk die de Vlaamse regering wil nemen. Zo bespaart de regering wellicht ook op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. En dat komt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
17: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegegeven.
13: gebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
14: Het begint vrij zonnig, later meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt ook nog wel warm tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, later op de dag opklaringen en nog 20 graden.
17: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
11: Studio Brussel.
17: Kenneth Bert.
18: En zo is het alweer woensdag en kan jij deze voormiddag ook rekenen op heel veel muziek. Je wordt nu al geholpen door Portugal The Man met I Feel It Still.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

zondag de VMA's, de Video Music Awards. En een Engelse zangeres van 21 jaar kreeg daar de Best New Artist Award. Het gaat over Sienna Spyro. Hou ze in de gaten. Hier hoor je ze met haar nummer Great Expectations.

0: MIJ houdt de energie erin met Paper Planes zometeen.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
4: Slim? Wat is daar nu slim aan?
3: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
4: Huh?
3: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
4: Hoe?
3: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
4: Dat is inderdaad slim.
3: Ja?
4: Laat nog eens horen.
3: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dan moet ik rap zijn.
9: Info op Telenet.

0: Zometeen gaan we nog eens gezellig mee op pad met Eva en Dries voor de warmste week. Maar eerst hoor je nog het campagnelied.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Belgische drum en bass trots Youst die beleefde blijkbaar een full circle moment wanneer ze hem vroegen om het campagnelied voor de warmste week te maken. Hij was al heel lang fan van de warmste week. Hij had er bijvoorbeeld voor het eerst net Kai zien draaien. En zijn allereerste grote droom was om de warmste week te presenteren. Toen ze hem dus belde om het campagnelied voor dit jaar te maken, heeft hij geen moment getwijfeld.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Youst and Judith. I found you. I found you.

0: waar je ook bent. Jij gaat nu even mee op wandel. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ik vind het zelf heerlijke slow tv om Eva en Dries te zien wandelen. En dan iedere keer opnieuw komt er iemand anders mee lopen. Daarnet weer een hoop brandweermannen, dan weer schoolkinderen. Ergens in een dorp in Vlaams-Brabant. Het is allemaal zeer gezellig en jij kan het vooral ook meevolgen op VRT Max. Eva en Dries, is het daar even gezellig als het eruit ziet?
3: Het is hier fantastisch gezellig. De ochtendzon staat op onze snoet. We zijn hier al 2 dagen bezig met onze actie voor de warmste week. Het begon als een, is dit wel een goed ideeplan? Maar nu is het al duidelijk een fantastisch plan geworden. Want we moeten natuurlijk ook nog wel een beetje geld inzamelen. Want dit is een actie voor de warmste week. Zodat we mensen een warme thuis kunnen geven. Dus geld storten via VRT Max om ons te sponsoren is de boodschap.
4: Ja, wij zijn zo jouw buurmeisje en buurjongen die komen aanbellen en vragen, wilt jij ons sponsoren voor onze veld? Lopen. Dat zijn wij, maar dan ietsje groter en ietsje trager ook wel, want we zijn lekker aan het stappen. Wat ook heel fijn is, en dat merken we aan de berichten die binnenkomen, is dat er ook heel veel mensen ons voorbeeld volgen. Dat was natuurlijk de hele bedoeling. We zijn een van de eerste acties. Via de warmsweek.be kan je die registreren. En Arianne, jij hebt dat ook al gedaan. Goedemorgen, jij bent van Jong Samana. Wat doen jullie?
5: Goedemorgen. Jong Samana organiseert 1 maal per maand een activiteit voor mensen met een beperking of chronische ziekte. En dat is natuurlijk heel leuk voor die mensen, want die hebben anders weinig om handen in hun vrije tijd.
4: Oké, en wat gaan jullie juist doen?
5: En wij gaan een actie organiseren voor de warmste week op zondag 22 november. Wandelen en lopen in de Averboot bossen.
4: Oh, en dat is daar kei schoon, want daar zijn we naar op weg nu, hè?
5: Ja, maar daar ga je wel niet passeren, denk ik.
4: Oh, maar we kunnen wel om een toerke doen, hè?
5: We zijn vlakbij. Ja.
3: En waarom vonden jullie het belangrijk om die actie te organiseren?
5: Omdat wij, iedereen verdient een warme thuis. Ik heb zelf een zoon met een beperking en ik hoop dat hij later ook een warme thuis zal krijgen als ik niet meer voor hem kan zorgen, natuurlijk. Dus dat is heel belangrijk.
3: Ja, waarom vind je dat zo belangrijk?
5: Dat is een van de essenties van, van het bestaan, hè, van het leven. Hè.
3: Ah, wel, ik wil heel graag ook die actie mee steunen. Hoe kunnen we dat doen, Arianne? Hoe kunnen we die dag zelf jouw actie steunen? Kunnen we afkomen?
5: Ja, natuurlijk. Je kan op voorhand inschrijven. Maar je kan ook gewoon langskomen en mee wandelen. Het kan gewandeld of gelopen worden in groep, onder begeleiding of individueel. Alles is afgepeild, dus kom maar af. En nadien is er nog drank en een soep en wafels, denk ik, voorzien. En dat wordt georganiseerd door de mensen met een beperking zelf. Dus dat noemt dan ons café Amusé.
3: Ah, dat klinkt plezant.
5: Dan zorg je dan voor de drank en
4: maar zalig. Zalig. Dat is 22 november dus in de bossen van Averboden. Je vindt dat natuurlijk ook op dewarmsteweek.be. Arianne, wij gaan hier verder wat duwen. En wij krijgen dus inderdaad weer hulp van een schattige school. De Demertuin. Zijn jullie klaar om mee te duwen?
6: Ja!
4: Voilà, kan het. Wij gaan terug vertrekken. Tot later.
0: Kijk goed. Crazy dat wandelen stopt daar blijkbaar echt niet. En terwijl jullie verder fysieke inspanningen gaan doen, gaan wij even naar de bar met Matt Berninger, Martini Me Fatso.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij

0: Zoo is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Kinzoo in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Horta, horta, voelta.
10: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
11: Ah, broesje.
10: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
11: Ah, broesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
11: Een stoute kat.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Solange. Dat is de zus van Beyoncé, maar vooral ook veel meer dan de zus van. Ze heeft iets te vieren vandaag. Haar album A Seat at the Table is exact 10 jaar oud. Perfecte reden om haar zalige nummer Cranes in the Sky nog eens te beluisteren. Solange.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Nu ook in je Maxizo winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, het is 10 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Jannik Aert.
15: Er was een aanslag in Antwerpen. In de wijk Luchtbal zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. De bewoners en enkele buren hebben door die explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
16: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment, dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Doven. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
15: De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat zegt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Belgium. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet blijven in ons land. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt van Belgium, van Vlaams Belang, dat hij naar de daar gestuurd zou moeten worden.
17: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen. Erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
15: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft hier ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. De Vlaamse regering komt over een uur opnieuw samen om te praten over de begroting. De minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daar nog op terug, door een fout in de begrotingsdocumenten, waardoor het departement Welzijn een pak minder geld zou krijgen dan afgesproken. Diependalen geeft de fout toe en gaat die ook recht zetten, zegt hij. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan onder andere longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met asbest. Dat zegt het departement Zorg.
18: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met dit type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
15: Er komen elk jaar nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. Het begint vrij zonnig vandaag. Later in de loop van de dag iets meer wolken vanaf de kust, met kans ook op enkele buien en hier en daar mogelijk ook onweer. Maar het wordt wel warm vandaag, nog altijd 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en dan 20 graden.
19: De Koning. De slimme kijk op ramen.
8: Brussel.
4: Kenneth Bert. De perzik heeft in het emoji-tijdperk een heel nieuwe betekenis gekregen, maar Prince had het in de jaren 90 ook al over een peach. Je hoort hem nu.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

We gaan luisteren nu naar de Amerikaanse zangeres Audrey Hobart. Mogelijk ze een van de nieuwe sterren van de muziekwereld. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ze mag volgend jaar in het voorprogramma van Charlie XCX spelen. En dat is een goed teken. Ik kan verder kennis maken met Audrey Hobart. Dit is Sue Me.

Het is vandaag de laatste dag van de maand september. Ook al zou je dat niet per se zeggen, we gaan terug boven de 20 graden. Summer's here, dat is de conclusie van Magnus.

0: gaan zo meteen nog even het alfabet opzeggen samen met de Jackson 5.
1: De Roma presenteert Tere Zielen. Een gloednieuw festival rond herinneren, verlies en troost. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in Antwerpen. Met concerten van onder meer Potamus, Midwife, Seamry, Fennecubus en Amen Ra. Tickets en info, deroma.be. Tere Zielen, samen met Studio Brussel.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De beste volle vouw maken. Dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
10: Studio Brussel.

Ik heb voor jou een live versie van het nummer The Fear van Ben Howard. Met de speciale reden dat zijn debuutplaat Every Kingdom vandaag exact 15 jaar oud is. Dat album katapulteerde hem van surferboy richting indieheld. Daarna ging hij een eigenzinnige weg. Maar wat doet dit deugd? The Fear van Ben Howard in een live versie.

0: De warmste tocht van Eva en Dries is nog altijd volop bezig.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Joep de Meijs stuurt via de VRT Max app. Hey, is de actuele locatie van Eva en Dries ergens live te volgen? Ik ben onderweg om te gaan helpen duwen. Ik kan het allemaal vinden via VRT Max. En ik zie dat ze nu op weg Messelbroek zijn in Scherpenheuvel, Zichem. Eva en Dries, zijn er op deze derde dag al enige sporen van vermoeidheid? Of zijn jullie nog altijd even fris als bij het begin van de week?
3: Wel, ik heb hier net even pipi gaan doen bij Hilda. Daar zijn we gaan bellen en ik zat daar wel op de wc en ik dacht, wat als ik hier nu eens lekker blijf zitten. Maar ik ben toch nog terug recht geraakt. Onze benen zijn vermoeid, maar mentaal zijn we echt zo vol energie. Want we krijgen elke half uur, elke 10 minuten stapt er hier iemand nieuw in onze hele stoet. Op dit moment is Giro van Scherpenheuvel represent. De brandweer van Scherpenheuvel is hier ook alweer. We hebben er goed aan gedaan, want te zeggen bij het begin van onze tocht dat de brandweer uit Genk de allerbeste van ons land zijn, want die van Diest hebben dat al proberen weerleggen. Nu zijn die van Scherpenheuvel zich daarmee bezig. En bij ons zit Challe van de brandweer. Hallo.
4: Ja, hallo. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Blij dat we even zitten, want het is toch wel even hard duur geweest, hè?
4: Ja, ik heb het zweet al goed van de ruggen zien lopen van de brandweermannen, dus ik ga ervan uit dat die al goed geduwd hebben, ja.
5: Ja, merci alvast om te duwen. Je werkt als vrijwilliger voor de brandweer van Scherpenheuvel.
4: Ja.
5: Maar in het dagelijkse leven werk je in een gemeenschapsinstelling waar jongeren zitten die feiten gepleegd hebben.
4: Ja.
5: Wat is dat precies?
4: Ja, wel, dat is een beetje wat jij zegt, hè. Dus als je een feit pleegt als jongere, dan word je soms door de jeugdrechter naar een instelling gestuurd. En dat is dan bij mij nu in Everberg, in de Grubbe. Dat is eigenlijk een gesloten instelling waar wij jongeren die feiten plegen wat beter leren kennen, observeren. Om dan eigenlijk te kijken van wat is hier in het belang van die jongeren? Welke hulp is hier op zijn plaats? En dat maandje proberen wij ook een warme thuis aan die jongeren te bieden om wat tot rust te komen van alles wat ze hebben meegemaakt.
3: Amai, dat is een stevige job. Daarbij ook nog brandweerman. Respect daarvoor. Brandweervrouw, pardon. Wat doe jij dan met die jongeren? Paul?
4: Ja, ik sta zelf op de leefgroep ook mee. En eigenlijk doe ik daar alles wat ik thuis met mijn kinderen ook doe. We staan samen op, we eten samen, we sporten alles samen. Natuurlijk geef ik hun ook alles regelmatig onder hun voeten. Als ze zich niet gedragen of ik hoor een scheldwoord of wat veel straattaal. Het is niet altijd evident. Hè. Soms is er ook agressie en dan moet ik ze ook een sanctie gaan geven. Maar het zit hem vooral in zorgen dat ze een plek hebben waar ze tot rust kunnen komen. En waar ze zich gehoord voelen ook in alles. Want feiten plegen, je doet dat niet zomaar. Dat komt vaak van iets. En we proberen daar echt wel op in te zetten.
3: Ja, en je zei me daarnet ook van, ja, doe gewoon tegen die gasten.
4: Ja.
3: Niet zo van, niet proberen judgen. Dat lijkt mij wel een moeilijk evenwicht af en toe.
4: Ja, Kelle. Klopt. Ik zelf weet niet graag waarom ze bij ons zitten. Omdat dat vaak al een vooringenomenheid bezorgt of zo. Ik kom het vaak wel te weten door eerlijk met hun in gesprek te gaan. En door de vraag te stellen, waarom ben je hier nu eigenlijk? Waar is het misgelopen? En vaak kom je dan wel soms natuurlijk gewoon zwart-witte feiten te horen, maar soms ook wel een heel verhaal van een heel beladen rugzak uit hun jeugd. En waardoor dat ze niet anders konden dan misschien over te gaan tot een feit. En dan probeer ik er toch wel op een of andere manier te zijn door te luisteren en door samen op zoek te gaan naar, oké, en als je buiten komt, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt, hè?
3: Ja, wauw, jij maakt echt
5: ja, ik heb kippenvel. Ja, wel prachtig wat jij doet, hè.
3: En ik denk dat uw rol voor de jongeren, dat je geen idee hebt wat dat voor hen betekent, dat er gewoon iemand luistert en er gewoon iemand is voor hen. Dus merci om die job zo keigoed te doen. Kijk, het paar van in uw ogen ook, Kalle, om hier te zien. Ja, merci om zo sterk te zijn, om dat hier ook even te vertellen. En nu weten wij weer waarom wij de komende kilometers een dwaas huis op wielen gaan voortduwen. Dat is ook om projecten als die van jou vooruit te duwen. Je hebt ons ook wel attent gemaakt, want ze is hier met alles bezig, die Kalle, op een klein probleem waar wij ook met ons huis op aan het botsen zijn.
5: Ja, we hebben momenteel een platte band. Ons rechter achterwiel of linker achterwiel is volledig plat. Dus als er iemand is ter hoogte van weg Messelbroek in Scherpenheuvel met een krik en een pomp, zou dat fantastisch zijn.
3: Ja.
5: Ken het, als je mensen kent ergens via de VRT Max app, laat ze maar komen, want de hulp is welkom, Ken het.
0: Amai, Eva en Dries, wat een miserie. Wat een tocht zijn jullie daar aan het beleven. Laat iets weten, vooral via de VRT Max app. Als je Eva en Dries kan helpen, ze zullen jou zeer dankbaar zijn, alleszins.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Een opgewekte Dua Lipa is onderweg naar jou met Be The One.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brino, Elmin, Couriers. Ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
2: Minder en meer.
3: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via Dexter.be.
7: Studio Brussel.

is ongeveer een maand geleden dat Dolly Parton is overleden. En voor onze nieuwe lichtingwinnaar OAC was ze ook een inspiratiebron. Al is het maar de titel van haar nummer 9 to 5 OAC.

0: stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Horta, horta, horta.
4: Voel die katarzalig zachte vacht.
5: Ah,
4: hey, voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
5: Ah, poesje.
4: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 11 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Jannik Aert.
11: Steeds meer jongeren doen mee aan de middenjury. Het aantal jongeren dat een diploma secundair onderwijs probeert te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury, is sinds 2019 bijna verdubbeld. De slaagcijfers die willen liggen veel lager, het laagste aantal zelfs sinds 2016. En voor het eerst is ook iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. In de wijk Luchtbal in de stad Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2 jaar, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. Bewoners en enkele buren hebben door de explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
12: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
11: De Vlaamse regering komt rond deze tijd opnieuw samen om te praten over de begroting. Minister-president Diependaele kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam vooruit daarop terug. Door een fout in de begrotingsdocumenten was er discussie over de budgetten van het departement Welzijn. Dat zou een pak minder geld krijgen dan afgesproken. Diependaele geeft de fout toe en gaat die ook rechtzetten, zegt hij. En het grootste concert ooit van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel op 4 augustus is al uitverkocht. En daarom kondigen Koen en Chris Wouters meteen een tweede stadionshow aan op 6 augustus volgend jaar.
13: Het is gek, het is echt gek. Je droomt daarvan, in dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie, dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
11: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion als hoofdact op het podium staat. Het begint vandaag nog vrij zonnig. Later op de dag wel meer wolken met vanaf de kust kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt nog best wel warm vandaag, 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, maar daarna overal opklaringen en 20 graden.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Brussel.
16: Kenneth Bert. Roger Sanchez probeert er een soort van feestelijke woensdag van te maken. Hopelijk zit jij helemaal op zijn vibe tijdens Another Chance.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Belgische band Melthead heeft nieuwe muziek in het Nederlands voor jou klaar. Ze zijn bezig aan een nieuwe plaat en halen blijkbaar inspiratie bij Spinvis, Luc de Vos en Clouseau. Kleine side note, Clouseau heeft net als eerste Belgische band ooit het Koning Boudewijnstadion uitverkocht. En ze hebben een tweede show daar aangekondigd in augustus. Zover zijn ze bij Melthead nog niet, maar ze zijn wel goed bezig met deze oorlog in mij.

Eva en Dries hadden daarnet even een kleine panne tijdens hun warmste tocht. Maar ondertussen zie ik op VRT Max dat dat terug is opgelost en dat ze terug vrolijk aan het wandelen zijn. Ik denk dat Sexy Magic, een nummer van onder andere Fred Again, alleen maar kan helpen tijdens het wandelen en duwen. En ik denk dat het zeker ook bij jou kan helpen tijdens het werken. Sexy Magic.

0: Coily komt jouw werkdag binnengestormd zometeen met Ain't Chasing Pavements.
1: Epica viert hun 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,98 euro.

0: gaan nog eens checken bij onze favoriete wandelclub.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Dewarmsteweek.be, daar moet je zijn om jouw eigen actie te registreren voor de warmste week. En ondertussen geven Eva en Dries het goede voorbeeld. Zij duwen letterlijk de warmste week op gang met hun warmste tocht. Eva en Dries, vorige uur zijn jullie geëindigd met een grote cliffhanger. Een van jullie wielen was kapot en jullie konden niet meer verder. Wat is er ondertussen gebeurd?
3: Wel, ondertussen zijn we in een soort van plek waar nog niet echt een deftige internetkabel getrokken is, lijkt ons. Dus het zou kunnen dat we straks eens wegvallen. Maar we zijn inderdaad 8 kilometer ver op onze tocht in het Heuveland. En die naam heeft zijn, naam niet gestolen. Hoe zeg je dat?
4: Ja, het dorp heeft zijn naam niet gestolen. Dorp, het is hier enorm heuvelachtig. Ja,
3: we hebben net de grootste heuvel van Eer, Scherpenheuvel, opgeduwd. Gelukkig zijn er mensen die ons helpen. De brandweer, die doen dat op hun sokken trouwens. Die mensen hebben geen schoenen meer aan. Die zijn op hun sokken ons huis naar boven aan het duwen. We beginnen ook een klein hongerke te krijgen, dus als er iemand tips heeft voor een etablissement in Messelbroek, je mag dat in de Veerte Max app laten
4: weten. Dat heb je net verzonnen, toch? Hè?
3: Nee, wij zijn in Messelbroek.
4: Ah, okay, ja.
3: Ja, dat klein probleem met het wiel, dat is fantastisch. Hè? We hadden platte band. De boer Axel die kwam in zijn blauwe overal met zijn compresseur op zijn fiets, ons direct toegesneld. Die banden zijn hier allemaal 17 bar extra erbij, dus wij vliegen naar Mechelen. Dries, we zijn hier ook wel even in een moment waar we zo echt beseffen van heerlijk wat we aan het doen zijn. En dat heeft hij op creatieve ideeën gebracht.
4: Ja, de week is bijna in twee, dus ik zou, als dat oké is, Kenneth, een beetje stil willen maken, want ik ga een lied zingen. Hier komt iets. De warmste week komt eraan. Het is daarom dat wij blijven gaan. Stort alstublieft een cent of duw ons huis. Wij vlammen voor een warme tuin.
0: Oké, prachtig. Ik ben sprakeloos. Na deze prachtige versie, ik denk dat de boodschap helemaal is overgekomen. Ondertussen gaan we luisteren naar Gorillaz met Silent Running.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Cibels.
1: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke,
2: Gasolina,
1: Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Cibels. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Snowcase.
1: Samen met Sunweb.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
5: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
4: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

komt uit Nederland, maar ze woont in Gent al een hele tijd. Ondertussen mogen we haar ook een Belgische artiest noemen, denk ik. Eefje de Visser komt nog eens voorbij met De Parade. Misschien wel een van de mooiste nummers die ze ooit heeft gemaakt. Eefje de Visser. We waren nog

Goed opgeschoven. Deze woensdag voormiddag is bijna voorbij. Als jij straks gaat lunchen, neem gerust Gunther D mee. Die zorgt voor een hoop entertainment na 12 uur. En voor het nieuws hoor je nog Colors van Black Pumas.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent haar.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Outfit kiezen.
5: Oh.
4: 3 minuten.
5: Ja.
4: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
5: En nu?
4: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: De Keuning.
12: De slimme kijk op ramen.
13: Slim? Was daar nu slim aan?
12: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
13: Huh?
12: Bij ramen van de Keuning kiest je slim.
13: Hmm.
12: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
13: Dat is inderdaad slim.
12: Ja, hè?
13: Laat nog eens horen.
11: De Keuning.
12: De slimme kijk op ramen.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh,
15: oei.
14: Mijn enkel.
15: Schat, of hè?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo bitter.
15: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos.
14: Oh.
15: Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, oh, dat is in orde dan.
16: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
17: Studio Brussel.
18: Een hele goeiemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws.
19: Dit is Melina.
20: Het aantal jongeren dat meedoet aan de middenjury stijgt. Steeds meer jongeren proberen een diploma secundair onderwijs te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury. En dat is sinds 2019 bijna verdubbeld, dat aantal. De slaagcijfers liggen wel veel lager, het laagste sinds 2016. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten is tussen 15 en 20 jaar oud. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectororganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar het gaat nog te traag, zegt Agoria.
21: De echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden, en daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden, willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
20: Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Bossuyt zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor gedacht werd aan een vliegtuigkaping. Maar er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media gaan beelden rond van een bebloede passagier. En ook het tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is al uitverkocht. Vanmorgen ging het al heel snel voor het eerste concert op 4 augustus. En intussen is dus ook het concert op 6 augustus uitverkocht. We zijn overdonderd door het succes, zegt Koen Wouters.
5: Het is gek, het is echt gek. We gedroomd daarvan, in dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doet dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
20: Clouseau zou bekijken of er nog een derde show bij komt. Het is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er ook al een bui vallen. En het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden.
8: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
17: Studio Brussel.
8: 5 over 12.
17: Gunter D.
19: Een hele goede middag. Ook op deze woensdag doen we van 5 over 12. En we beginnen dit vermakelijke uur met Oscar and the Wolf.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Oscar and Wolf en Warrior.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is dag 3 van de warmste tocht van Eva en Dries. Ook vandaag duwen ze hun warme thuis richting Mechelen. En als je al eens hebt meegekeken via de stream, dan zie je dat er soms een file ontstaat achter een... Ja. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen Eva en Dries als je achter hen in de file staat. Wat wil je dan allemaal tegen hen zeggen? Laat je gaan via de app van VRT Max en wie weet haalt jouw suggestie straks de top 5 van leukste en origineelste inzendingen. Ik ga beginnen en ik ga het beschaafd houden. Ik zou dit willen zeggen tegen Eva en Dries als ik achter hen in de file sta. What's going on? Van Marvin Gaye.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather. Eva en Dries die zijn ook vandaag hun warmste thuis aan het voortduwen richting Mechelen. Soms ontstaat er een file achter hen, ja, omdat ze iets te traag vooruit gaan. Dat kan gebeuren natuurlijk. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je tegen Eva en Dries wil zeggen als je achter hen in de file staat. Stel, je moet ergens dringend naartoe, je staat achter hen en het gaat niet vooruit. Wat wil je dan tegen Eva en Dries zeggen? Laat je gaan in de app van VRT Max. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen. Levi uit Ardo. Die wil graag dit zeggen tegen Eva Dries als zij achter hen in de file staat. Opzij, opzij, opzij.
1: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten.
0: Ja, van Herman van Veen uiteraard. En Silke uit Merchtem die zou dit dan weer willen zeggen tegen Eva en Dries als ze achter hen in de file staat. Disappear. I had disappeared. Van KTB. I had disappeared. Stel, je staat in de file achter het warme thuis op wielen van Eva en Dries. Wat wil je dan tegen hen zeggen? Stuur jouw boodschap, het moet niet beleefd zijn, via de app door van VRT Max. Straks krijg je de top 5 van de leukste inzendingen en dat na IJsland.

0: IJsland en Tijdgeest. Het is tijd om op de gong te staan en de inzendingen af te sluiten van de top 5 van vandaag. Die krijg je zo meteen te horen en dat na Arctic Monkeys.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: This is Alex Turner.
11: Hello, I'm Nick.
12: This is Matt Elders from Arctic Monkeys.
13: And you're listening to Studio Brussels.
14: Studio Brussels.
15: The best radio station in the entire...

0: Arctic Monkeys. Studio Brussel. 5 over 12. Eva en Dries die zijn met hun warmste thuis op wielen op weg van Genk naar Mechelen. En soms veroorzaken ze dan een file omdat het niet vooruit genoeg gaat. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je tegen Eva en Dries wil zeggen als je achter hen in de file staat. Op plek 5 staat de inzending van Jelle uit Waregem. Goedemiddag Jelle.
1: Goedemiddag Rutte.
0: En proficiat met jouw 5e plek. Goed gedaan Jelle. Ja. Als jij in de file staat, ben je dan iemand die vuile woorden uitspreekt?
1: Dat gebeurt.
0: Dat gebeurt.
1: Oké.
0: Je gaat ook een beetje een vuil woord zo meteen uitspreken richting Eva en Dries. Waarschuw de luisteraars gewoon al een beetje. Er moeten gevoelige luisteraars tussen zitten. Wij zijn benieuwd, wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries als je achter hen in de file staat?
1: Move, bitch.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Yeah, dat was Ludacris.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Jawel, onze Eva en Dries die zijn nog steeds onderweg met hun warmste thuis richting Mechelen. Ik zit hier te genieten van hun Leidensweg. Is horen bij hen of ze al veel fysieke klachten hebben, Eva en Dries.
3: Nee, het gaat voortreffelijk, hè. Gunther, verbloemen we het extra. Ja, het gaat echt. Wij zijn eigenlijk in de fleur van ons jonge leven hier op die wandeltocht. Er komen alleen maar good vibes naar boven. We hebben net een lunch gedaan. We zijn hier bij mensen thuis in Messelbroek, want die plaats bestaat echt. En we zijn een broodje aan het eten op een paard, Dries.
4: Ja, ik zit momenteel op het paard van Eline. Want Eline wou vroeger heel graag een paard, maar dat was om allerlei redenen minder mogelijk in Messelbroek. En dan heeft ze een houten paard gekregen en ik mocht op het houten paard van Eline zitten.
3: Ja, Eline, je bent net toegekomen van school, want het is natuurlijk woensdagnamiddag en wij zitten hier in uw tuin op uw paard. Vind jij dat een beetje oké?
5: Ja, maar ik vond het wel een beetje raar, want mama stuurde het ook in de groep en dan verschoot ik wel een beetje, omdat dat niet elke dag gebeurt.
3: Nee. Maar jij weet dat dat geen echt paard is. Hebben jouw ouders dat jou dat verteld of moeten wij nu die harde boodschap brengen?
5: Dat weet ik.
3: Okay. Maar wat doe je dan met dat paard? Allee, of wat is hier de bedoeling van?
5: Ik heb een zadel en zo en dan meestal rijd ik daarop en ook mijn vriendinnen doen dat ook met mij.
3: Amadries, jij zit in Amazone, zit zot, jij hebt geen zadel opgelegd.
4: Nee, dat klopt, maar ik heb ook nog wel één vraag, Eline, want daar staan ook zo van die paaltjes om jumpings mee te doen, om sprongen mee te doen. Dat lijkt me wel heel moeilijk met een stilstaand paard.
5: Ja, maar ik heb boven in mijn kamer ook nog hobbyhorse staan. En dat zijn dus zo paardjes op een stok en dan zet ik sprongen op en dan spring ik daarover.
3: Hé, maar we blijven nog even, zelfs ons broodje op is.
4: Jazeker, ik hoor ook vooral veel uitvluchten om gewoon een echt paard te kopen. Dus misschien moeten mensen die een paard hebben, te veel hebben, dan gewoon aan Eline in Messelbroek geven.
3: Ja, voilà, een oud paard of zo.
5: Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja,
3: een oud paard dat niemand meer nodig heeft, mag altijd in... Welk is het huisnummer?
5: 83.
3: In de huisnummer 83 in Messelbroek. Hier is maar één straat. Dus het gaat sowieso bij Eline terechtkomen. Ja, wij gaan ons broodje hier nog verder opeten. Zou die ons dan een klein duwtje in de rug pulven? Jij met uw sterke paardrijspieren?
5: Ja, natuurlijk.
3: Maar keigoed. Gunther, zie je... Ik weet het, jij zit met ons te lachen, maar eigenlijk weet ik nu... Ik voel het aan alles dat je kei jaloers bent op onze tocht voor de warmste week.
0: Absoluut, Eva en Dries. Ik weet niet wat het geloofwaardig overkwam, maar goed. Veel succes daar nog in Messelbroek. Doei! Ja.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Eva en Dries, die zijn dus nog steeds met hun warmste thuis onderweg naar Mechelen. En dat gebeurt via de openbare weg. Dus af en toe zorgen ze voor filevorming. Stel, je zit in de file achter Eva en Dries, hun warmste thuis. Wat wil je dan tegen hen zeggen? Dat is de vraag van vandaag. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 4 staat de boodschap van Janneke uit Nieuwpoort. Goedemiddag, Janneke.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, Janneke. Oh, goed gedaan, Janneke. Zeg, die vierde plek. Wie had dat gedacht?
1: Dank je.
0: Graag gedaan. Wij zijn benieuwd, beste Janneke. Wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries? Stel dat je achter hen in de file staat.
1: Don't stop me now.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag. Nog even geduld, die hoor je straks.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van de afblijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten
7: aardbeien.
10: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut, met de pro van
10: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Eva en Dries die zijn lekker hun warmste thuis aan het voortduwen richting Mechelen. 750 kilo weegt dat ding. En omdat dat ding zo zwaar is, gaat dat uiteraard moeizaam vooruit en kan er fulle vorming ontstaan achter Eva en Dries. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen Eva en Dries als je achter hen in de file staat. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Laurens uit Leuven, maar die komt uit Edegem. Hij wil graag dit zeggen tegen Eva en Dries als hij achter hen in de file staat. What's gebeur?
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 3.
3: Props voor de huisdrokken.

jeugd van tegenwoordig en What's Gebeurd. En zo zijn we bij onze nummer 2 van dingen die je wil zeggen tegen Eva en Dries. Je bent on the cloud en je bent die de jeugd van tegenwoordig en What's Gebeurd. En zo zijn we bij onze nummer 2 van...

0: tweede plek.
1: Ja, dank u.
0: Oh, net niet, net niet.
1: Ja,
0: hoor je dat ook vaak, zoals bij mij in het leven, net niet?
1: Ja, net niet. Net
0: oh, dit kan toch. We kunnen elkaar de hand geven. Maar we zijn benieuwd, wat, of stel dat jij in de file staat achter Eva en Dries, wat zou je dan tegen hen willen zeggen?
1: Keep moving.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: moving, keep moving. Eva en Dries.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je wil zeggen tegen Eva en Dries als je achter hen in de file staat. Op plek 5 hadden we Move Bitch van Ludacris. Op 4 Don't Stop Me Now van Queen. Op 3 What's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. En dus zo net Keep Moving van Jungle. En op 1 staat de inzending van Evelien uit Deinzen. Goedemiddag Evelien.
2: Hallo,
0: de prachtige Evelien die we feliciteren met haar eerste plek. Ja. Yes. En niet alleen dat, want je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Beste Evelien, wat wil jij zeggen tegen Eva en Dries als je achter hen in de file staat?
2: Shut up and drive.
3: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

onze nummer 1 van vandaag. Dat was Shut Up and Drive van Rihanna. Nog eentje voor het nieuws van 1.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
3: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
1: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
4: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet de werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Lekker, Sempa en Echt Lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
12: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Het is 1 uur. Goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek.
16: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering is het nu toch eens geraakt over de begroting. Gisteren was er al een politiek akkoord gevonden, maar iets later trok vooruit haar akkoord nog in, omdat er nog een fout in de begrotingstabel stond in het deel over welzijn. Vanmorgen zaten de ministers daarom opnieuw samen. Alles is nu uitgeklaard en nu heeft iedereen zijn akkoord gegeven. Discussie hoort er nu eenmaal bij, zegt Vlaams minister van Begroting Ben Weitz.
17: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde.
16: Over een uur stelt Vlaams minister-president Matthias Diependaele het akkoord voor in het Vlaams parlement. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt koepelorganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar volgens Agoria gaat het nog te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt Agoria.
18: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
16: Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat ze er alles aan zal doen om de ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Bossuyt zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden. Er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. En is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. De passagiers worden deze middag overgebracht naar Israël. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen en het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden nog.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
13: Studio Brussel.
1: Bert van Steenbergen.
14: Laat die woensdag namiddag maar komen. We zijn er samen helemaal klaar voor met A$AP Rocky, Alice May en Elbow. Goedemiddag.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
0: is music.

0: Ik voel altijd meteen gezelligheid bij de muziek van Elbow. Misschien ook wel omdat Guy Garvey echt zo'n grote knuffelbeer is.
1: Studio Brussel. Live is music.
0: Na de gezelligheid iets meer power. Power uit eigen land. Alice May, Not That Deep.

twee grootheden uit dezelfde wereld die samen een nummer maken. A$AP Rocky en Skepta en Praise the Lord. En dan nog een mooie combinatie. Twee winnaars van de nieuwe lichting van Studio Brussel, Portland en Rosie Stewart.

0: Sam Smith met ook een beetje Calvin Harris en Jesse Reyes. I'm not here to make friends. Ik ben hier om jou een mooie playlist te geven. Zometeen, Jamie XX.
1: Nothing but Thieves. Kom terug naar België met hun grootste show ooit. Yeah, everybody's going crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. We shall overcome as we've done before. Tickets en info, livenation.be. Nothing but Thieves. Live. Samen met Studio Brussel.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

De Good Times op woensdagnamiddag, perfect geserveerd door Jamie XX. Straks ga ik nog eens checken hoe goed het gaat bij Eva en Dries. Dat is deze Girl in Red, Serotonin.

0: Serotonin. Daar zouden Eva en Dries nu echt wel heel veel van moeten hebben. Want wandelen en duwen, dat zorgt daar normaal voor. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, zij geven het goede voorbeeld. Ze komen deze week stevig in actie voor de warmste week. Ze duwen letterlijk een warme thuis van Genk naar Mechelen. Het is dag 3 van het waanzinnige avontuur, toch, mag je zeggen, van die twee. Nu, we zitten ongeveer in het midden van de week. Eva en Dries, zitten jullie dan ook halfweg jullie tocht?
3: Ja, we zijn net over de 50 kilometer gegaan. Hey! En we moeten 100 in totaal, dus yay!
0: Fenomenaal.
3: Nee, echt, ja, echt heerlijk. Het voelt heerlijk. We hebben echt nog wel jus voor 50 kilometer in de benen. En het is fantastisch. We hebben net middagpauze gehad en alweer stonden er in Messelbroek weer 30 mensen klaar. Nee, wat nu, 30 is overdreven, maar toch een hele horde mensen klaar om ons die nieuwe duw te geven om richting Aarschot te vlammen.
4: Messelbroek is ook groot trouwens. Messelbroek is een kei lang dorp.
3: Messelbroek is the place to be. Wij moeten wel zeggen dat wij hier al, hoe lang was het? 12 kilometer en half aan het stappen zijn sinds vanmorgen. En dat hebben we helemaal te danken aan Lennert hier bij ons. Lennert, hallo.
5: Hallo.
3: Hallo, we kennen elkaar. We gaan al way back, want we hebben gisteren samen gestapt. Want toen was je met je school, Sint-Ferdinand, was je in Lummen mee aan het duwen. En je dacht, ik ga die mensen helpen. Hoe heb je dit allemaal gefixt? Wat is het plan?
5: Ik heb eerst naar mijn ouders gebeld of ik dit mocht doen. En ja, het mocht. Ik heb ook gitaarles afgebeld om hier te mogen zijn.
3: Dat is toch fantastisch. Die mens heeft zijn gitaarles afgezegd. Wat vind je zo leuk of waarom wil je hier zo graag bij zijn, Lennert?
5: Ik ben veel bezig met goede doelen. En ik vind het leuk om wandelen, lopen en van alle dingen te doen.
4: Maar jij bent een diehard, want je bent echt al elke minuut van een dag hier aan het huis aan het duwen geweest. Nu is uw eerste pauzemoment. Is het zwaar eigenlijk?
5: Ja, dat is redelijk zwaar. Ik denk 750 kilo, denk ik, thuis.
4: Ja, het is 750 kilo, inderdaad.
5: Het is heel zwaar.
3: En hij moet nog mee tot in Aarschot, want dan ga je 2 of 3 bussen moeten terugnemen richting uw woonplaats. Het is echt een legend.
4: Maar uw gitaarles afzeggen voor het warmste huis te duwen, dat is wel een grote opoffing. Life is music, zoals je weet. Dus misschien kunnen we al ergens goed maken, Lennert. Als we nu die gitaarles inruilen voor een hele goede gitaarplaat of een... Wat is uw favoriete artiest?
5: Eddie Van Halen.
4: Oké, dat komt goed, denk ik, hè.
3: Kun jij een Eddie Van Halen erin knallen, Bert? Dan kunnen wij zijn gitaarles hier helemaal even beleven. Kun jij dan de solo luchtgitaar doen, Lennert?
5: Luchtgitaar, moeilijk.
3: Nee, okay,
4: dat is niet zijn specialiteit.
3: Dat hoeft niet. We gaan u gewoon terug laten duwen, want we moeten nog richting Aarschot. Bert, zwiert je Van Halen erop, alsjeblieft.
0: Ga ik doen, met veel plezier. Mensen, wat ik kan doen, goed blijven duwen en tot straks.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Predators and the Rush. Zometeen New Order.
1: KeyJoy Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyJoy Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keyjoybank.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer, C. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
5: En nummers haat?
6: Is er Dexter.
5: Ja.
6: Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48. Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

Het is vandaag woensdag 30 september 2026 en het is vandaag 10 jaar geleden dat de debuutplaat van Bazaar uitkwam. Echo, het is zot wat die op 10 jaar tijd allemaal gedaan hebben. En ook wel zot wat die debuutplaat toen teweeg heeft gebracht, liever. Met Goud hebben ze ook echt Belgische muziekgeschiedenis geschreven. Dat nummer was in 2016 meteen een hit. Dit is Bazaar live toen in 2016 met Goud.

Ik denk dat jullie mij niet zo goed begrepen hebben daarnet. Ik wil het fucking dak hier af. En ik heb iedereen daarvoor nodig. Dus ik zou willen dat je in naam van Music for Life de ziel uit je lijf zingt.

0: De absolute Queen Robin straks na 2 uur Red Hot Chili Peppers op je radio.
1: In Nederland, Italië, Frankrijk, of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.

0: Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
16: Ah, hoor ik mijn naam?
15: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
16: Ik bouw slim op.
15: Maar niet snel.
16: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
18: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Goedemiddag, het is 2 uur.
21: VRT Nieuws.
20: Melina Verbeek.
22: Na het begrotingsakkoord is er nu de septemberverklaring. Vlaams minister-president Matthias Diependalen geeft zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Daarin stelt hij de plannen van zijn regering voor het komende jaar voor. Eigenlijk moest Diependalen die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was. Dat akkoord is er intussen wel. Heidi van Rompuy is in het Vlaams parlement.
23: Het was maar op het nippertje, maar Matthias Diependalen staat hier dan toch voor het Vlaams parlement. Maandag moesten de begrotingsonderhandelingen worden stilgelegd omdat 2 mensen onwel waren geworden. Gisteravond was er dan toch een akkoord, tot zijn coalitiepartner Vooruit nog een fout opmerkte in de begrotingstabellen. Rond 12 uur vanmiddag raakte alles dan toch net op tijd uitgeklaard. En dus kan Diependalen hier nu aan de parlementsleden komen uitleggen waar de Vlaamse regering het komende jaar zal hervormen en besparen. Enkele zaken weten we al, zo zullen de registratierechten bij de aankoop van je huis verhogen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket of de kinderbijslag.
22: In Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt wel nog onderzocht. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen, dat vertelt Jens Fransen.
24: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duik vlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen, omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
22: Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen. En warm, we halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden nog.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
7: Studio Brussel.
8: Bert van Steenbergen.
19: Wat heb je nodig voor een succesvolle woensdagnamiddag? Muziek van Goose, onze prachtige hotshots en Red Hot Chili Peppers.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: We hebben echt een prachtige hotshot deze week.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Het is een nummer dat niet alleen muzikaal prachtig is, het is vooral ook inhoudelijk prachtig. Want de hotshot deze week is het campagnelied van de warmste week 2026. Het is het nummer I Found You van Used en Judith. Judith ken je misschien nog niet zo goed. Used ken je intussen hopelijk toch al wel. Een van de grote mooie namen in onze Belgische drum and bass scene die de voorbije jaren alleen maar straffere en straffere dingen doet. En dit nu weer laat horen in een prachtig nummer dat deze week onze hotshot is.
2: De beste muziek. Hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Used and Judith. I found you. I found you.

Ik kan je alleen maar aanraden om voldoende op VRT Max's te gaan kijken naar Eva en Dries, die aan het duwen zijn. Die nu ook echt een prachtige groep mensen mee hebben, die allemaal echt met de armen in de lucht op die Elf van Villa aan het zwaaien waren. Is mooi om te zien. Veel succes daar. Dit zijn Tove Lo en Stromae. Studio

0: Jukebox Revolution. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
4: Ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Go yellow! Go sneller naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Die herkenbare en legendarische sound van de Belgen van Goose. Can't Stop Me Now. We gaan richting 2:30 op de woensdag. Goedemiddag. Even een paar minuten, lekker gezellig met Black Box Revelation. En dan denk ik dat ik nog eens ga moeten horen hoe het daar gaat bij Eva en Dries onderweg. Black Box Revelation, dit is Wicked. Wicked.

0: Klein rustmomentje in je namiddag en in de actie van onze vrolijke ochtendvogels.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Je moet op VRT Max zijn als je de tocht van Eva en Dries van dichtbij wil volgen. Daarnet kon je ze daar zien met een groep senioren die allemaal hard gingen, echt op Elfaville. Allemaal samen achter die warmste thuis die naar Mechelen geduwd wordt. Eva en Dries, het is woensdag namiddag. Ja, naast die senioren is dan normaal de schoolgaande jeugd ook vrij. Komen die nu dan allemaal massaal duwen?
3: Die komen zeker ook meeduwen. Het tempo is ook ietsje verlaagd, want het zijn een paar hellingen die we nu aan het trotseren zijn, Bert. Het lijkt af en toe meer op een rouwstoet ook, maar dat is allemaal oké, want er valt niets te rouwen, dus dat is allemaal oké. Maar het goede is ook, hier is iemand full black mee komen rouwen. Het is 33% van de ambassadeurs van de warmste week. Hakim Shattar, goedemiddag!
4: Hallo!
3: Je bent hier bijna niet geraakt, want je zat vast in het verkeer, gecreëerd door een rijdend huis.
4: Klopt inderdaad, de politie die stuurde me zelfs weg. Ik zei, ja, je moet langs die straat rijden. Ik zei, maar ik moet daar zijn, bij dat huis. Nee, even langs daar. Dus ja, ik ben helemaal verkeerd moeten rijden om jullie hier te helpen.
3: Dankjewel. Heb je het een beetje kunnen volgen, onze actie, de warmste tocht?
4: Ik heb het een beetje kunnen volgen. Je kunt op VRT Max ook zo de route volgen. Dus heb ik zo wat gedaan. En ik zag dat jullie zo hier in deze omgeving waren. Ik dacht, oké, ik ga jullie anders tegemoet rijden om ook een beetje te helpen. Hè.
5: Ja, je bent natuurlijk een van de drie ambassadeurs van de warmste week. Heb je dan een beetje zicht? Want dit is een soort van tekstboek voorbeeld. We geven het goede voorbeeld dat mensen ook acties gaan registreren op dewarmsteweek.be. Heeft het al effect? Kan je dat zien?
4: Het heeft heel veel effect. Meer zelfs bij de dag van de aankondiging eergisteren bij Studio Brussel hebben we het nog maar net aangekondigd. Of er kwamen direct al acties binnen. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat de mensen er al mee bezig zijn. En direct die acties ook registreren op dewarmsteweek.be. En jullie als goede voorbeeld, je zegt het zelf, dat is ook heel leuk. Zelfs als mensen niet kunnen helpen, kunnen ze nog altijd steunen door naar de website te surfen en dan jullie hier ook te supporten. Dus dat is wel echt een heel leuk initiatief.
5: Ja, je bent natuurlijk nieuw als ambassadeur. Het is de eerste keer dat je het doet. Je gaat het voortreffelijk doen. Maar normaal gezien moet een ambassadeur zo koekjes proeven. Af en toe eens een handtekening zetten. Misschien eens meezingen in een koor. Maar nu mag je echt wel je handen uit je mouwen steken. We zijn hier inderdaad richting Aarschot. De heuvels zijn hier niet mals, zeggen de locals. Dus ik zou zeggen, uw longsleeve trekt het allemaal maar naar boven. Are you ready to sweat, Hakim?
4: I am very ready to sweat. I was born to push the cart.
5: Ja, voilà. Dus Bert, jij met je playlist bent top bezig. Zet maar een zweterig, broeierig nummer op. Want 33 graden, 33% van de ambassadeurs van de warmste week hier bij ons. We zijn ready to go.
0: Ja, die hellingen, dat gaat geen probleem zijn.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.
0: Het gaat zometeen zeker nog zweterig worden. Eerst Blue by Make a Living.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Iedereen?

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met Mijn Magazines.
8: Ik ben Pippa de kat.
9: En ik Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo!
8: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
9: Neem uw baasje eens mee.
8: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
9: Met de lage pladijzen.
8: Prijzen. Lage prijzen.
9: Wat zei ik?
8: Pladijzen.
9: Lage prijzen natuurlijk.
8: Ja.
11: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
12: Studio Brussel.

Harry Styles as it was. Fervent loper Harry Styles. Misschien dat hij dan ook wel dit weekend naar de Schorre in Bol moet voor het Kriekenpot Keep on Running Festival. Gaat er van alles te doen zijn, 3 dagen lang. We gaan er met Studio Brussel zaterdag ook bij zijn.

En ook even heel kort bekomen van die hevige beat van Amelie Lens. Richting het tweede nieuws van 3 uur met Mac DeMarco. Het heerlijke Blue Boy. Goedemiddag.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
4: Ik kies groenten van lokale boeren.
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
5: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskus doet.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Horta, horta,
8: voel die kat haar zalig zachte vacht.
9: Ah,
8: voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
9: Een stoute kat.
8: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
10: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
9: Ach.
10: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
17: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
16: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
18: Zeg, schat.
17: Ja?
18: Die badkamer, daar is een lek geweest.
17: Oei.
18: Dat is een zwembad. Wat nu?
17: Oh, ik bel direct de makelaar.
16: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Het is 3 uur. Goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek.
22: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en subsidies. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd hoe de Vlaamse regering het komende jaar wil besparen en waar ze in wil investeren. Heidi van Rompuy volgde zijn toespraak en vertelt wat de opvallendste maatregelen zijn.
23: Heel wat zaken wisten we al, zoals het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar. Maar er wordt ook uitgebreid bespaard op subsidies en op de overheid. Zo mag de Vlaamse overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen. Er zal ook €1 miljoen bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen dan voorzien. Maar er wordt niet overal bespaard. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen. En er wordt ook extra geïnvesteerd in de zorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
22: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal €10 miljoen, bovenop de besparing van ruim €16 miljoen, volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media, Schiltje van Achter, zegt dat de publieke omroep nog scherpere keuzes moet maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere omroepen. En VRT krijgt de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Tros Beijaard. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En in Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en er is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt nog onderzocht. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wisselvallig weer met buien en zo'n 20 graden dan.
0: De Koning. De slimme kijk op ramen.
1: Studio Brussel.
12: Bert van Steenbergen.
13: Je bent vlot bezig in die woensdagnamiddag. Ik zorg ervoor dat het nog vlotter gaat met Purple Disco Machine en Nothing But Thieves.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Something on My Mind. Zometeen ga je het gezelschap krijgen van George Ezra. Die weet het altijd gezellig te maken. Eén namiddag na Kids with Buns, Best Friends.

laatste periode is zeer mooi voor de fans van Royal Blood. We kregen nieuwe muziek en dan werden we ook nog eens verrast op Pukkelpop met ja, een verrassingsoptreden. Plots werd dan aangekondigd dat ze daar zouden staan en speelden ze, zoals zij dat zeer goed kunnen, live. Royal Blood, 10 over 10.

0: Generation en Young Lean. Je kan zometeen meezingen in je hoofd of light op, moet je zelf weten, met Pixies.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Code Yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Studio Brussel.

ja, natuurlijk nog. Dat heerlijke einde van Pixies' Where Is My Mind. En dit begint heerlijk. Sienna Spyro, Great Expectation. In my head.

0: Al eindigt is dat het Paarse Huis in Mechelen raakt op vrijdag.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ze zijn bezig sinds maandagochtend. Ze zijn bezig met het goede voorbeeld te geven. En iedereen al warm te maken natuurlijk voor de warmste week. Ze organiseren hun eigen actie door een warme thuis te duwen van Genk naar Mechelen. Je kan die tocht mee beleven via VRT Max. Eva en Dries, jullie hadden een uur geleden wat heuvels in het vooruitzicht. Hoe gaat het nu?
3: Wel, we hebben een van de drie ambassadeurs van de warmste week, Hakim Shattar. We hebben die helemaal bezweet, echt met vier handdoeken in zijn autostoel geduwd. Dus die heeft de heuvels wat voor zijn rekening genomen, samen met een hele Aarschotse delegatie. Dus dat is allemaal goed gekomen. Al zie ik hier wel nog een berg op voor ons. We zijn er nog niet, Bert. Maar we hebben nu wel bezoek van Judith en Joost. Die staan hier bij ons. Jullie hebben samen het campagnelied voor de warmste week dit jaar samen gemaakt. Blijkbaar was het ooit jouw droom om de warmste week te gaan presenteren. Komt dit dan al een beetje in de buurt voor jou, qua gevoel?
4: Ik vind van wel. Elke keer als er dan zoiets gebeurt rond de warmste week en ik mag meedoen, heb ik altijd zoiets van oké, dit komt dicht genoeg in de buurt van de droom of zo.
3: Voilà, en nu is de droom ook uitgesproken. Onze bazen zijn al contracten aan het tekenen met jouw manager enzovoort. Maar wij zijn wel heel blij met dat campagnelied.
5: Ja, we hebben al een paar keer gehoord hier op de radio. De titel is dus I Found You, sorry. I Found You. Hoe cool is dat, dat jullie de eer hebben om dat lied te maken, Judith?
6: Ja, echt mega. Ik vind dat echt zot. Het is ook een supermooi initiatief en zo, dus ik ben heel blij dat wij daar het nummer voor mochten maken. Dat is echt
5: Het is ook het perfecte staptempo om achter een groot paars huis te stappen. Dus dat komt al perfect van pas. Waarover gaat het I Found You?
6: I Found You gaat eigenlijk over dat je je thuis vindt eigenlijk in een persoon. En niet zozeer in een huis, maar meer zo. Ja, ik heb het geschreven vanuit het gevoel van ik kan altijd thuiskomen bij mijn beste vriendin bijvoorbeeld. En ik denk voor jou is dat ook wel het gevoel van dat je echt soms zo thuis kunt voelen bij een persoon. En hoe waardevol dat is.
5: Ja, het is ook deze week hotshot op Studio Brussel. Dus proficiat daarvoor.
6: Dank u.
5: Wat vind je daarvan?
6: Ja, zot. Ik ken eigenlijk alleen maar zo de big hit van M&M. Want ja, ik kom daar vooral vaak. Maar nu vind ik wel heel cool dat wij de hotshot gewoon zijn.
5: Dat is misschien zelfs nog cooler dan de big hit op andere radiozenders. Mag ik dat zeggen?
6: Zeker.
3: Ja. Yo, als jij geen grote drum and bass DJ was die Lotto, Arena's en AB's zou uitverkopen. En stel, je bent een kleine jongen uit de Kempen en je wil iets doen voor de warmste week. Een actie, net als wij hier aan het doen zijn. Wat zou jij dan doen?
4: Ik heb erover nagedacht. Ik heb sinds een jaar of twee, denk ik, staat er op mijn rider staat er dat ik, als ik ergens ga spelen, dat ik een t-shirt van de lokale voetbalploeg wil hebben. En ik ben die dus al heel tijd aan het verzamelen. Ik draag die eigenlijk vaak niet. Ik vind dat gewoon leuk om te hebben. En ik denk als ik een actie zou doen, dat ik die dan zou veilen of zo.
3: Ah, maar op zich ben jij nog altijd wel die ene stille Jo uit de camp, toch?
4: Ja, dat klopt. Dus ik denk dat dat mijn actie zou zijn. Dat zou wel mooi zijn, denk ik. En dan, ja, ik heb er van Gent en van Bruggen en van Antwerpen. En, ja, maar ik draag die nooit, want je weet in België, als je een voetbalt-shirt van een club draagt, dan vindt een elf van het land niet meer leuk, natuurlijk.
3: Ja, maar heel goed. Heb je er een van FC Reet toevallig?
4: Die heb ik nog niet.
3: Nee. Oké, maar daar kunnen we wel voor zorgen. Dat is mijn hometown. Zullen we eens gewoon aan de lijve ondervinden, Judith en Joost, hoe jullie campagnelied werkt als je een huis voortduwt?
4: Top.
3: Merci om hier te zijn.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij

tempo en de vibe zit zeker goed voor de woensdagnamiddag. Straks hebben we nog een prachtige muzikale verjaardag te vieren. Eerst nog Lexus Grooven met JT. Justin Timberlake, Rock Your Body. Goedemiddag.

0: do something.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Deze radiospot is voor u. Zeker zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: pas opgestaan.
11: ...al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in je bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,99.

10 jaar geleden bracht Bon Iver een derde album uit. En wat voor een plaat. 22, A Million. Opvallend meer elektronisch dan de platen ervoor. En het is nog altijd een topalbum van begin tot eind. En dit nummer heb ik toen maandenlang geluisterd. Gewoon opnieuw en opnieuw. Altijd dit nummer was mijn favoriet van het album. Het blijft zo'n wondermooi nummer. Bon Iver en 33 God. Is the company stolen?

0: Everybody Wants to Rule the World. Everybody zit vooral te wachten op Thibaut Christiaanse, die er zometeen om 4 uur weer is om verder met jou door die woensdag te gaan. Ik heb nog de prachtsound van Jay Bernard voor je. Love is on my mind.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: veel verklappen, hè?
1: Oké, okay, say less.
0: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
10: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
13: B-pad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
14: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 4 uur, een hele goede middag.
18: VRT Nieuws.
17: Met Melina Verbeek.
19: De Vlaamse regering bespaart op subsidies en de overheid. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. In die toespraak heeft hij meer uitleg gegeven over de plannen van de regering. De Vlaamse regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaat doen.
20: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
19: Ook VRT moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen. Dat komt bovenop de 16 miljoen euro die VRT al moet besparen volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, stelt voor om geen exclusiviteitscontracten meer te geven aan schermgezichten en om samen te werken met andere zenders voor grote sportevenementen. VRT mag een deel van het platform VRT Max wel betalend maken. De vakbonden bij VRT zijn boos en denken na over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Tros Beijaard. Daarbij kwamen toen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En Natuurpunt krijgt opvallend meer meldingen over Aziatische stinkwansen. Die insecten komen oorspronkelijk uit China, maar duiken nu ook meer en meer bij ons op. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. Voor de mens zijn Aziatische stinkwansen ongevaarlijk, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden, zegt Natuurpunt.
0: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken. En ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
19: Als je denkt een Aziatische stinkwans in huis te hebben, dan kan je het diertje identificeren met de app Obsidentify. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het wisselvallig met buien en zo'n 20 graden dan.
1: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
17: Hoogstraten, altijd lekker. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Dus daar is file, dus let daar ook goed op. Traag gaat het ook naar Antwerpen op de E19 vanaf Parschaat een kwartier extra. En 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Op de N16 richting Willebroek een kwartier extra van Temse tot Puurs. En dan op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de E17 richting Kortrijk ook 10 minuten aanschuiven van Nazareth tot Deinze. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
16: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
18: Studio Brussel.
17: Kijk, als zelfs de begrotingsdeal van de Vlaamse regering lukt, dan zal het Eva en Dries ook wel lukken met een warmste tocht. Niks is te zot op deze woensdag, dus pak mijn handje maar eens goed vast, want we gaan samen op date met Blink-182. Welkom!
18: Je luistert naar
21: Studio Brussel. Live is music.

De woensdag is vandaag ook in Driekwartsbroek komen opdagen. En hij mag binnen en jij ook. Welkom. Op de vraag, zeg, wist, kan je op verschillende manieren antwoorden, natuurlijk. Mijn antwoord zou op dit moment iets kunnen zijn in de trend van Savabel. Maar het antwoord, bois, mijn armen en benen doen echt heel veel zeer op dit moment van al dat duwen, dat is ook een optie. En dat is waarschijnlijk het antwoord dat vermoedelijk uit de monden van Eva de Roo en Dries Leenaerts gaat komen. Hun warmste tocht die begint op dit moment op een serieuze kweeste te lijken, maar het is voor het goede doel en we horen straks hoe het daar gaat. Maar als het gaat over het goede doel en fysiek jezelf op de proef stellen, dan is dat ook wel van toepassing bij onze gast zometeen. Die gaat niet wandelen, die gaat niet duwen, maar wel trappen. Kan jij raden over wie ik het heb? Stuur al eens even in de VRT Max app. Ondertussen is dit Somber met My Body Isn't Ready.

0: Nu onze Noonzie nog even afwezig is, lichten mijn ogen en de ruimte ook op als er eens wat goeie volk passeert hier in de studio.
1: Volk!
0: Zeker als dat iemand is die je niet met één term kan omschrijven. Want de persoon hier aanwezig is DJ, social host, Belgisch kampioen stoelendans, sportief pookje en iemand die zich ook nog eens inzet voor het goede doel. Dag Bavel Mortier.
2: Een goede middag.
0: Dat was een mond vol misschien, maar niets daarvan is gelogen. Hè?
2: Nee, dat klopt. Ik ben heel blij dat mijn Belgische titel nog een keer te sprake komt. Want die zouden mensen al een keer durven vergeten.
0: Nee. Ik ben hem absoluut niet vergeten. Bavo, hoe is het op dit moment?
2: Goed. Ik ben een beetje moe, want ik ben gisterenochtend geland terug uit Canada. Dat is 6 uur verschil. En mijn lijf moet nog een beetje de klok juist zetten.
0: Snap ik. Je was er natuurlijk wel voor iets wat heel onze natie heeft bezighouden afgelopen weekend. Het WK wielrennen.
2: Klopt.
0: In Canada, Montreal. Een kleine samenvatting. Hoe was het voor jou en welk soort koers heb jij gezien?
2: Voor mij was het superleuk, want ik heb het parcours een deeltje mogen fietsen. Ik heb niet alles gedaan, maar de aanloop heb ik gedaan. Wat heel mooi was in de natuur. Ik heb de lokale lus gedaan, die heel lastig was. Gelukkig maar 1 rondje moeten rijden en niet zoals de profs 12.
0: Ja.
2: En ik heb 2 dagen koers gezien en 2 hele mooie koersen gezien. Denk ook 2 verdiende winnaars. Demi Vollering bij de vrouwen, dat hadden we een beetje verwacht. En vond ook wel mooi voor haar. Het was haar eerste wereldtitel, dus zeer verdiend voor haar. Zeker na haar seizoen. En de zondag was een apotheose, denk ik, van het hele WK. Een heel onvoorspelbare koers, super lastig. Heel veel renners die wilden winnen, maar uiteindelijk een onverwachte winnaar, McNulty. Maar daarom niet minder mooi, denk ik.
0: Nee, niet minder mooi. Je zegt het nu wel. Ik zag een foto van de man en ik dacht, wow, hij is 28 of zo.
2: Ja, klopt. Is nog maar niet zo oud.
0: Nee. En hij zag er echt helemaal verwaaid en getormenteerd uit. Maar dus wel een verrassing. De koers stopt wel niet natuurlijk, Bavo, want deze zondag al, is, of dit weekend liever, is het ook al het EK in Slovenië.
2: Ja.
0: Wat verwacht je daarvan?
2: Remco Evenepoel.
0: Ja.
2: Hij is de enige trui die hij nog niet hangen heeft, die Europese trui. En het is in Slovenië. Normaal ging Tadej Pogacar daar als torenhoge favoriet van start, maar die doet niet mee door een blessure. Dus misschien wel de uitgelezen kans voor Remco om die trui te pakken.
0: Ja. Over koersen en op een fiets zitten gesproken, jij gaat binnenkort ook opnieuw in een wiel hangen. Maar als het goed is, wil ik nog even surplassen tijdens Dizzy Rascal en Bonkers.
2: Perfect.

0: Via VRT Max kan je Eva en Dries zien duwen tegen een groot huis. En ja, Bavo Mortier, dat is hun actie voor de warmste week nu al. Wat zijn jouw gevoelens daarbij?
1: Ik vind dat redelijk indrukwekkend, maar ik heb ook verstaan dat ze mogen slapen. Dus ik ga daar nog een schepje bovenop doen.
0: Ola!
2: Ginsu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginsu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zeg jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken.

0: vrouwen zijn.
1: Kaat van Stalen met Stop met Wenen. Als we het hebben over de week net voor kerstmis, dan zeggen we uiteraard de warmste week.
2: De warmste week.
1: Dit jaar vlammen we in Mechelen en dat doen we voor een warme thuis voor iedereen. Maar onder vlammen versta ik eigenlijk ook altijd pijlsnel of gelijk een mafketel vooruit gaan. En dat doe je dan in een auto of op een fiets. En dat is denk ik ook hoe Bavo Mortier vlammen interpreteert. Dag Bavo.
3: Hey.
1: Goeie. Jij hebt opnieuw een plan om te vlammen voor die warmste week dit jaar.
3: Klopt, ja. Eigenlijk hetzelfde idee als vorig jaar. Vorig jaar heb ik 24 uur lang op de wielerpiste in Gent rondgefietst. Samen met allemaal leuke mensen. Dus iedereen kon komen mee fietsen. En we gaan dat gewoon opnieuw doen dit jaar. De warmste 24 uur van Sporza.
1: Dat was niet pijnlijk of vermoeiend genoeg. Jij denkt, ik doe dat gewoon nog eens opnieuw.
3: Ja, dat is waar. Het was pijnlijk, zeker nadien aan mijn poepenolleke. Ja. De benen die vielen nog mee. Maar ik vind de warmste week zodanig mooi dat het een kleine moeite is om daar 24 uur op mijn tanden te bijten.
1: Jij hebt toen ook wel een fameus bedrag opgehaald. Hè? Ik heb het tot nog eens opgezocht. Het was bijna 23.000 euro. Is de bedoeling om daar dit jaar boven te gaan? Of wat zijn de ambities voor dit jaar?
3: Ja, liefst erboven. Dat zou ik leuk vinden. Het zou jammer zijn mochten we daar niet terug aangeraken. Dus net als vorig jaar hoop ik ieder slot uit te verkopen. Er mogen 60 mensen per uur mee rijden. Een ticket kost 15 euro. En als we datzelfde bedrag of daarboven zouden kunnen gaan, dat zou ik fantastisch vinden.
1: Ja, en iemand die dat vorig jaar ook gedaan heeft, dat is Walter. Dag Walter.
4: Hoi Thibault.
1: Walter, kan jij mij eens uitleggen, want ja, fietsen samen met Bavo, dat snap ik, maar wat is er zo leuk aan zo gevaarlijk op een fiets te zitten op zo'n baan? Wat vond je er zo leuk aan vorig jaar?
4: Ja, ik vind het op zich heel leuk, maar ik heb vooral ik begeleidde het hele feestje, want het is eigenlijk een feestje, hè, vond ik het. Dus ik heb vooral de mensen op hun gemak gezet. Ik ben opleider bij de Vlaamse Wielerschool. En onze taak was om de mensen goed te laten voelen op die fiets. Want op een piste rijden is niet gewoon fietsen op de weg. Je hebt geen remmen, je kan je trappers niet stilhouden. Dus het heeft wel een beetje uitleg nodig als je dat nog nooit gedaan hebt. En daarvoor waren wij er. En tussen de sloten heb ik dan met Bavo nog... Is er altijd een minuutje of vijf dat Bavo in rondtoerde. En heb ik de ochtend, de laatste 6 uur, heb ik met Bavo rondgereden daar... Jij met 2 op de pist, hem toch een beetje wakker houden nog. Hè?
1: Ja, ja. En Walter, als ik het goed begrijp, heb jij zoiets van... Ah, dat wil ik ook wel opnieuw doen dit jaar?
4: Ja, ik ga dat zeker opnieuw doen, zeker. Ik ga er zeker terug staan voor de mensen te helpen. En ook, ik heb Nona, heb ik ook leren op de piste fietsen vorig jaar. Dus je kunt dan Nona ook vragen. Zij zat ook op haar gemak na 10 minuutjes. Dus niemand hoeft schrik te hebben. Dat is eigenlijk de boodschap die ik echt wil geven. Het is heel leuk en niemand hoeft schrik te hebben om op die piste fiets te kruipen, want dus iedereen kan het.
1: Kijk goed. Geen schrik hebben en gewoon op je gemak zitten. Walter doet al mee, Bavo, maar je kan dus nog volk gebruiken, hè?
3: Ja, zeker. Dus er zijn 60 tickets per uur en er gaan ook heel wat leuke, bekende mensen meerijden. Nona heeft al bevestigd, bijvoorbeeld. Toby Alderweireld komt ook meerijden. En de Scholtens, die hier de befaamde Wekker XL was, die komt ook weer zijn best doen. En wat ik vooral onthouden heb vorig jaar is dat voor heel veel mensen de eerste keer was om op de piste te rijden. En bijna iedereen die er afkwam, die zei ik ga dat sowieso nog doen. Dus het is wat eng in het begin, maar eens je ermee weg bent, is het een uniek gevoel dat je enkel op die piste kunt ervaren.
1: Kijk, ik wens jou nu al superveel succes, Bavo. Merci om langs te komen. En ik vermoed dat dewarmsteweek.be de plek is om naartoe te gaan.
3: Yes, daar kan je tickets kopen en dan hoop ik iedereen daar te zien.
1: Kijk goed, merci hè, Bavo.
3: Jojo.
5: Check alle info op de warmste week.

0: vrouwtje met geen rem. Ja, het lijkt op een rondtrekkend circus. En als alles goed gaat, komt dat circus morgen aan in de stad Mechelen. Want onze Eva en Dries die zijn nog steeds onderweg.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: De warmste tocht, dat is een huis voortduwen van Genk helemaal naar Mechelen. En dat voor het goede doel en vooral ook voor jouw centjes. Als je op VRT Max meekijkt, dan zie je hen ook stappen en duwen. En dat klinkt als een geweldig vermoeiend idee. Ik vind het zelf al vermoeiend, omdat ik zelf niet meer kan inschatten of het nu vandaag donderdag of woensdag is. Maar dus vrijdag komen ze daar normaal aan. Dat is toch zo, hè, Eva en Dries?
3: Dat is inderdaad de bedoeling dat we vrijdagavond aankomen in Mechelen. Het leuke is aan deze tocht dat er langs links en rechts van de straat telkens mensen blijven bijkomen. Dus ik durf al stilletjes te zeggen dat het gaat lukken. Maar dat is dus veel te vroeg victorie krijgen. Dat is
4: misschien
3: mijn talent.
4: Moet je gewoon zeggen dat Aarschot wel gaat lukken.
3: Aarschot zal sowieso lukken. Dus misschien kunnen we, aangezien de tocht al goed komt, nu focussen op de actie voor de warmste week die ook misschien wel wat geld zou mogen gebruiken. Dus als je via VRT Max een donatie kan doen, zou heel fijn zijn. Het leuke is ook, we komen hier vlak voor Aarschot iemand tegen die ons goed van pas komt. Goedemiddag, Weerman Bram.
5: Hi, goedemiddag, dag Dries.
3: Jij woont hier echt, hier waar we nu zijn?
5: Ja, minder dan een kilometer. Eigenlijk waar jullie ongeveer gaan finishen, daar woon ik.
3: Dat is fantastisch. Mag ik een vraag stellen nu, terwijl jij eigenlijk op congé bent? Het weer voor vanavond, hoe zit dat?
5: Wel, ik denk dat we nu echt wel geluk gaan hebben, want er regent, zit nu zo in regio Leuven, dus we gaan net finishen het moment dat de regen hier gaat aankomen.
4: En
5: denk
4: morgen?
5: Ik.
4: Want morgen gingen ze...
5: Ja, wel, de meeste regen gaat vannacht passeren. Dus wanneer jullie lekker liggen te slapen, gaat het hier regenen. Het gaat echt wel goed regenen. Maar dan tegen morgenochtend zijn er nog een paar buien. Dus geen continue regen, denk ik, voor morgen. Hier en daar een bui, dat kan. Dus ik zou zeggen, ja, leg de regenjas misschien klaar voor de zekerheid. Maar het zal vooral droog zijn.
4: Oké, maar daar heeft het al gezegd, hè. Dat slapen, dat gaan wij hier ook ergens in Aarschot moeten doen. Ik heb hier twee brothers bij mij. Dat zijn Stan en Louis. En jullie hadden mogelijk een slaapplek voor ons, Louis.
6: Ja.
4: Oké, en wat is het plan dan?
6: Ja, dus jullie kunnen oftewel in ons kot slapen, oftewel in onze kelder met heel veel spinnen en een kleine waterlek.
4: Oké. Dat zijn wel twee topopties. Dankjewel om mee na te denken. Thibaut, maar als het niet geeft, mag jij wel eens rondhoren of er eventueel regio Aarschot nog warme bedjes zijn.
0: Allee Eva, een kot of een kelder met een waterlek. Dat klinkt supergezellig, maar ik zal de oproep toch nog doen. Als je een slaapplek weet voor Eva en Dries in de buurt van Osschot, Aarschot, laat het dan even weten via VRT Max.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Misschien toch wel echt een van de beste concerten die ik ooit zag toen Queens of the Stone Age met hun Night at the Catacombs zo semi-akoestische tour langs België passeerde en toen deze Easy Street speelde. Het staat binnenkort ook op hun nieuwe album dat op 30 oktober uitkomt. Iets helemaal anders dan, want wij moeten weer gaan spelen.
1: Studio Brussel.
0: Ja, en dan kan je denken, oh, dat is zo'n Piet Luttig klein quizje waarbij je een domme bumpersticker kan winnen. Ja, dat klopt, maar het is eigenlijk ook een spel waarbij je jezelf heel hard kan amuseren of een bepaalde streak kan neerzetten waarvan je denkt, amai, dat is een record. Zo vaak is er nog nooit gewonnen. En dat is eigenlijk het geval bij onze stagiaire Emily. Emily, normaal gezien wordt er gekozen tussen Nona en mezelf, maar gezien de afwezigheid van onze Noonzi ben jij degene die eigenlijk al stevast kandidaat is en jij hebt nog niet verloren.
2: Ja, klopt. Het zou dus vandaag de vijfde keer kunnen zijn dat ik win met een luisteraar met de Ritsquiz. Dus ik hoop de streak verder te zetten.
0: Het is bijna euforisch te noemen hoe jij dit al hebt klaargespeeld, Emily.
2: Ja, ik weet het, ja. Wat moet ik zeggen? Ik kan er niet aan doen. Ik doe mijn best.
0: Ik vind nu ook wel, gezien je stage doet bij ons, dat je ook zo een bepaald doel moet zetten. Van, stel, ik win u voor de vijfde keer zo meteen, dan trakteer ik hele team op croque-monsieur's.
2: Ja, misschien frietjes op vrijdag.
0: Goh. Ik kijk even naar de collega's, die knikken instemmend. Ja, ik krijg duimen. Mocht jij zometeen, Emily, voor de vijfde keer de Ritsquiz met een luisteraar winnen, dan krijgen wij fritten en die luisteraar die krijgt een bumpersticker. Dus, please, als je mee wil ritsen met Emily, die onverslagen blijft, stuur dan ritsen in de app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Tibo.
3: Studio Brussel.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brino, Elmine, Couriers. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
7: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
8: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook verandas. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Iedereen in

0: tipit op hetnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: ondertussen stuurt Kathleen uit Genk. Waarom moet de arme stagiair trakteren? Moet jullie haar niet trakteren als het weer lukt in de ritsquiz? Ja, Emily, jij bent de stagiair en je hebt daarnet gezegd... als ik voor de vijfde keer win in de ritsquiz, dan...
1: Dan trakteer ik hier iedereen op de redactie op frietjes.
0: En dit lijkt niet alsof jij daartoe gedwongen wordt, hè?
1: Nee,
0: Nee, dus. Absoluut niet.
2: Studio Brussel.
3: Nora en Thibault.
0: En ik hoop zo hard dat het jou lukt natuurlijk, Emily. Gewoon omdat jij dan kan zeggen, ik heb 5 keer gewonnen. En omdat wij dan ook frietjes krijgen. Maar het zal ook afhangen van jouw medekandidaat en teamgenote, Kato. Hallo.
4: Hallo,
0: dag Thibault. Kato, ja, aan Emily gaat het denk ik niet liggen. Want zij is fel voorbereid naar deze ritsquiz gekomen. Heb jij een beetje de actualiteit kunnen volgen vandaag?
4: Ik heb net even de actualiteit bekeken op Instagram, dus ik hoop dat dat voldoende is.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kato, voor jou is het ook niet onbelangrijk, want als jullie er zo meteen in slagen om 4 juiste antwoorden om de beurt te geven binnen de minuut, dan win jij ook een bumpersticker. Daar zou jij ook blij mee zijn?
4: Super blij
0: zelfs. Oké, Kato, 1 minuut. Vragen over de actualiteit. Om de beurt al ritsend antwoorden. En jij krijgt de eerste vraag. Ben je klaar?
4: Ja, ik ben klaar.
0: Hier ga je. Welke Belgische band verkocht vandaag niet 1, maar meteen 2 keer het Koning Boudewijnstadion uit?
4: Cluzo?
0: Emily, welke minister-president legde vandaag dan toch de septemberverklaring van de Vlaamse regering af?
1: Matthias van Diependaal.
0: Kato, welk Noord-Afrikaans land krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier?
4: Marokko.
0: Ja, ja, Emily, kom aan. Welke Vlaamse band viert vandaag de 10e verjaardag van hun debuutalbum? Daarop staat ook een megahit met de titel Goud.
1: Bazaar.
0: Oh.
4: Joepie.
0: Ja, Kato, ik ga eerst naar jou. Proficiat, jij wint een bumpersticker.
4: Dank u.
0: Wij sturen jou die op. Heb je nog een fijne maandag? Fijne woensdagavond?
4: Op gemakje, tv kijken, serietje.
0: Oh, klinkt geweldig, maar weet je wat ook geweldig klinkt? Gratis fritten. Emily, jij hebt een belofte gedaan en die ga je nakomen?
1: Ja, ik zal zelfs rondgaan op de redactie welke frituursnack iedereen wilt.
0: Voor mij een Biggie Burger, chicken nuggets en een kleine servela speciaal alsjeblieft.
2: Nona en Thibault.

de nummer 1 in de afrekening Marianne van Fontaines D.C. En dat was ook de eerste single van het nieuwe album van de band. Dopamine Chamber heet dat album, komt binnen een dikke 2 weken uit. Maar straks is er al wel een tweede single van dat album. Tong heet dat nummer en dat hoor je straks in primeur bij Thomas in Radar. En als het gaat over Ierse artiesten zoals Fontaines D.C., straks hoor je ook een pianotape van Bleach 93. Dat is hier al, binnen enkele minuten. Eerst geven we nog een duwtje in de rug van Pegassi, die met Ascension een dikke schijf heeft gemaakt. Zometeen dus een pianotape van Bleach 93. En ik heb ook tickets voor de film van Linkin Park. Blijf luisteren dus.

0: vanavond op VRT 1.
1: Een sociale woning?
2: Ik sta al opgeschreven van 2013.
3: En je weet dat je recht op hebt?
2: Ja, ik heb vorige week nog gebeld.
1: Vertel eens.
2: Dat ik zeker nog 4-5 jaar kan wachten.
0: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Nu ook in je Maxizo winkel.
8: Hallo!
7: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: 5:00, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek.
14: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en de overheid. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaele gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij de plannen van de regering voorgesteld. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget voor de lijn en op de overheid zelf. Maar dat is nodig, zegt minister-president Diependaele.
15: Een begroting mag niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
14: Op onderwijs gaat de Vlaamse regering niet besparen. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief vlakbij het stadspark vorig weekend. De voordeur van een appartementsgebouw raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en hij geeft toe dat hij betrokken is. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwant. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar het duikt ook meer en meer bij ons op. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar het prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die niet meer te verkopen zijn. In Italië heb je de diertjes al veel schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
16: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
14: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saudi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man met de Omaanse nationaliteit kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ondervraagd in Saudi-Arabië. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. Ze werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een vrouw van 19. Ze was toen zelf net 18 jaar. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft een rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen is het wisselvallig met buien en we halen dan nog 20 graden.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
12: Op de E17 richting Kortrijk is het ruim een half uur file rijden van de Pinte tot Deinze. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Traag gaat het ook naar Antwerpen. Op de A12 vanaf Antwerpen haven 20 minuten extra. En op de E313 20 minuten file golven vanaf Herentals Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek is het ook een kwartier extra van Bornem tot Breendonk. En op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Brussel zelf dan, op de buitenring meer dan een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. En op de binnenring 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Grimbergen. Daar is een botsing gebeurd. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd.
11: De Koning. De slimme kijk op ramen.
13: Studio Brussel.
12: De dag makkers en knakkers van de radio. Mag ik jullie er attent op maken dat het vandaag woensdag is, dat het de laatste dag van september is, maar ook de dag waarop jij een geweldige pianotape gaat horen. Het is beloofd. Gebeurt zo meteen na Coldplay.
13: Je luistert naar
11: Studio Brussel. Life is music.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En Ozzy Targ, oh, wat een schattige puppy. Ja, en nu ik jullie aandacht heb, mag ik jullie dan even warm maken? Straks doen we dat warm maken met de warmste tocht van Eva en Dries. Maar nu wil ik dat vooral nog doen met muziek. Muziek van Ierse makelij, meer bepaald van de band Bleach 93. We mogen de band met Barry, Luke, James en Sam misschien wel een revelatie noemen van het jaar 2026, want ze hadden nog maar een handjevol nummers uit en speelden plots ook wel op festivals, zoals een Rock Werchter. Op 1 jaar tijd stonden ze maar liefst 6 keer in ons land te rocken, waaronder ook de Botaniek, nog niet zo lang geleden. En toen hebben we die kerels aan hun schabbernak, aan hun kraag van de tourbus geplukt om toch nog even met ons te praten hier over nieuwe muziek. Bijvoorbeeld.
1: We're really excited to get some new music released, I think. We've been playing these songs for a long time. Some of them have been around for many years. Some are more recent, like our previous single, Figure 8, is more recent. Tourniquet, we're very excited to release. We've been playing it live for quite a while, and we know that there's lots of people who are in our audience who would be very upset if the song was not released next. So we're also glad to finally have it out in the real world.
0: Er komt dus een nieuw nummer getiteld Tourniquet. En dat is niet het enige goede nieuws, want ze komen ook opnieuw naar ons land. Op 15 januari staan ze in de Trix in Antwerpen. En dat is eigenlijk niet het enige mooie dat ze hebben meegenomen.
2: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Want op de vraag, willen jullie een pianotape spelen, reageerden ze droog, maar wel overtuigd met yes. Zelden ben ik zo omvergeblazen door een pianotape, zeker omdat het een grillige, energieke rockband is die plots heel intiem gaat. En dat beseften ze zelf ook.
3: It was a little difficult. I haven't played piano in a long time, and it was something maybe we didn't get to rehearse, but it was actually really enjoyable at the same time to approach that song or any of the songs in a kind of more stripped back way. And the piano is such a versatile instrument, you know, can really get into emotion. It's a very emotive instrument, and I think that works well with the songs that we make. But it would have been nicer to have more time to maybe utilize that dynamic a bit more.
0: Ja, ze vonden dus dat ze zelfs iets meer hadden willen repeteren. Spannend om te doen op piano, zeggen ze ook, maar wel het instrument om iets gevoelig te brengen. Zeker het nummer Ceiling, dat is het nummer waardoor mensen Bleach 93 nu leren kennen, maar het blijft voor frontman Barry ook een heel persoonlijk nummer.
1: For me, definitely, I think whatever happened that night when I wrote it or when we got together and we made it into a Bleach song, part of personally something that I experienced and the memory of someone who died is in that song. And I think of him every time I play it, every single time I play it live, and I kind of do it for him. And I think that's the magic of songwriting as an art form. It can bring something to life again in the moment, something from the past. It can make it reappear in the present. And I think if you do your job properly as a songwriter, that's exactly what will happen. That's a song I'm very proud of.
0: Als songwriter is hij er dus enorm trots op dat nummer Ceiling. Zeker omdat het over het verlies van iemand zeer dichtbij gaat. En dat hoor je dus ook in de pianotape. Dat gevoel, die tristesse, de frustratie zitten allemaal verpakt in de pianotape. Pianotape moet ik zeggen. Dus luister even heel goed, want ik vind dit bijvoorbeeld zelf heel goed. Je kan het ook met beeld zien als je de VRT Max app openzwiert. En ik zou dat zeker doen. Bleach 93 met Ceiling live.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
4: Studio Brussel.

0: Bleach 93 met Ceiling live van onze pianotee. En ik ga het gewoon zelf nog eens zeggen. Ik vind dit magistraal goed, die pianotape van Bleach 93. Ben niet de enige. Bert Peters laat ook weten. Amai, kiekebisch vanaf de eerste noot. Die piano bars toch altijd wel straffe songs die zo nog beter tot hun uiting komen door de simpliciteit. Stuurt hij. Zang, piano, zalig. En dat denk jij misschien ook wel, hè? Lana, hallo.
1: Hallo, dag Timo.
0: Hallo, wat vond jij van de pianotape van Bleach 93?
1: Ik vond het echt keigoed. Het is echt interessant om hem zo eens op een andere manier live te horen.
0: Dit is denk ik wel een unicum dat ze het op de piano doen, want ik heb ze al wel eens intiem zien spelen met een akoestische sessie met gitaren. Wat vind jij zo goed aan de band zelf?
1: Vooral hun unieke, stevige sound en zo vind ik altijd echt heel leuk om naar te luisteren, ook zeker live. En ja, om het nu nog eens in een andere setting te horen, ja, het komt echt heel hard binnen.
0: Het komt zo hard binnen, Lana, ook bij mij, dat ik denk, moeten we het niet gewoon voor een tweede keer spelen? Want ik had daarnet ook beloofd van, je kan het met beeld volgen, maar ik was hier wat fout met de knoppen bezig in de studio. Wat denk je?
1: Ja, sowieso.
0: Ja, oké. Okay. Dus Lana, jij legt de telefoon af. Ja, doe maar. En jij gaat nu naar VRT Max, want daar kan je het nu wel met beeld bekijken. Opnieuw, de pianotape van Bleach 93, Ceiling, live, verdekken de moeite.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel.

0: Ja, Kiekeboebels opnieuw. Breach 93 met Ceiling in de pianotape versie. En het is zoals Frederik de Klerk zegt, ze hebben mijn hart gestolen met hun scheurende gitaren en nu dubbel en dik met deze prachtig breekbare versie van Ceiling. Zometeen gaan we de Billy Joe eens wakker maken.
1: Epica viert hun 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Horta, horta, voelta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ah,
6: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah,
6: en toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spunt je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
1: Studio Brussel.

0: Hallo, Billy Joe, wakker worden.
1: Hallo.
0: Want ja, ik denk dat je de ticketverkoop ook al gemist hebt.
2: Studio Brussel, Nona en Thibault.
3: Popnieuws.
0: En dan heb ik het over de ticketverkoop van de eerste Belgische band ooit die gaat optreden in het Koning Boudewijn Stadion.
4: Dit zijn meer dan mooie woorden, jij verdient de Nobelprijs.
0: Ja, Koen en Chris Wouters zijn niet de enige muzikale broers die instant stadia uitverkopen, want een show op 4 augustus was op 5 minuten tijd uitverkocht. En jawel, ik zeg bewust stadia, want er werd meteen ook een tweede show aangekondigd en die is ook meteen uitverkocht. Mensenlief, doe het eens na. Ze hebben nu zelf op hun Instagram gepost van ja, de organisator die bekijkt nu of een derde show in het stadion mogelijk is. Schrijf je in voor de wachtlijst om op de hoogte te blijven. Dus ja, dan zullen we dat maar doen, hè. Ook benieuwd wat Charlotte de Witte weer aan het bekokstoven is.
5: Move your body, your legs with me. Move your body, your legs with me.
0: Want ze kondigt een back-to-back aan met Kiki. Niet onze Kirsten Lemaire, maar je weet wel, die ene die samen met Marlon Hofstad dit heeft gemaakt. Het gaat de allereerste keer zijn dat die twee vrouwelijke dance-iconen samen achter de deks kruipen. En dat doen ze op zaterdag 6 februari in Flanders Expo in Gent. Het is deel van Charlotte Witte, haar tweedaagse event daar, want op 5 februari zal ze er ook al spelen. En tickets die zijn te koop vanaf dinsdag 6 oktober om 10 uur.
2: Nona en Thibault.
3: Studio Brussel.
5: Dance with me.

0: duwen en alles eruit persen. Kom aan, dat hoor je doorgaans in het verlossingskwartier. Maar ik denk dat we dat ook mogen roepen naar Eva en Dries.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Want zij duwen nog steeds een echt huis richting Mechelen. Dat doen ze voor de warmste week en voor jouw centjes die daarmee naar het goede doel gaan, natuurlijk. Vrijdag zou dat moeten uitmonden in een echte apotheose, maar er mag ook rust worden na een vermoeiende dag. Peppy en Kokkie, waar gaan jullie je slaapzakje uitrollen?
3: We hebben net een bericht gekregen via de VRT Max-app van Marie uit Aarschot. Marie, wat heb je naar ons gestuurd?
4: Wel, ik had gehoord dat jullie tussen de spinnen moesten gaan slapen en zo. Ik heb een ander alternatief. Ik heb 2 goede beddekjes, maar wel met een bedovertrek uit de jaren 90.
3: Maar dat is allemaal goed, dat is allemaal goed. En hoe ziet het eruit?
4: Ik heb er één met hondjes en katjes. En ik heb er ook één met een dolfijn als je wilt.
5: Ik ben mega fan van dolfijnen.
4: Dat wil ik ook vroeger, dus dat ziet je wel terug als je dat wilt.
3: Mogen wij bij jou blijven slapen?
4: Zeker, als jullie dat willen. Dat zijn de kamers aan jullie.
5: Maar dat is keigoed. Gezellig. En kunnen wij ook iets te eten krijgen eventueel?
4: Het aperitiefje staat klaar.
3: Hola! Nou,
5: dat is heel tof. En naar het schijnt heb je ook vandaag aan ons gedacht in jouw job, Marie.
4: Ja, ik geef les in Betekom. In Betekom en Bekaf. 2 middelbare scholen hier in de buurt. En morgen eigenlijk, zouden jullie helemaal langs Betekom, langs mijn school passeren. En de kindjes zijn in volle afwachting van jullie.
3: Dat zijn meestal de momentjes van hoop en licht in onze tocht. Want als wij zo in de verte fluo hesjes zien, dan weten we, oh, er is een school die komt helpen duwen. En dat is altijd de grootste steun die we krijgen.
5: Ja, maar echt. En hoe gaan wij jou herkennen tussen al die massa?
4: Groen is een beetje het thema van onze school. En wij hebben met z'n allen groene hartjes voor jullie geknutseld. Oh. Om jullie op te wachten. En
5: Oh my god, groene hartjes en dolfijnen. Thibaut, ik denk dat je kan spreken van een warm plekje voor ons vanavond om te overnachten.
0: Ja, ik denk dat wij mogen constateren dat Marie daar een legend is. Hi-ha-ho. Heel veel slaapgenot, zal ik maar zeggen. En heel veel succes morgen met die warmste tocht. En ik geef jullie alvast een ander duwtje in de rug met dank aan Joost en Judith die het campagnelied hebben gemaakt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you.

0: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is er dan toch gekomen. En daarin lezen wij ook: VRT moet de komende jaren 10 miljoen euro extra besparen. Maar gelukkig heb ik nog 2 tickets voor de film van Linkin Park kunnen veiligstellen. Unshattered, dat is kort samengevat een film over de comeback na het overlijden van Chester Bennington en met nieuwe frontvrouw Emily Armstrong. Sinds deze week is de film voor een beperkte tijd te zien in de cinemas en eigenlijk pas vanaf deze avond in België. Wij hebben hier dus nog een dubbelticket liggen om de film straks al te gaan bekijken in Brussel. Maar ja, ik vind wel dat je dan nog iets moet doen natuurlijk. En dat is bewijzen hoe goed je de band kent. En ik dacht, oh, wat doe dat eens op een andere manier. Dus, beste Linkin Park fans, ik heb hier 3 kleine verhaaltjes over de band. 2 daarvan zijn waar. 1 daarvan is een flagrante leugen die ik uit mijn duim heb gezogen. Luister goed, wat is dus niet waar? Verhaaltje A. De labelbazen van Linkin Park die waren bij de opnames eigenlijk geen fan van rock gemengd met rap. En dus ook niet van Mike Shinoda. Zo'n rare kweet die wat rapt tussendoor. Daarom hebben ze Chester Bennington aangeraden om Mike Shinoda aan de kant te schuiven. Maar Chester was gelukkig loyaal. Dat is verhaal A. Verhaal B. Chester Bennington die werd tijdens een tour in 2001 opgeschrikt doordat hij in zijn poep gebeten werd door een giftige spin. Die beet die zwol op en was uiterst grellig en giftig, maar desondanks zette hij door en werden er geen shows gecanceld. Dat was verhaal B. En verhaal C. De nieuwe zangeres Emily Armstrong die kwam al in opspraak omdat haar familie lid was van de beruchte Scientology-kerk. Maar wat minder geweten is, is dat ze ook verre familie is van ex-tourwinnaar Lance Armstrong, die ook aanwezig was op het concert van Linkin Park in Los Angeles in 2025. Oké, 3 verhalen. A. De labelbazen. B. De giftige spin. Of C. Lance Armstrong. Welk verhaal is niet waar? Laat het weten in de VRT Max-app.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
4: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
5: Kiswe Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiswe Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiswebank.be. Iedereen!

0: voorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.

0: Wie gaat er vanavond nog naar de Kinepolis in Brussel om de film van Linkin Park te zien? Want sinds deze week is hun film Unshattered uit. Dat gaat een beetje over de reunie na de dood van Chester Bennington en met een nieuwe frontvrouw, Emily Armstrong. En dus daar is een film van gemaakt. Ziet er heel veelbelovend uit als je de trailer mag zien. Ze hebben ook al een live plaat daarbij uitgebracht. Allemaal de moeite, zeker als je grote fan bent van Linkin Park. En wij hebben dus nog 2 tickets kunnen bemachtigen voor de vertoning van straks al in Brussel. Maar daarvoor moest je wel nog iets doen natuurlijk. En dat was aantonen hoe een grote Linkin Park fan je bent. Ik heb daar straks 3 kleine verhaaltjes verteld over de band. En 1 verhaal daarvan was niet waar. Een leugen dus. Gewoon uit een duim gezogen, zoals ze zeggen. De 3 verhalen die ik verteld heb waren... A. Het platenlabel liever. Dat Mike Shinoda van de band liever niet in de band zag. En dus eerder Chester Bennington solo zag verder gaan. Verhaal B. Chester die gebeten werd in zijn poepenolleke door een giftige spin. Of verhaal C. Emily Armstrong, de zangeres dus, die verre familie blijkt te zijn van wielrenner Lance Armstrong. A, B of C, welk verhaal is niet waar? Dag, Stefan uit Grimbergen.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond mag je al zeggen. Het is bijna 6 uur, denk ik. Stefan, jij bent een grote fan en zou straks nog naar Brussel kunnen afreizen om de film te kunnen zien?
1: Dat zou lukken, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Maar welk verhaal is dan niet waar? A, B of C?
1: Ik dacht C.
0: En waarom denk je dat?
1: Geen idee eigenlijk. Pure gok.
0: Dus het verhaal van Chester Bennington die gebeten werd in zijn poepenolleke door een giftige spin, daarvan denk je dat is wel waar, hè?
1: Ik denk dat dat waar is, hè.
0: Maar Emily Armstrong, die verre familie is van wielrenner Lance Armstrong, is niet waar. We gaan eens kijken. Dat klopt, Stefan. Helemaal goed ingeschat.
1: Dankjewel.
0: Ja, je blijft er redelijk kalm onder, vind ik. Jij mag straks naar die film gaan kijken.
1: Super, super. Ik ben heel blij.
0: Ja, super. Jij mag iemand meenemen. En voor alle duidelijkheid geef ik toch nog even graag mee. Ja, Chester Bennington heeft dus zelf ook gezegd, staat op YouTube zelfs, dat hij gebeten werd door een spin. Luister maar mee.
2: All right, I got bit in the ass by a mean spider who had poison. While I was sleeping one night in the bunk.
3: And I wake up the next day with this big, bruising, sweltering spider bite on my ass.
0: Ja, aan het slapen op de tourbus en dan toch gebeten door een spin. Maar het klopt, Emily Armstrong is alles behalve familie van Lance Armstrong. Stefan, heel veel kijkplezier vanavond bij die film van Linkin Park.

0: zoals dat hier dan gaat, dan wordt de laatste plaat door jou gekozen. Maar vandaag is die gekozen door een ambassadeur van de warmste week. Onze goede vriend Hakim, die kiest voor Lifestyles of the Rich and the Famous van Good Charlotte.
1: De laatste plaat van Nona en Thibault.
2: Hallo, ik ben Hakim en ik zou heel graag een laatste plaat willen. Dus is het oké voor jullie dat ik even dat momentje pak? Ja, voor mij is Good Charlotte met Lifestyles of the Rich and Famous een hele leuke plaat. Omdat ik daar altijd aan moet terugdenken aan mijn punk era. Want ik was vroeger vooral een kleine punkboy. Ik heb in een band gezeten, ik was roadie. Alles erop en eraan. En dat was ook het moment waarop Good Charlotte echt wel de charts domineerde. Dus bij deze Lifestyles of the Rich and Famous.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
2: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Outfit kiezen.
6: Oh.
5: 3 minuten.
6: Ja.
5: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
6: En nu?
5: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
11: Leonidas.
12: Dat is te vieren, Wereldchocoladedag.
13: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
12: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
13: Oh, met praline, die gouden.
12: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
10: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
17: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Lokaal en altijd vis, lief. En was er nog iets, alstublieft?
19: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
12: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
13: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
1: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en lokale besturen. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn beleidsverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Dat is nodig, zegt minister-president Diependalen.
3: Omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven. Dit is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar het moest. Tering naar de nering.
1: Er wordt niet bespaard op onderwijs en er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De stad Gent is erg boos over de besparingen op het Vlaams gemeentefonds, waardoor er minder geld naar lokale besturen zal gaan. Gent zou daardoor op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar minder krijgen. Gent probeert nu al 120 miljoen euro per jaar te besparen. Het wordt nu nog moeilijker, zegt schepen Christophe Peters.
4: Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die
6: langzaam binnencijpelen, kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht en dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
1: Netbeheerder Elia moet nu ook in Brugge voorbereidende werken voor de nieuwe hoogspanningslijn stilleggen. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. De Ventiluslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee aan land brengen. Maar er komt veel protest van mensen die onder de lijn wonen en vrezen voor hun gezondheid. Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ook ondervraagd in Saoedi-Arabië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht krijgen we temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette. Verder op 10 minuten erbij van Anderlecht tot Ruisbroek door een defect voertuig op de weg. Op de binnenring 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen Haven een kwartier extra. Ook een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpsring richting Nederland ruim een half uur aanschuiven tussen Sint-Annalien Groever en Porkerhout, richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
21: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: You gotta unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Ja, tijd om die werkdag af te ronden en je blik op de avond te richten. Dat gaat zeer goed met Turnstile, Stardust en Netsky.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

all-time classics van Ed Sky met de vocals van Jenna G, Moving With You. Vrijdag dropte je nieuwe single Ned Sky. We mochten die met Studio Brussel vorige week vrijdag al in première spelen tijdens Europe's Biggest Dance Show voor heel Europa. Het is een goede track. Nu enkel nog wachten tot vrijdag, tot die echt uitkomt. Dit is die gouden combinatie van Turnstile en Elton John.

0: Music sounds better with you. En muziek klinkt vaak ook beter als je die zelf hebt gekozen.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De antistressplaat.
0: Er is een spot in mijn playlist zometeen en die is voor jouw antistressplaat. Als die tijd nog niet meteen helemaal duidelijk is, dan voor jou om uit te leggen wat voor plaat dat is. Het is de plaat waarmee jij alle stress kwijtraakt. De muziek om alle stress uit je hoofd en je lijf te krijgen. Dat is jouw antistressplaat. Dus stuur die nu door via de VRT Max app en dan speel ik die zometeen.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Strakke beat, een funky baslijn en een simpele vocal die herhaalt. Dat zijn de ingrediënten van deze goede tune van Interplanetary Criminal en Silverman.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zeg.
4: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: dichterbij, maar het is echt nog een paar maanden wachten. Tot ze in ons land is om hier te spelen. Phoebe Bridgers en Last Boys.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Fien.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten geef jij deze woensdag op een score van 10?
3: Ik geef hem tot nu toe een dikke 9. Het is mijn vrije dag altijd op woensdag. Dan kan ik altijd het huishouden wat regelen en dus dingen voor de kindjes. Dus dat is wel fijn om dat in het midden van de week even te kunnen doen.
0: Maar ja, klinkt heerlijk. En zelfs terwijl je dan veel hebt gedaan en misschien niet per se ontspannen, is toch een dikke 9 vandaag.
3: Ja, het is een dikke 9. Ook omdat we straks nog mogen letten op ons babyneefje dat in juli geboren is. Dus dat is altijd een eer.
0: Vind je dat echt een eer tegenover anderen dat je denkt, ik word gevraagd?
3: Ik vind dat zeker wel heel leuk om te doen. Sowieso, ik heb een geschiedenis in de kinderopvang. Hè. Dus de babytjes, ze blijven in mijn hart zitten. Oh. En als ze dan kunnen babysitten voor onze eigen familie, is dat wel heel leuk.
0: Natuurlijk, het mooiste wat je kan doen ook. Snap ik helemaal. Dus prachtige score, ben ik heel blij mee om dat te horen. Die dikke 9. Goed, kunnen we dan misschien toch een anti-stressplaat spelen om dat je veel gedaan hebt vandaag, toch even dat allemaal uit je lijf te krijgen?
3: Ja, absoluut. En dat mag vandaag voor mij Whisky in a Jar van Metallica zijn.
0: Oké, jij denkt het mag wel echt stevig zijn?
3: Ik vind dat een leuk genre sowieso. Metal is niet helemaal mijn ding, maar het is toch iets anders. Metallica met deze cover. En die krijgt mij altijd in goede sferen.
0: Kijk, de goede sferen die gaan komen. Een paar minuten goed stevig ontstressen. En dan wordt daar nog een fijne avond ook met de baby. Fien, fijne avond en geniet van Metallica.
3: Dankjewel.

0: Ik stel jou zometeen met veel plezier voor aan Barry en Sammy.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog twee...
2: Yee! Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één...
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Nu ook in je Maxizo winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: The Power van Sum 41. In Dopamine.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Als je de namen Barry en Sammy hoort, dan denk je misschien dat dat collega's zijn uit het eiland. Dat is ergens deels waar, maar niet als ik het heb over Barry Can't Swim en Sammy Virgie. Twee producers die samen een nummer hebben gemaakt. En dat is een mooie combinatie van hun stijlen. Want Barry Can't Swim, Schotse DJ en producer, die klinkt bijna altijd vrolijk en zonnig. Lekkere feel, beetje zweven ook af en toe. Heerlijke sound dus, die Barry Can't Swim. Bij Sammy Virgie is het meestal minder zonnig, iets vuiler, iets

Garage Sound, daar staat hij ook voor gekend, die Sammy Virgie. Dus als je die twee dan gaat samengooien liever op één track, wat komt er dan uit? Wel, je hoort en voelt ze wel allebei in het nummer, maar die vrolijkheid van Barry is duidelijk aanwezig. Barry Can Swim en Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Goedenavond.

0: verklappen, hè?
1: Oké, say less.
0: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan...

0: Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
8: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
7: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
8: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
7: Huh?
8: Yep, gaat heel lang mee.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
13: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
15: Oh.
16: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedenavond, het is 7 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek.
21: De Vlaamse regering bespaart niet op onderwijs. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn beleidsverklaring gegeven in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd waarop de Vlaamse regering wil besparen en waar ze in wil investeren. Ze gaat €3 miljard besparen tot in 2029, waarvan bijna €2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Maar niet op onderwijs, zegt minister-president Diependalen.
22: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
21: Er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in de zorg in te korten. Een van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering is om dienstenchecks duurder te maken. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer niet mogelijk zijn. Vanaf volgend jaar betaal je voor een dienstencheck €12 in plaats van €10 nu. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad aan checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari nog te veel oude checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Netbeheerder Elia moet nu ook in Brugge voorbereidende werken voor de nieuwe hoogspanningslijn stilleggen. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. De Ventuluslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee aan land brengen. Maar er komt veel protest van mensen die onder de lijn wonen en vrezen voor hun gezondheid. Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires. Maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En de Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen opgepakt die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. De 5 mannen zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig weer met buien en we halen dan 20 graden.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
11: Studio Brussel.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
18: Hello, this is Joe from Idols.
23: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
25: Wij zijn Kaat van Stralen.
26: Hi, this is Fontaine's DC.
27: Ik ben Evie de Visser.
28: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
30: You're listening to Radar.
31: Radar.
32: Thomas Michiels.
19: De maand september loopt dan wel op zijn einde, maar de bak muziek is flink aangevuld met verse releases. Zometeen een hele dikke vis. Eerst Malcolm Tat met Earrings.
33: Je luistert naar
34: Studio Brussel.

Malcolm Todd, die trekt de treinopgang vandaag. Het is woensdag, dus met al die hobby's en activiteiten, ja, ik kan me voorstellen dat het misschien voelt als een boemeltrein vandaag met te veel stops. Maar één band, die verandert onze trein zo meteen in een dikke TGV. Studio Brussel. Radar. Of moet ik zeggen Eurostar? We leggen een rechtstreekse lijn tot in Dublin, want er is een nieuwe single van Fontaines D.C. Tuurlijk, deze ken je al, hè? Marianne staat op 1 in de afrekening en het zou zo cool zijn om daar heel snel nog een nieuw nummer van Fontaines D.C. in te zien verschijnen. Natuurlijk gaan we hem draaien. Studio Brussel. First play. Want de titel van de nieuwe Fontaines DC is Tang. Benieuwd of die bij jou in de smaak valt en of die de komende dagen vlot over de tongen zal gaan. Jullie meningen en reviews zijn natuurlijk welkom in de app van VRT Max. Stuur maar iets door als je rat van tong bent. Dit is Tang van Fontaines DC.

Daar zijn de reacties. Griet zegt, die laagjes, die moed, ik vind het goed. Had ik beter met koptelefoon geluisterd voor de eerste keer? Misschien wel. Nu, hij is uit. Hij is helemaal van de wereld. Tang van Fontaine's DC. Griet stuurt ook nog die drum die doet zo'n ding. Het wordt niet één keer een play. Ik ga hem sowieso veel opzetten. Lekker ruw krijg ik ook nog door in de app. En Tim laat weten, heerlijke beginsfeer, bombastische drum, zeer passend en een onverwacht pianolijntje. Ja, dat is wel zo. En die soundscapes... Fontaine's DC heeft duidelijk een nieuw hoofdstuk aangesneden op die Dopamine Chamber plaat die er aankomt binnenkort. Tang! Nieuwe single zet dat nog wat meer kracht bij, heel duidelijk. Ik zet de schuif met plezier open voor Man, Woman, Chainsaw. Even landen na misschien wel een drukke woensdag. Welkom in Radar, dit is Nosedive.

0: Melbourne. We shall overcome as we've done before. Tickets and info, lifenation.be. Nothing with Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
5: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
6: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

0: misschien dat Eva en Dries lichtjes spijt hebben, ja. Kan wel kloppen, van die warmste wandeltocht van Genk naar Mechelen. Oeh, wat een karwei. Maar ze doen het voor het goede doel natuurlijk, voor de warmste week. En met die muziek van het campagnelied gaat dat alvast een stapje sneller dan gemiddeld. Ik ben ervan overtuigd. Het is een samenwerking geworden van Joost en Judith.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Joost, die kennen we als DJ die AP's en Lotto Arena's uitverkoopt en deze zomer ook op Mainstage Pukkelpop mocht spelen. Judith, die klinkt dan weer als een nieuwere naam. Nochtans, een paar jaar geleden won ze de M&M Rising Star. Dat is een talentenwedstrijd. En sindsdien heeft ze best al wel coole stappen gezet. Maar iets elektronisch, specifiek drum and bass van Joost, was toch weer iets totaal nieuws en dus een beetje spannend.
2: Het is haar eerste elektronische muziekrelease. Ik ben bij haar terechtgekomen via Willem, de producer met wie we ook hebben samengewerkt voor dit nummer. Ze heeft een superfijne stem. Ik was even in het begin, ik denk zij ook wel zo van, oh, hoe gaat dat klinken over drum en bass? En in het begin was zij ook zo van, oh, dat is best wel snel. Maar dat was mega goed. Ik heb haar gevonden door Willem dan uiteindelijk. We hebben een dag in de studio gezeten. Ik had de hoek geschreven thuis en de eerste versie die zong ik dan. En dan heeft zij met haar effectief Engelse stem het opnieuw ingezongen. Kei mooie verses geschreven die ook perfect aansloten bij wat ik wou. En zo is het nummer tot stand gekomen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you. I found you.

0: One Song Away From Crying. Welkom in Radar, dit is Rachel Chinoriri. En nu staat Gurriers voor je klaar, de Ierse band die in snel tempo zijn opmars aan het maken is. Nu hebben ze weer nieuwe data aangekondigd in Australië en Nieuw-Zeeland. Als support van Fontaine's DC is dat, zou de trein nu echt vertrokken zijn met hun tweede album. Het is geproduced door Mark Bowen, de gitarist van Idols, en het klinkt zeer, zeer goed. Oordeel vooral zelf. Dit is Nothing Happens Twice.
1: Radar. Studio Brussel.
2: Hi, this is Dan from Gurriers, and you're listening to our favorite.

0: face. Een onverwacht breekbare song van Meltheads. Zometeen nog meer Belgen. En dan vertel ik je waar deze Jan Godeuille plots vandaan komt. Of niet zo plots. Dat is een klein mysterie dat we zo meteen gaan uitklaren. En ook Charlotte Adigéry en Bolis Puppel staan klaar.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag?
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
6: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
8: B-pad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verelig.
6: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh, oei, mijn enkel.
5: Schat, zo vaak?
6: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is er een volledig overzicht?
5: Ah, oh, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Brussel.
1: En zo sluipen we al richting 8 uur, lieve luisteraars. Ik zou het bijna vergeten, maar we hebben deze week een voicemailtje ontvangen van Coeli.
2: Eindelijk, de man Ian Goudui heeft eindelijk zijn eigen track uit. Dat is de guy achter elke Coeli-productie van Different Waters tot Alive. Alles heeft Ian mee co-produced. Yeah, I'm alive, thank God, reborn,
1: that's shy, that's right. Oké, dus de man die mee achter het werk van Coeli zit is niemand minder dan Ian Goudui, die sinds deze week dus ook opduikt in onze playlist. Coeli was nog niet uitgepraat trouwens over haar genie achter de knoppen die nu uit de schaduw treedt.
2: Die guy is echt talented en dat heeft keilang geduurd, maar ik ben zo trots op hem en dat hij zijn nieuwe track uit heeft, Babylon. Dus Ian Goudui to the world, baby. Babylon, yes, I need, yes, I need.
1: Hoor dan, hoe klinkt dit? Ik denk dat we niet anders kunnen dan Coeli gelijk geven. 100%. Wat een warme, volle stem van Ian Goudui. Ja, en kijk, die sound van zijn nummer Babylon is zo productioneel van zo'n niveau dat het lijkt alsof hij de duurste instrumenten op de wereld heeft gevonden en daar alles mee heeft ingespeeld. Ik ben eigenlijk een klein beetje jaloers. Hoe goed klinkt dit nu toch? Als je dat kunt, dan ben je een talent met een mooie weg voor je. Dat is zo, dus we zijn blij dat die eindelijk in de spots komt te staan. Als je dit nummer ook voelt, laat je dan horen in de app van VRT Max met een warm berichtje voor die talent van eigen bodem. Dit is Babylon van Ian Goudui.
0: Radar. Radar. Studio Brussel.

Nele stuurt de nieuwe Belgische Kiwanuka. Heerlijk dit. Hetty zegt ook lekker smooth. Ben even zijn naam kwijt. Ian Godoy is het, Hetty. Hier gaan we ongetwijfeld nog van horen, zegt ze ook. Robin zegt ook nog goede vibes en Griet voegt eraan toe. Internationaal klinkt het. Ian Godoy uit eigen land met Babylon.

Angèle heeft een nieuw nummer uit sinds gisteren. Dus na 8 uur lijst ik voor jou nog eens op wat we eigenlijk al weten over haar album dat er binnenkort aankomt. Eerst krijg je nog Slater, vlak voor het nieuws van 8.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
5: Ik kan niet vast aan een abonnement.
4: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
6: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België krijgen elk jaar bijna 11.000 mensen diagnose borstkanker. Bij de start van Pink Oktober herinnert dit cijfer ons nog maar eens aan het belang van preventie en vroegtijdige opsporing. Gelukkig zijn de overlevingskansen vandaag een stuk groter, dankzij betere screenings en behandelingen. Maar kanker heeft niet alleen een impact op de gezondheid. De thuiszorg, verplaatsingen, het inkomensverlies en niet terugbetaalde kosten kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Informeer je daarom tijdig over de beschikbare steunmaatregelen en mogelijke aanvullende verzekeringen. Want in alle vertrouwen kunnen werken aan je herstel maakt een wereld van verschil. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music.
11: Life is music.
10: Studio Brussel.
12: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
13: Er wordt verder bespaard op het groeipakket. Dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Mee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
12: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
14: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
12: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karel de Kaluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Broens, die zijn zieke collega Krevits verving.
15: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
16: Of is dat?
15: Dank u wel.
12: Surdiacour was de kabinetschef van de Kaluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. We'll be right back. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
11: This is Joe from Idols.
16: I'm Charlie XCX.
17: Hi, I'm Jamie XX.
18: Resident Kaat van Stralen.
19: Hi, this is Fontaine's DC.
20: Ik ben Evie de Visser.
21: What's up, it's Gies.
22: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
23: We're listening to Radar.
24: Radar.
25: Radar.
26: Radar.
27: Radar.
28: Radar.
29: Thomas Michiels.
12: Een hele fijne avond. Welkom in deel 2. Tot 9 uur hoor je hier de beste nieuwe muziek. Zometeen Adult DVD en de nieuwe van Angèle. Eerst The War on Drugs.

Who's That van The War on Drugs. Welkom in Radar. We sluipen dichter bij de albumrelease van Angèle, dat is op 16 oktober. En ik zet alles nog eens op een rijtje wat we tot hiertoe al weten.

0: Het begon met deze bombshell, hè. Angèle samen met Justice, het Franse DJ-duo. What You Want werd meteen een herkenbare banger en niet de enige samenwerking op haar album.
1: I was like just excited about the collabs being revealed, because it's going to be exciting for Belgium.
0: Nu snappen we dus waarom ze zegt exciting for Belgium. Voor de Belgen dus. Die mogen een extra vreugdesprongetje maken. Want het nummer Tro op haar album wordt een feature met Soulwax. Dat maakte ze bekend. Verder doet Angèle nog een beetje geheimzinnig.
1: I'm really trying to keep every big revelation for the good moments. I can only say that Instinct is going to be fucking fun.
0: Fun. Als ik dat hoor, ja, dan ben ik wel blij. Ze heeft zich vooral geamuseerd. Hè. Ze loste dit nummer dan die le repetitief zanglijntje opnieuw heel likable. En in dat nummer horen we een vrije Angèle. Ze zegt het ook letterlijk. Dat ze gewoon zin had om nummers te maken en te experimenteren.
1: I would say more free, more radical and super excited. For me, I think it was very freeing to start a process without knowing that I was starting a process. And I was just in the studio all the time and making music and not really caring to know if it was going to ever be released or not.
0: Nu weten we dat dus wel. Instinct komt uit op vrijdag 16 oktober en de laatste rechte lijn is ingezet met een nieuwe single. En ja hoor, opnieuw een samenwerking met Sebastian en Caroline Palacek. Dit is Love Triangle van Angèle.

Ja, wel een geslaagde liefdesdriehoek dit. Angèle. Dina uit As stuurt Belgian Queen. En als Dina het zegt, is het helemaal waar. Dit is Adult DVD.

Cowboy on Aisle 3 van Adult DVD. Oh my god, het rijmt nog ook. Wat een geweldige playlist vanavond. Ik heb er helemaal zin in. Om met jullie nog te blijven hangen tot 9 uur. En zeker als Kyo ook alweer de volgende is. Weet je nog die albumpremière van vorige week donderdag? Ze blijven nazinderen in de playlist. Dit is Pistol van Kyo.

0: Keimooi berichtje van Wim in de app. Weet je nog dat ik dankzij de tip in Radar in Trix ging kijken naar Kyo met Bleach 93 in het voorprogramma in Trix Club? En nu zijn ze allebei al veel te groot voor die club. Kyo, echte max, maar Bleach 93 ook.
1: Studio Brussel. Piano Tapes.
0: Van alle internationale bands, misschien wel degene die dit jaar het vaakst in België heeft gespeeld. Bleach 93. Wim, jij was erbij in Trix, stuur je net. Maar ja, er waren nog heel veel mogelijkheden. Op AFF hebben ze ook gespeeld, op Rock Werchter. En onlangs nog in de Botaniek. En de volgende keer is het in Trix te doen, op 15 januari. Daar zijn nog tickets voor, maar na het bekijken van zometeen hun pianotape, misschien niet heel lang meer. Ze gingen aan de slag met hun hit Ceiling, waarmee we ze allemaal beter zijn beginnen leren kennen. Bleach 93. En als je een visueel persoon bent, dan heb je geluk dat het 2026 is, lieve vrienden. Want dan is radio soms ook met video. Schuif de app van VRT Max open en dan hoor en zie je de pianotape van Bleach 93.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio Brussel.

0: Hey Working Fisher, merci kes om te luisteren.
1: Op Studio Brussel.
2: Voilà, zo net King Fisher. Merci om te luisteren, zegt hij. Die een goede beurt maakte op Rock Werchter trouwens, hè, deze zomer. Dan heb je die pianotape van Bleach 93, passeerde daar net nog. En de nummer 1 in de afrekening is Fontaine's DC. Dat is 3 keer Iers en er is nog veel meer.

0: Florence Road, Hozier, C-Mat en Inhaler klinken allemaal bekend in de oren. En dus deden we gisteravond een Ierse special in Radar. Die kan je trouwens makkelijk herbeluisteren in de app van VRT Max. Het meest opvallende voor mij waren de muzikale tips die we ook kregen van Robert, de boeker van Eurosonic, die een neus heeft voor talent en nog meer Ieren op onze radar heeft gezet.
1: Bleach 93 gaan we het niet meer over hebben. Dat is gewoon de nieuwe, your new favorite rockband. En los daarvan hebben we ook Aaron Rowe aangekondigd.
2: I'm headed for northern France to a river they call.
1: Aaron Rowe heeft zich gedistanceerd, of eigenlijk die zat op de Ed Sheeran Tour in Amerika. Nou, die was stiekem ook in het nieuws, want hij was, net zoals Macklemore, is hij ook direct eruit gestapt. Maar Aaron Rowe is gewoon, ja, een rete goede singer-songwriter.
2: Yes,

0: echt wel te plaatsen op het niveau van Sam Fender en Lewis Capaldi. En dan is dit de nieuwe league, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ik denk, als je hem niet kent, ga hem luisteren en beoordeel zelf. En wat er nog in het vat zit, ja, ik kan één tipje van de sluier lichten. We hebben een hele mooie nieuwe bevestiging. Die wilden we vorig jaar ook al boeken. Daar hebben we echt expres mee gewacht. Dat is de band Theater. Goede postpunk. Weer heel anders dan Fontes DC en ook de Murder Capital. Toch weer de nieuwe class. Dus ga het vooral beluisteren, zou ik zeggen.
1: Ik ben gisteren meteen na de show die hele EP gaan beluisteren en betoverd door Theater. Hopelijk jij ook nu. Dit is The Fall. Doemie sfeertje, pakkend refrein en 100% Iers.

0: Seminole van de coolste snor uit de UK, Anthony Schmierek. Nele gaat hem zien op La Nuit Botanique binnenkort. Zeg, luister je donderdag mee?
1: Hi, dit is Vrouwtje en je luistert naar Studio Brussel.
2: Je hoort als eerste
3: het nieuwe album van Vrouwtje
2: in Radar op Studio Brussel.
0: We voegen hem toe aan de killstreak van leuke albums die we luisteren samen op donderdagen. Het album van Vrouwtje komt eraan en ik organiseer dus opnieuw een listening party. Omdat het donderdag is en omdat die première helemaal van jou kan zijn. Het enige wat je moet doen is mee luisteren, mee kijken en nodig iedereen uit rondom jou die ook wil meeluisteren. Kijk je naar me, zo gaat die heten, die plaat van Vrouwtje. En die gaat morgen dus vanaf 9 uur in de ether. Tot dan!

0: Kerosene van The Warning. En ik ben eigenlijk een beetje jaloers op mijn gasten. Esther en Gaylor, jullie hebben recensies gekregen. Letterlijk, over die allereerste Eerlijk vorige week.
1: Ja, Chris.
2: Gek.
0: Hoezo zijn er recensies over radioprogramma's? Hoe blij zijn jullie met die eerste reacties?
1: Super blij. Ja,
2: mega blij.
1: Ja, ik wist ook niet dat dat gedaan werd. maar I'll take it. Ja, echt super, super fijn.
2: Zeker als we positief zijn.
0: Ja, voilà, dat wil ik eraan toevoegen. Hè. Vernieuwend op alle vlakken. Eerlijk krijgt ook recensies vanaf nu. Nee, maar even serieus. Het is wel echt heel goed van start gegaan.
1: Maar ja, ik heb keiveel warmte en liefde gevoeld. En we hebben ons ook gewoon keihard geamuseerd vorige week.
2: Ja, vooral dat. Het was gewoon mega leuk om te doen.
0: Ja, dat zegt iedereen, denk ik. Gewoon de flow. Jullie hebben een goede vibe over jullie. Het werkt ook supergoed tussen jullie als combo. Dat is niet
1: echt. Stop.
0: Niet gemakkelijk een goede duo vormen met elkaar. Esther en Gaylor straks opnieuw 2 uur. En ik heb jullie al een beetje vroeger in de studio getrokken. Want er is vrijdag een album uitgekomen waar ik niet naast kan kijken. Er wordt gedanst, dus ik heb een goede keuze gemaakt.
2: Zeker.
0: We horen het hier na Shay. 5 sterren bij NME, 9 bij Pitchfork, dat is niet niks. Ik denk, ja, verfris ons anders eens. Tinashe, pak ons eens even mee. Op zijn eerlijks, echt.
1: Tinashe, ik heb Tinashe leren kennen back in 2014.
2: Too On, hè?
1: Ja, haar debuutsingle Too On, wat volgens mij een van de zotste debuutsingles is.
2: Allertijden.
1: Ik ga het zeggen.
2: Een van de hotste debuten allertijden.
1: Mm-hmm. Samen met Schoolboy Q, dat lied was overal. Ook, het was heel hard in zo die YouTube dancer era. Alle choreografen waren daar een choreo op aan het troppen. Die waren allemaal super nice. Ik wou die allemaal kei graag leren. Ja. En over de jaren heen is zij heel consistent geweest. Zij released altijd heel goede muziek, maar zij is zo'n beetje de popster die nooit echt fully doorbreekt.
0: Dat zegt. Maar een paar maanden geleden kwam ze hier toch in onze playlist op Studio Brussel een beetje de neus aan het venster steken.
2: No Broke Boys.
0: Ja.
2: Ja,
1: de remix.
2: Goeie edit.
0: Oorwormpje wel, hè? Echt zo'n zomertrack.
2: Ja.
0: Fantastisch.
2: Ja, en ik ben het eigenlijk eens met Esther. Tinashe is eigenlijk iemand die altijd wel goede muziek heeft uitgebracht. Mensen denken zo van, ja, ze dropte Too On en dan verdween ze. Nee, ze heeft ook gewoon veel personal label issues gehad. Mm-hmm. Soms ging ze dan solo verder zonder haar team. Dan had ze een nieuw team. Dus ze heeft een heel wisselvallige carrière gehad of zo achter de schermen. Ja. Ik denk dat dat ook wel ervoor heeft gezorgd dat ze soms een beetje off the radar was of zo.
0: Ja. Ze draait wel al een tijdje mee. Jullie zeggen het al. Ze is ook al 30 plus. Ik zit in diezelfde categorie. Dan draai je al een tijdje mee. Maar toch voelt ze nu actueler dan ooit. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, wel even iets dat ik heel vaak zie passeren de laatste tijd is de vergelijking tussen Tinashe en K-pop. Hmm. En dat is dus eigenlijk heel interessant, want het is dus bevestigd dat heel wat K-pop-artiesten krijgen Tinashe voorgeschoteld als huiswerk. Van bestudeer haar, hoe ze zingt, hoe ze zich kleedt, hoe haar muziek geproduced is. K-pop staat, don't shoot me, K-pop fans, staat wel bekend als een genre waarin heel veel wordt geleend uit andere genres. En Tinashe is
2: dat, K-pop fans.
1: Het is waar. Het is wel echt waar.
2: Ik heb het niet gezegd, hè.
1: Het is eerlijk.
2: Het is eerlijk.
1: En ja, ze steken dat ook niet onder stoelen of banken of zo. Dat is confirmed dat Tinashe wel echt een blueprint is voor heel wat acts.
2: AI prompt.
1: Letterlijk. Maar Tinashe die heeft daar zo'n beetje met een knipoog op gereageerd. Van you're welcome. Yeah. Doe ik zomaar.
0: Maar zalig. Even de inspiratiebron voor de K-poppers onder ons. Dat vind ik wel heel mooi. We hebben hier al een klein stukje eerlijk gehoord. Ben je er fan van dit gejaap tussen Esther en Gaylor? Wordt dat nog gezegd? Jaapen?
2: Ja.
1: Ah, oh, absoluut.
2: Zeker. Ben ik wel.
0: Mag ik in jullie club?
2: Zeker.
1: Ja!
0: Iedereen mag in jullie club.
1: Blijf plakken tot 11.
0: Voilà, straks vanaf 9, 2 uur lekker radio maken met Esther en Gaylor in Eerlijk. Ze gaan voor hun tweede knalprestatie. Ik verwacht weer een zotte review van 5 op 5 deze keer.
1: Oeh, no stress.
2: Fingers crossed.
0: No stress. We gaan even de stress verlichten en wegnemen met Melatonin van Tinashe. Heel goed gezet. Merci Esther en Gaylor. Tot zo meteen.
2: Yo.
3: Radar. Studio Brussel. But you thought we'd stop, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, I see you

Het slotakkoord van This is Lorelei. Morgen luisteren we samen naar het album van Fraukje. Nu, eerlijk...

0: Jukebox Revelation. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Thunder Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Messibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.
3: Life is music.
5: Studio Brussel. Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprecht. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongeren 25 is, dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
6: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn. Bovenop de besparingen van de studietoelagen.
5: Ja, het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
7: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
5: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen, de einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht, zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
1: Studio Brussel.
0: Esther Nwanu en Gelore Kiyaku.
9: Takeoff hoeft niet op dat nieuw Migos-album. R.I.P.
10: Nederlandstalige rap is terug in zijn bag.
9: The radio show.
10: We zijn terug, guys. We mochten terugkomen.
9: Ja, we're not cancelled yet.
10: Vandaag on the menu Rap Salon. We vieren Nederlandstalige rap. En dat doen we met niet één, maar twee guests.
9: Ja, die komen er straks bij.
1: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Welkom, blij dat je luistert. Celebrate van Coeli.
1: Studio Brussel. Eerlijk?
0: Je wist het al, of je wist het nog niet, want het is nog maar onze tweede show op Studio Brussel. Eerlijk, dat is 2 uur lang praten over de muziek die we nice vinden, over de culture. We geven onze eerlijke meningen. En ik ben zelf heel hyped over iets wat er hopelijk heel binnenkort aankomt.
2: Yes, want Megan Thee Stallion, a.k.a. Tina Snow, a.k.a. Hot Girl Meg, is helemaal in album mode. Ze heeft een album rollout en ze is dus in die modus. Nu, hoe weten we dat? Door de freestyles die ze eigenlijk dropt. Een freestyle zoals deze bijvoorbeeld.

0: Ja, en die freestyles dropt ze altijd onder de naam Tina Tuesdays.
1: Mm-hmm, ja, ik hoor Megan Thee Stallion zo graag spitten. Like, they stand on business. Zo even de mensen opnieuw doen beseffen dat ze geen spelletje speelt.
0: 100%. Ja. Megan Tree is dus in aantocht. Dat is dus het laatste album in de Megan trilogie. Dus 2 jaar na het vorige album.
1: En wat mij ook opviel, op haar story dropte ze een lijst met potentiële features. Dus het is nog niet bevestigd, maar ik zag namen zoals Jay-Z, Hayley Williams, Mana Leo, Cardi B, Doechii, Don Toliver. Hoe insane zou dat zijn?
0: Ja, het zou echt gewoon helemaal crazy zijn. Ik hoop dat het volledig waar is, want ik ben fan van letterlijk al deze namen. Bon, Jay-Z hoeft niet, maar bon, ik snap het.
1: Hoeft niet per se, maar zo Hayley Williams?
0: Ja, ja, ja.
1: Megan Thee Stallion durft zo wel eens op zo'n beat met zo meer rock-invloeden te hoppen. Dus.
0: 100%. En ik denk dat ze dat inderdaad met de Hayley Williams zou nailen. Mm. En ik ben ook vooral benieuwd naar jullie mening. Dus wat zouden jullie daarvan vinden? Een album van Megan Thee Stallion met Jay-Z, Hayley Williams, Mona Leo, Cardi B. Would be crazy, toch?
1: Ja, welke collab zou jij het nice te vinden? Drop het in de chat. En intussen doet Megan nog aan een paar sidequests. Ze is dus op de TikTok viral track van Dolly Babe gehopt voor de remix. Pink Blush komt eraan. Eerlijk? Studio Brussel.

0: wanneer ze zo rapt, outfit came from Shein, can't relate. That's not my story. It's not my passion.
1: Van mij ook.
2: Studio Brussel. Eerlijk? What a week.
0: Zo toch even ertussen droppen.
1: Zeker, zeker. Dat mensen zeker zijn.
0: Niet Shein, niet Shein. De outfit is from?
1: Mijn outfit vandaag?
0: Mm-hmm.
1: Dat is een goede vraag. Ik zou het eens moeten checken. Ik ben zo niet iemand die dat checkt, maar ik check wel in welke winkel ik het koop.
0: Oké. Voilà. Niet Shein. All good. What a week. Er gebeurt zoveel op één week tijd. We know. Mm-hmm. We gaan samen door een paar dingetjes gaan. In eerlijk fashion. Even heel eerlijk zijn over hoe goed of hoe wack die week uiteindelijk was. We steken die dan ergens in onze tierlist. Mocht je het nog niet weten. S is de absolute top tier voor de allerbeste week die je kan inbeelden. Yes. Daarna A, B, C, D, E. En F is echt voor een week die from hell is. Wat hebben we als eerste gedaan?
1: Yes, ik heb Outkast nieuws. Want de iconische groep Outkast sleept Overcast. Dat is dus een rapper-producer uit Oakland met een naam die dus op twee letters na identiek is voor de rechter. Helemaal crazy. Het is een grappig verhaal. Hij beloofde dus volgens die klacht om Overcast eigenlijk met een X in plaats van een A te schrijven aan Outkast. En dan dacht hij zo last minute, zo denk ik een dag of twee voor dat ding van, ik ga toch gewoon bij Good Old Overcast. En hij bracht dus een nieuwe single uit. En hij tagde Andre 3000 en Big Boy op Instagram met, I thought it was love, zo van. Ik dacht dat wij allemaal bevriend waren en zo. Boot is vooral een goede promo voor zijn album die ook binnenkort aankomt.
0: Insane rage bait. Loose en de Yakuza staat over exact een week op 50 Session. Dat is een showcase-concept in Brussel. Het bestaat ook 10 jaar.
1: Yes.
0: Deze mensen zijn er ook bij. Camille Yembe, Camillus Only en Mimi KDS. En je gaat Loose ook terugvinden in de jury op Filmfest Gent. She's so back.
1: Yes, we hebben het ook weer over Drake Esther. Tijdens een late night stream, een kickstream stream, bevestigde hij dus dat er morgen nieuw materiaal gaat uitkomen van Drake. Voor degenen die het niet weten, hij had dus een FOMO-film uitgebracht op YouTube. En die tracks die hij daarin heeft laten horen, die kan je dus eindelijk ook horen op de streamingplatformen vanaf morgen. Nu, fans weten niet de welke. We gaan horen, hij heeft gezegd, alle favoriete nummers van die streaming gaan erop zitten, maar weten nog steeds niet de welke. Ik hoop stiekem dat hij die Choosing Texas remake eigenlijk met Don Toliver uitbrengt.
0: Gotcha. Mijn queen Solange is cooking. Ik heb Instagram-post gezien van haar in de studio aan het repeteren met een band.
1: Crazy.
0: Waarin Summer Walker gitaar aan het spelen is. Het iconische album See You at the Table is ook net vandaag 10 jaar oud. Haar vorig album is van 2019. Dus ja, ik ben zo, zo klaar voor nieuw stuff.
1: Ja, nu, eigenlijk zijn er deze week heel veel goede dingen gebeurd, toch Esther?
0: Keihard. Solange die eraan komt, dat maakt mijn week instant. We krijgen foto's uit de studio. We krijgen rehearsal footage te zien. Dat kunnen we van een zekere Frank Ocean niet zeggen.
1: Voilà, en zeker ook Drake niet vergeten. Bon, I know, het is weer Drake. Maar we krijgen wel een major release die eraan komt. Dus dat is wel crazy.
0: En I love Loose and the Yakuza. Dus hoe meer ik haar bezig kan zien, hoe beter. Eigenlijk is het echt wel een nice week.
1: Ja, gek, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het tijd is om die week ook in een tierlist te zetten. Bon, S is een goat week en F is echt het slechtste.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat ik in je ogen zie wat deze week wordt. Killer, tell us, de week is...
1: A-tier.
0: Yes, sir! What a week. Eerlijk?

0: only took 15 minutes for a Drake match. Ja, daar moet een soort timer op staan of zo. Hoe lang duurt het voordat Gilaar, to be specific, iets zegt over Drake in de show?
1: Toch ook wel veel over Drake gesproken, hè? Ongewild wel, maar...
0: Ik Saba wel, denk ik.
2: Studio Brussel. Brussel. Eerlijk?
0: We moeten het hebben over Migos.
1: Over Drake?
0: Wat wil je zeggen?
1: Nee,
0: nee, praat.
1: Nee, nee, het is goed.
0: Nee, over Migos, want die hebben van alles nieuws aangekondigd. First off, een beetje context. Het is van 2021 geleden dat wij en Migos afscheid moesten nemen van Takeoff.
1: R.I.P.
0: Migos, uiteraard, dat is het rapcollectief dat je kent van deze. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bad en Bougie, zoveel meer hits ook. Migos, dat is dus Quavo, Offset en Takeoff, rest in peace. Ze hebben 3 iconische albums uitgebracht, hè?
1: Ja, Culture 1, 2 en 3. Dus dat 3 echt iconische albums die ons veel worden gezien als de meest iconische hip-hop albums ever. Ja.
0: Mm-hmm. Maar op 1 november 2021 verloor Takeoff, de jongste van de 3, zijn leven aan een schietpartij.
1: Ja, nu het leek een einde te zijn voor Migos. Ja, obviously omdat er 1 van de 3 gestorven is. En er waren ook geruchten dat het ook gewoon niet meer goed werkte, vooral tussen Quavo en Offset. Dus ja, het was een beetje... Ja, we wisten niet of ze terug gingen komen. Maar boom, nu is het officieel. De Migos komt terug.
0: Ja, Quavo heeft dat bevestigd in een interview. Dat ze terugkomen en dat ze aan een album werken.
3: Coming back. We're gonna do it one more time.
4: It's
3: we're gonna do it right. We're gonna tour. We're gonna do it right.
0: We're gonna do it one more time. Ja, we hebben nog geen datum of zo, maar we weten wel zeker dat het in 2027 eraan komt.
1: Ja, maar bon, nu komt de grote vraag natuurlijk. Wordt dit gedaan met unreleased Takeoff materiaal of niet?
0: Mm-hmm.
1: En ja, ook hoe zou dat dan werken? Want ja, we schrijven Offset en Quavo-nummers rond de bestaande verses van Takeoff. Of ja, gaat het een compilatie zijn van unreleased nummers die ze eigenlijk samen al hebben geproduceerd of samen hebben opgenomen? Het is een beetje moeilijker.
0: Ja, het is een heel gevoelige kwestie. Zeker omdat ja, de 3 zijn heel tight. Quavo en Takeoff zijn... waren neven.
1: Ja.
0: Offset is hun goede vriend. Dus je zou denken dat die wel een idee hebben van wat Takeoff zou willen, maar he's not here.
1: He's not here, snap je? En daar heb ik het ook moeilijk mee. Want, bon, niet iedereen houdt van posthume releases. Ik ben een van die personen. En niet enkel ik. Bon,
0: nee, je bent de enige.
1: Artiesten hebben zich daar ook over uitgesproken. Hè?
0: Ja, Tyler, the Creator, die heeft dat zelfs in zijn testament staan. Dat als hij doodgaat, dat ze geen posthume album kunnen uitbrengen. Hij vindt het fucking gross zelfs. Anderson Paak is daar ook heel vocaal over. Die heeft er zelfs een tattoo van laten zetten.
1: Ja.
0: When I'm gone, please don't release any posthumous albums or songs with my name attached. Dus het is wel echt iets dat leeft bij artiesten.
1: Ja, voilà, voilà. En om maar te zeggen, het gebeurt wel ook vaker, hè, die posthume albums. Vooral de laatste tijd heb ik het gevoel. Denk maar aan bon, Prince, Mac Miller, die ook een posthume album heeft. Pop Smoke heeft, denk ik, ja, ook een posthume album. Echt zo artwork van Virgil Abloh en zo. Like, we weten niet of dat hij dat zou hebben gewild allemaal. Juice WRLD ook, R.I.P. Mm. Dus ja.
0: Veel mensen zeggen wel, het is nice voor de fans. Want die kunnen langer genieten van de muziek. Die kunnen ook genieten van muziek die anders misschien niet zou zijn uitgekomen. De legacy kan versterkt worden. En ook, zoals bij Mac Miller, ja, daar wordt wel altijd benadrukt dat de familie daar volledig achter staat en zo. Maar zelfs dan, ja.
1: Ja, je kent artiesten, hè. Want bon, als de visie van de artiest ontbreekt, dan zit je met het probleem van, ook al voelde hij die nummers 5 jaar terug, is hij nog steeds van, zou hij het nu willen uitbrengen?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat vooral het probleem is. Bon, er is ook een argument tegen dat zegt van, bon, er is een reden waarom sommige nummers niet zijn uitgekomen. En dat is ook iets dat je niet mag onderschatten.
0: Nu ja, wij mogen denken wat we willen. Het album komt er sowieso, het nieuw Migos album. Mm. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening in de chat. Kijk je uit naar dat album? Is dat iets dat jij liever skipt? Let us know. Dit is Migos met T-shirt.

0: postuum raar is. Het gaat dus over postuum releases van artiesten na hun overlijden. En Rudolf uit Lommel die stuurt: ik geniet van het programma Eerlijk Estrangulair. Shout-out naar jou, Rudolf.
1: Studio Brussel. Eerlijk?
2: Esther Nwanu en Gelor Kiyako.
3: Yes, we hebben dus Matty en Logi in de building, die ze dus beide op Rapsalon gaan spelen. Nu, wat is Rapsalon? Rapsalon is jouw favoriete hip-hop minifestival. En dat is dus op zaterdag 3 oktober terug in de AB. Rapsalon is een initiatief van Joyce. Shout naar Joyce. Zij is dus programmator bij AB. En ook een van onze, ja, eerlijk... crew, ja, ja, zo kunnen we het noemen. Hè. Die vond dat er eigenlijk veel te weinig Nederlandstalige rap werd geprogrammeerd in België. En dat kan je dus ook op haar minifestival verwachten. Pure Nederlandstalige bars.
0: En daarom ook onze twee gasten in de studio. Matty Beek, certified rapper, ook ondernemer. Hm. Je kent hem misschien van het Brusselse merk Brux, dat ook een muziekcollectief is. Met onder andere zijn Matty genaamd Janesh. Je hebt die misschien wel Pukkelpot zien platspelen. Matty, welkom, eerst en vooral. Je hebt met Brux de ambitie om Brusselse cultuur meer op de voorgrond te zetten. Jij representeert Brussel op de line-up van Rapsalon.
4: Yes, yes.
0: Hoe voelt dat?
4: Ik ben heel vereerd en ook gewoon kei dankbaar. Maar ook even merci om mij te inviten, ook gewoon om ons te inviten.
3: Of course.
4: Nee, ik ben heel vereerd en ik vind het leuk om als Brusselaar gewoon... kleuren en gewoon Brussel te brengen naar voren toe. Gewoon. Dus vind dat jij tof. Dus,
3: Ja, sorry dat je het vaker doet met al je projecten. We komen er straks wel op terug. Maar ik wil ook eerst My G, Low G voorstellen. Low G, bon, sommigen noemen hem wel beste van het Westen. Wij hebben hem zo genoemd op Eerlijk ook. Helemaal straight from Kortrijk. En deze rapper outrapped jouw favoriete rapper sowieso in een off-the-dome freestyle. Dat ik het heb gezegd. Ook een van die namen die op Rapsalon zou je kunnen checken. Logi, what's up, man?
5: Yo, yo. Ja, merci. Merci voor de invite en de mooie woorden.
3: Sowieso, sowieso. De beste van het Westen. Heeft dus een showtje in Brussel. Niet bang voor het accent en zo. Hè? Het accent van het Westen. Of heb je daar goede ervaring mee gehad in Brussel?
5: Ja, eigenlijk wel, man. Want... Brussel is eigenlijk een van de weinige steden waar ik daar nooit een probleem mee had.
3: Ja.
5: Dat is echt zo'n plek waar ze zo zijn van... voor ons accenten... ja, of dat nu Antwerps of Gent of West-Vlaams is... het is een accent, lijkt een ander. En we aanvaarden dat wel. Dus ik heb daar niet zoveel schrik van om dat te doen eigenlijk.
3: Ja, zolang dat je gewoon hard bent, maakt niet uit welk accent. Ja, we gaan gewoon naar luisteren. Nou, makes sense. Matty, jij hebt een nieuwe track uit...
4: Yes, yes, klopt.
3: Balans?
4: Ja, balans.
3: Je tweede solo-track, als ik me niet vergis.
4: Mijn tweede solo-track. Ik heb veel tracks in de oude kast liggen.
3: Oké, want ik ging zeggen, joh.
0: Oké.
3: Come on. Twee solo-tracks, ja, niet zoveel.
4: Nee, maar ik heb eigenlijk... ik maak al lang muziek, ook met mijn broer. Hij was vroeger producer en hij is nu even gestopt met produceren. Ja, Yannick heeft mij... Yannick eigenlijk, sorry. Ja. Mijn echte naam is Yannick.
3: Oh, maar government name, zo maar.
4: Ja. Ja, maar hij heeft mij wel meer de push gegeven om ook gewoon meer zelf te gaan releasen. En, okay. Dus voilà. Dus ja. Meer push of solo ook gewoon sowieso.
3: Oké, okay, nice, nice. En ja, sowieso terug over balans. Yes. It's so crazy. Je hebt eigenlijk Bazaar erin verwerkt, in a way of zo. En je hebt zelfs Mathieu Terrein in die visual kunnen verwerken. Yo, dat is eigenlijk crazy. En vertel, hoe is dat tot stand gekomen? Waarom dat idee?
4: Nee, dat is een grappig verhaal. Maar ik eerst en vooral, mijn moeder zette dat liedje vroeger zelf op toen ik jonger was. En ik ben niet per se een heel harde... Ik luister niet vaak vlak naar Vlaamstalige muziek. Of Nederlandstalige muziek in het algemeen eigenlijk.
3: Ja.
4: Maar dat was wel een liedje die mij wel echt altijd pakte. Ook op melancholisch vlak vooral. Ja. En dat was er een avond dat ik naar huis reed een tijdje terug. Oh. En ik was van... Dat liedje kwam als een shuffle gewoon in de shuffle track bij mij. En ik was zo, fuck, ik moet daar iets op maken.
3: Ja.
4: Dus, en dan heb ik daarna gewoon mijn producer gestuurd, Jong Snem.
3: Ja.
4: En ik was van, hé, wat kunnen we daar iets op twisten? Iets op maken. En dan heb ik dat gemaakt. En heb ik Mathieu gecontacteerd daarvoor. Dus,
3: hij zei gewoon direct ja.
4: Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij volgde me al een tijdje.
3: Ja.
4: Door de ding dat ik met Janice samen deed.
3: Uh-huh.
4: En ik dacht van, het zou leuk zijn om zo'n leuke crossover te maken. En dan met Goud van Bazaar zou dat gewoon de perfecte zijn, dacht ik.
3: Ja.
4: Dus ik heb hem gewoon gestuurd en ik dacht, als je niet schiet, heb je altijd gemist. Dus, voorop.
0: Goud van Bazaar, maar dan de versie van Matty, die ga je straks horen. Logi, Jij hebt de voorbije jaren echt consistently al heel lang muziek liggen droppen. Je hebt ook heel veel ervaring on stage. De Roma, Boomtown, showcases in Brugge onder andere. Je bent ook veel op stap geweest met de Frontaal XXL. Is performen op Rapsalon voor jou dan nog net iets anders? Of is dat just another show?
5: Nee, dat is anders. Omdat, zoals je daarnet zei, ja, het is mij mega veel echt hip-hop. En ook wel wat hip-hop dat dicht bij mijn stuff ligt of zo. Mm-hmm. Maar ook net ver genoeg daarvan, zodat die saai wordt of zo. Dus ik heb zo het gevoel van ja, iedereen gaat een beetje gechauffeerd zijn. En ik speel ook wel veel shows waar ik echt moet sleuren. Of waar ik zelf de warm-up ben van iemand anders. En dan is dat wel anders dan een show waar je publiek hebt, waar iedereen hip-hop uit gaat zijn. Waar dat er gewoon heel de avond gewoon Vlaamse rap door de box gaat klinken. En op die manier voelt dat toch anders dan zo de meeste shows dat ik speel eigenlijk.
0: Mm-hmm. Yeah. Rapsalon deze zaterdag dus. Vol Nederlandstalige line-up. Hoe belangrijk is zo'n event, denk je, Logie?
5: Ja, belangrijk. Ja. We horen het vaak en we zien het vaak passeren online. Zo van, ja, is de scene dood of niet? Dit en dat. En, nee, ze is niet dood.
6: Shout out Soundplug.
5: Nee, maar zo, het is wel een vraag die vaak gesteld wordt. Ik denk niet dat ze dood is. Ik denk dat je gewoon naar de juiste mensen moet zoeken. En zaterdag gaat daar een goed voorbeeld van zijn.
0: 100%. Zaterdag gaat iedereen zien hoe alive en kicking die scene wel niet is. Straks meer daarover. Maar nu eerst een track van jou, Logie. Delicatessen. Eerlijk?

0: Day one boer.
1: Yes, yes. Low G met Delicatesse. Crazy track, man.
2: Thanks.
3: Nog steeds bij ons in de studio. Twee artiesten die Nederlandstalige hiphop mee op de kaart zetten. Matty uit Brussel, Logi uit Kortrijk. Deze zaterdag kan je hen allebei checken op Rapsalon in de AB. Het is een volledige Nederlandstalige line-up daar. Logi, wie nog van de line-up kijk jij het meeste naar uit om zelf bezig te zien?
4: Werk. Ik heb hem al gezien, maar Ronnie stelt nooit teleur.
1: Ronnie Wanna. Mm-hmm.
4: Echt waar. Ik heb die, zoals hij was een comeback. Want die is even verdwenen. Like, hè, en dan heeft hij zo'n comeback. Ik heb die show gaan checken in Antwerpen. En bro, dat was echt gewoon een uur rap.
1: Okay.
4: Gewoon geen bullshit. Rap. Ja,
1: bars.
4: Super hard. Mm-hmm. Dus daar ben ik benieuwd naar. Donty Boy eigenlijk ook wel. Dat is zoiets nieuws. Ik kende dat nog niet echt.
3: Mm-hmm.
4: Van zijn vorige album, twee albums eigenlijk echt super hard. Dus ik ben wel benieuwd ook. Ja.
1: Shout out, man.
4: Ja.
3: En jij, Matty?
5: Nee, ik heb Logi gezien, denk ik, in... wacht, hè. Je had een optreden met je daar tegengekomen.
4: Sint-Niklaas.
5: En ik was echt verbaasd. Dat was de eerste keer dat ik je live zag. En dat was, ik moest snel doorgaan. Dus ik ben echt wel benieuwd naar je volledige optreden van nu. Mm. Sowieso. Safi ook sowieso. Ja, ik denk vooral naar iedereen. Ik ben gewoon cash om alles gewoon te zien. Ik ga gewoon ook alles bijwonen, denk ik.
3: Ja, het is ook super vet gewoon dat uit elke provincie er iemand is die represent, die op die line-up staat.
1: Ja.
3: Dat maakt het een heel bijzonder.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel mooi is dat het allemaal samenkomt op één event of zo. En allemaal in het Nederlands. En over Nederlands gesproken, ik heb onlangs nog iets op Sample gezien waarin dat ze weer kritiek gaven op het Vlaams accent en zo. Aan Vlaamse rappers of potential of future rappers die in het Vlaams willen beginnen of zo. En toch niet uitgelachen willen worden door Nederlanders en zo. Wat zou je hun van tips meegeven? Van waarom wel in het Vlaams rappen?
5: Zeg jij maar.
4: Bro, als ze lachen ze. Fuck dat. Allee, bedoel, ik heb gewoon zoiets van... Je kunt ofwel je accent veranderen en like, iemand portretteren dat je niet bent.
1: Ja.
4: Of gewoon... Embrace wie dat je zijt. En ik heb ook nog geprobeerd zo semi-Nederlands.
1: AN.
4: Worst shit ever. En de moment dat ik dacht van fuck it. Ik ga gewoon West-Vlaams rijden. Maar iedereen van hey, dat is dat nou hard of zo?
1: Ja, er zit persoonlijkheid in of zo.
5: Ja, maar ik denk ook gewoon dat het doelpubliek in Nederland is gewoon ook veel groter. Dus waardoor dat ook het Nederlands meer genormaliseerd is. Veel Vlamingen luisteren naar Nederlandse muziek, snap je? Maar ik denk daarom sowieso wat dat we, waar dat we over gaan spreken, denk ik ook gewoon, is dat de Vlaamse muziek is... Zo, shout-out naar Sample. Is de Vlaamse scene nog meer en meer aan het groeien, waardoor dat ik denk dat het Belgische accent nog meer genormaliseerd gaat worden, denk ik sowieso.
1: Ja.
5: Dus gewoon blijven pushen en praat gewoon hoe dat je wilt praten, snap je?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar is dat voor jullie altijd al... heel natural geweest, die keuze om in het Nederlands, in het Vlaams te rappen? Of waren er at some point twijfels van misschien toch Engels of toch Frans of iets anders? Of was het altijd, ik ga het in het Nederlands doen?
4: Zoals ik zei, ik heb zo een half AN-fase gehad. Dat was zeer lelijk. En dan heb ik een Engelse fase ook proberen te hebben. En dat was eigenlijk ook zeer lelijk. En dan,
3: okay.
4: Ja, allee, ik denk zo... Waarom dat ik Engels rapte, was omdat ik luisterde naar Engelstalige hip-hop heel vaak.
3: Mm-hmm.
4: En ondertwijfeld ga je vanzelf een beetje spiegelen aan je idolen en zo. En wilt je dat nadoen. Maar het is voor mij gewoon even geduurd om zo de zoektocht af te lopen. Van ik hoef niet per se te doen wat zij doen. Ik mag mijn eigen ding hiermee doen. En mensen gaan veel meer connecteren met hoe dat jij je verhoudt naar je muziek dan je muziek op zich, denk ik soms. En de moment dat ik dan West-Vlaams koos, voelde ik dat... zeer hard, dat zo mensen vanuit andere provincies ook wel waren van ah ja, voel dat je iets represent of zo, dat je ergens voor staat. En dat is voor mij persoonlijk gewoon de juiste keuze of zo.
1: Ja, en volgens de chat ook, ik zie hier Just Be Yourself, ik sta achter Logi. Ik zie ook mensen zeggen, Nederlanders doen high class for South. Dus ik denk dat de chat
3: dat is waar.
1: Ook wel jullie gelijk geeft op...
3: En het is ook heel voelbaar dat het Nederlands steeds meer geapprecieerd wordt in muziek. Ook buiten hiphop. Dus ik ben heel benieuwd, als we echt zo even heel breed gaan kijken qua muziek. Wie is voor jullie de Nederlandstalige goat? Matty, is er zo iemand waar je aan denkt?
5: Maar bedoel je Nederlands van Nederland of gewoon de taal Nederlands in het algemeen?
3: Ik zou zeggen Nederlandstalig van bij ons.
5: Van bij ons. Maar ik vind het leuk om terug te koppelen naar de vorige vraag. Van, ik denk dat Dus ik vroeger, ik zocht ook gewoon andere manieren. Bijvoorbeeld, ik ging ook soms zo toplijn in het Engels of zo, of wat dan ook. Ja. Maar terwijl dat, ik denk dat er zijn mensen die die muur hebben gebroken om het accent nog meer te normaliseren. Zoals ik vind dat Zwangere Guy bijvoorbeeld daar een heel goed voorbeeld bij is of zo.
1: Yes.
5: En hij heeft mij ook zo doen beseffen, van Jas Brak of zo, die heeft mij ook gewoon doen beseffen van, hey, wow, dat is echt hard om gewoon in het Nederlands te spitten. Mm-hmm. Dus ik denk dat een artiest, als ik een artiest zou moeten zeggen, zou ik wel zeggen Zwangere Guy, denk ik.
1: Mm-hmm.
5: Ja, denk ik wel.
3: Valid. Lo G, bij jou?
4: Ja, bij mij is dat eigenlijk ook wel een beetje... Allee, als het gaat over echt de goat van Nederlandstalige rap in onze côté, denk ik dat je er niet omheen kunt dat hij hem de goat is. Want dan heeft het gewoon breed te trouwen voor iedereen. En eigenlijk met echt rauwe hiphop ook.
1: Ja.
4: Dat kunnen ze in veel landen niet zeggen, snap je? Onze nummer 1 rapper, onze grootste rapper, doet het wel met echt consistently rauwe shit. En dat vind ik wel nice.
3: Alright. Ja, ik denk... Misschien, Mattie, als jij ooit Mathieu kan overtuigen om te spitten, staat Bazaar mee in dat lijstje van de Nederlandstalige goats.
5: Wie weet.
3: Die track van jou, waarin je Bazaar hebt gesampled, goud, balans dus, die gooien we erin.
0: Heerlijk.

0: is. En eerlijk gooien we niet enkel met meningen. Soms filosoferen we ook over wat nog beter kan. En daarom hebben we What If. En dat is deze week deze.
1: What If?
0: We één artiest die er niet meer is, konden terugbrengen. Wie zou dat mogen zijn? Chat, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken. Jouw take is super welkom, dus stuur die even door. En nu iemand die er wel nog is, maar zich heel goed verstopt.
2: Eerlijk.

0: Frank Ocean.
1: Studio Brussel. Eerlijk?
0: Zoals ik al zei, Frank Ocean, die is gelukkig nog alive and kicking. Alive, ja.
2: Kicking, I don't know. We weten het niet, we zien hem niet. Waar is hij?
0: Ja, en als we hem zien, is het zo met een of ander obscuur, niet muziek gerelateerd ding.
2: Zo random wagyu aan het eten in Japan of zo.
0: Ja, voilà. Juwelen aan het maken. Voilà. Het is allemaal heel mooi, maar Frank, we need that music.
2: Yeah.
0: De vraag aan jou was, als we één artiest zouden kunnen terugbrengen, wie mag dat zijn? In de chat is al binnengekomen een extra Biggie album zou welkom zijn.
2: Ja, 100%, 100%. Biggie is voor mij ook one of the goats die ik heel graag had zien floreren. Dus R.I.P. man.
0: Stel dat jij één iemand zou moeten kiezen, Gilaar.
2: Mag ik beginnen?
0: Jij mag beginnen van mij.
2: What if Aaliyah nog steeds levend zou zijn? Hear me out, hear me out. Jij was misschien een beetje te jong, Mattie. Kun je niet hoe oud jij bent?
3: Ik ben 24 jaar.
2: Oké, heb jij de Aaliyah-era nog gekend, waarin dat haar muziek echt gewoon nog actief op tv kwam? En
3: ja, ik moet eerlijk zijn, niet helemaal, denk ik, of zo.
2: Yo, it was
0: en dat is oké.
2: Ja, dat is zeker oké. Okay. Dat is no shade, hè. No shade, by the way. Still love you, bro. Maar wat ik ging zeggen is dat Aaliyah, het eerste argument is, zelfs na haar dood hoorde haar muziek nog steeds overal. Of het nu haar 90s muziek was. Haar, bon, ze is in het begin van het jaar 2001, denk ik, ook gestorven. Dus in het begin, aan het einde van haar carrière, had ze ook heel veel hits. En ze heeft wel verschillende eras gehad. Het is iemand die, hear me out, Rihanna was avant la lettre, voor Rihanna bestond.
0: Oeh, hot take.
2: Dat is een heel hot take, maar ik heb argumenten mee.
0: You came prepared.
2: Ja. Rihanna is eigenlijk zo die soort force tranquille icon die eigenlijk niet de beste danseres is, niet de beste zangeres. Nee, people just love her voor wie ze is, wat ze representeert, haar delivery, the way she sings, haar atypische flow, haar sense of fashion, stijlicoon, voor wat ze eigenlijk representeert binnen de cultuur of zo. En Aaliyah had dat ook. Het was een trendsetter. Iemand die heel vroeg eigenlijk R&B ook heeft gedefinieerd. Mm-hmm. Want R&B was vroeger zo die zwoele please take me back of I love you of zo. En toen dat zij eigenlijk met Timbaland is beginnen werken, hebben ze samen aan een sound gewerkt die, denk ik, R&B heeft redefined. Dat is een hot take, I know. Dat is een bold statement. Maar I stand by it, omdat ik wel vind van, als je denkt aan een Try Again, Are You That Somebody, die percussies in de R&B en zo. Dat zijn dingen die nog niet vaak gebeuren of zo. En met Aaliyah heb ik wel het gevoel van, people liked it. En mensen hebben haar flow overgenomen, haar beatselectie en ook gewoon haar stijl. Zo die tomboy chic die Rihanna ook soms heeft. Aaliyah had that, snap je?
0: Ik hoor je. Iemand die ik ook naar voren wil schuiven bij deze is the one and only, the late great Whitney Houston.
2: Ja, oké. Okay.
0: Eigenlijk, voor mij is dat een volledige zin. Whitney Houston iets comeback, punt. En ik heb het gevoel dat er niemand is die het daar oneens mee kan zijn. Nee. De hits spreken voor zich. Maar ik denk ook, een reden waarom ik haar terug wil, is dat ik voel dat iemand als Whitney Houston ontbreekt in
2: the game.
0: Current scene. Zij was iemand die ook heel hard een soort van mentor had kunnen zijn voor heel veel artiesten nu. Ze was ook altijd heel supportive. Toen ze nog leefde, was ze heel supportive naar de girls die na haar kwamen. Dus ik voel van Whitney Houston, we miss her, we need her back.
2: Ja.
0: De grote vocals die ze ook had. Allee, dat is iets dat echt quasi niet geëvenaard wordt.
2: Nee, nu.
0: Echt. Er is echt niemand die nu doet wat zij deed. And I really miss her. Ik kijk even naar onze gasten in de studio.

0: Matty, Loji. Wie voelen jullie?
1: Ja, dat is een heel goede vraag.
0: En je gaat het echt supersnel moeten zeggen.
1: Ja, ik ga naar jonger publiek gaan. Dus ik ga eerlijk zijn. XX. Temptation vind ik. Tentation, of hoe dat je het ook zegt.
2: Ja, ik zeg,
1: ja, ik wou meer van hem hebben.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Persoonlijk, dat is wel niet... Dat is niet... Dat is meer trap en zo, snapte. Maar ik fokte echt wel met zijn shit.
0: Ik hoor je, dat is ook binnengekomen in de app. Iemand heeft dat ook gestuurd, die was problematisch. Maar had volgens mij wel verrast met verschillende genres. Loji, die van jou, daar ben ik straks heel benieuwd naar.
3: En toen, na de tuur had geghost...
2: Nee.
3: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
4: Jij meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
4: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
5: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music.
7: Life is music.
6: Studio Brussel.
8: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaalde de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaalde in ons tv-journaal.
9: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
8: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
10: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
8: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt hij.
11: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
8: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
12: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
13: Een montée de la violence.
12: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
13: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
12: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
13: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
12: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
8: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel.
7: Esther Nwanu en Gelor Kiyaku.
0: De radio show. Late night edition. In uur 2 mag het allemaal een beetje relaxter. Denk cozy listening session. Allemaal gezellig in, op, rond de zetel. We hebben allemaal een paar tracks meegebracht waar we over willen babbelen. En met we bedoel ik mezelf. Hilar. En onze twee guests, Matty en Logi. Ze staan allebei op de line-up van Rapsalon. Deze zaterdag in de AB. Het draait allemaal om Nederlandstalige rap. Ik ga met jou beginnen, Logi. Wat is de eerste die we erin mogen gooien van jou?
14: Ik heb Nieuwe Wind mee van een track. Omdat... Ja, ik wou iets West-Vlaams pakken. Het ging over Nederlandstalige, maar ik wou dan ook wel iets pakken vanuit mijn streek of zo. Omdat die hebben een album gedropt. Een paar jaar terug. Dat... naar mijn gevoel onwaarschijnlijk goed is, maar helemaal een beetje, alleen niet ondergesneeuwd is geraakt, maar dat is like, toch niet zo helemaal ontploft of zo. Want er stond daar ook een feat op van Brihang en Walter Ego. En ik weet dat ze dan zo, dat was hetzelfde jaar dat Wie is Hier uitkwam, ja. Dat zij zo een paar supports ook hebben mogen spelen. En toch is dat like, nooit echt ontploft, maar... Die beats waren van een van de twee rappers. Ze rappen er met twee over. En ja, shit, is echt super hard. Ik vind dat echt super hard. Heel All plat right. wel.
0: Ja, heel plat. We bereiden ons alvast voor. Ik ben kei benieuwd om te horen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: deze is insane. Nieuwe wind. Logie, merci om die aan ons voor te stellen.
1: Studio Brussel. Eerlijk?
0: Ja, hoe hard was die?
2: Ja, was wel fucking hard, man. Om eerlijk te zijn, ik kende N-Track niet echt of zo al zien passeren of zo, maar nooit echt in verdiept. En oké, het niveau is wel hoog. Ik snap waarom dat je meebrengt, man.
3: Ja, man.
2: En is hij nog... Of zijn die nog überhaupt actief? Of?
3: Nee, niet super actief. Maar ik hoop dat er nog wel iets gaat komen. Af en toe doen ze wel zelf er wat projecten apart.
2: Ja.
3: Maar het ding is, heel dat album is echt de moeite om een keer te chatten. En voor mij zo... West-Vlaanderen was nogal een chaotische scene vroeger.
2: Ja.
3: En dat was de eerste keer, buiten Brihang, met mijn gevoel, dat er dan echt zo een album kwam dat zo super afgewerkt in orde naar buiten werd gebracht. Met cool artwork, alles was in orde. En ja, die clip is ook super dope, dus zeker kutje. Ja.
0: Mm-hmm. Er zijn ook fans in de chat. Robin uit Jabeke, West-Vlaanderen, represent. Aha. Die stuurt Jepla, een track. Dus, de mensen zijn daar. Ja. Ze zijn aanwezig.
2: Ik zie hier in de chat wel controversial opinion. Ik vind dat veel West-Vlaamse rappers gelijkaardig klinken. Eerlijk?
3: Ja, ik versta dat wel.
0: Maar eerlijk, is dat niet in elk... Kun je dat niet van elk accent zeggen?
2: 100%. Ik denk ook dat daar... Ja, ik ben het er niet mee eens.
4: Sorry om het onderbreken, maar misschien is dat ook gewoon dat West-Vlaamse rap ook gewoon minder nogmaals wordt geluisterd. Dus dat is ook gewoon zo van, je hebt een paar key artiesten en dan lijkt het allemaal op elkaar of zo, maar dat is niet per se het geval of zo.
3: Weet je dat ik ook wel misschien denk dat er een beetje voor tussen zit, is... Je hebt heel veel classic rap in West-Vlaanderen.
2: Ja.
3: Niet zoveel trap. Mm-hmm.
2: Ja, het is heel boom-bappy, old school.
3: Dat zit wel in een bepaalde zo stijl of zo. Dus ik snap wel dat mensen dat zijn. Dat is vaak wel dezelfde BPM-range.
0: Yeah. Even, waarom is dat, denk je? Dat het in West-Vlaanderen vooral die stijl is.
4: Als die diepgangen.
3: Ja, we komen een beetje achter zeker.
2: Ik wou jullie nog redden. Jullie zijn diepzinnige mensen.
0: Either and say that.
3: Bij ons had wel een heel grote battle scene en zo.
2: Yeah.
3: Zo al de rappers waar ik naar luisterde, waren boom-bap rappers. En dat was in die battle shit. En dat was zo, 1v1's. En dan duurde dat wat langer om wat shit te ontdekken die daar eigenlijk wat buiten liep of zo.
2: Ja. Yeah.
3: Dus ja.
2: Jij komt ook van die scene eigenlijk, hè? Ja, die battle scene en zo. Die, zoals België gerepresenteerd op...
0: Op het WK.
3: Ja. Was heel moeilijk. Zo, een MC van New York of zo. En dan zo, ik van Hestert ernaast. Dat was een groot contrast. Maar het was wel cool om dat allemaal een keer te mogen doen.
0: Ja, want dat is ondertussen 9 jaar geleden, 10 jaar geleden.
3: Nee, het gaat 10 jaar zijn,
4: Ik wist dat zelf niet eigenlijk, sorry. Dat is crazy.
0: Yep. Neem ons eens even mee, zo'n WK-rap. Hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit?
3: Dus ze selecteren een aantal... er zijn een aantal landen die meedoen. En ze maken dat er een jurylid is die de taal begrijpt van elke artiest. Mm-hmm. Dus een Nederlander gaat een Belg doen, gaat een Belg beoordelen. Een Canadees of een Zwitser gaat een Fransman beoordelen. Op die manier maken ze dat wat eerlijk verloopt. En dan maar enkel die... MC die taal spreekt, de jurylid dat die taal spreekt, mag dan op de inhoud beoordelen. Maar al de rest mag op alle andere aspecten ook oordelen. Mm-hmm. Maar in de realiteit betekent dat wel dat de UK en de
0: Staten
2: meer kansen
3: voor.
0: Ja, sowieso.
3: En die zijn ook gewoon legit, ook wel gewoon een pak beter. Daarnaast dat voel je wel zo van, oh shit, dat is echt, dat komt van een andere plek dan dat bij mij komt of zo.
0: Mm-hmm. Die scenes zijn ook al veel langer aan het ontwikkelen. Ja. Zo, dus dat heeft er waarschijnlijk
2: sinds het begin van hip-hop.
0: Letterlijk.
4: Die battles komen waarschijnlijk van inspiratie van
2: back in the day. Dus 100%.
0: Sowieso. Ik ben heel blij dat we deze hebben kunnen checken. Een track. Robin uit Jabeke stuurt weer iets. Die zegt, check rookwalm, gasten. Is dat...
3: Ja. Super dope, maar dat is gewoon... Ik zou liever naast het track zijn of zo. Maar ook rookwalm, legend uit de
2: zin. Oké,
0: voilà.
3: Feesters.
0: Of
3: die waren zo vroeger, die pakte zo wel zo een paar honderdduizend views op YouTube.
0: Wauw. Oh, let's go.
3: OG's van West-Vlaanderen. Allee, zo'n NATO van Commerce en al.
2: Ja, ja, ja. Wat ging zeggen? Top van Commerce is toch OG. Oké.
3: Maar Rockwell was daar één van.
0: Check. Oké, we leren dingen bij. Dat is super nice. Matty, jij hebt of course ook tracks meegenomen. Eén daarvan is van jouw goat, Zwangeregie, Leven Beter. Waarom wou je die heel graag meebrengen vandaag?
4: Omdat ik ook niet... Ja, ik weet niet. Ik was aan het denken naar welke pokoe het beste zou passen of zo. En ik vind gewoon eigenlijk dat die... ga die videoclips kijken. En dan gaat opeens het beeld van de song ook helemaal veranderen. Want ik vind, ik hecht heel veel waarde aan de sfeer die ik krijg in een liedje of zo. En als je die videoclip krijgt, krijg je gewoon Brussel mee. En ik vind dat gewoon echt... Je moet daar echt eens waarde aan hechten en kijk eens die videoclip van Leven Beter.
0: Ja, ja, ja.
4: Dan ga je mij begrijpen, denk ik.
0: Ja, want is die videoclip ook niet genomineerd geweest voor... Was het een Mia? Was het nog iets anders? Alleszins, ik weet dat het echt wel heel hoog aangeschreven staat. Die videoclip van Leven Beter van Zwangeregie. Ik ga hem er gewoon alvast ingooien.
4: Let's go.
0: We gaan daarvan genieten en daarna gaan wij heel, heel gezellig nababbelen.

0: energie
1: weer.
2: Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms staat je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms staat je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roep je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: Leven Beter van Zwangregie. De keuze van Matty, die samen met Logi bij ons in de studio staat. We zijn aan ons cozy listening hour hier bij Eerlijk.
1: Yes.
0: We hebben allemaal muziek bij die we nice vinden. Muziek waar we iets over willen vertellen, iets kwijt over willen. Ja, we leven beter van Zwangregie. Ja, we hebben het net gehoord, dat is een super mooie track. Ja. Maar wat heeft die voor jou persoonlijk betekend, Matty?
1: Maar ik denk vooral omdat die videoclip heeft mij vooral echt dat liedje doen aanwakkeren.
0: Ja.
1: Omdat ik zelf, waar dat die clip is gefilmd, ik ben daar echt serieus in. Ik ben vaak op die plekken zelf ook gewoon. Er is op een skatepark gefilmd veel. Ik ben zelf een skater. En ook gewoon, het grappige is dat ik vaak op de Leopold 2-lijn, eigenlijk, dat is aan Ribeaucourt, rij met de fiets. En ik zei tegen mezelf van, yo, ik moet ooit iets filmen met die view.
2: Ja.
1: En een paar dagen later zie ik gewoon opeens dat dat is gedaan. En ik was van, damn.
2: Okay. En denk ik van, shit. Should've been me.
1: Ja, ik was van, oké, mooie creatieve keuze.
2: Diplomatisch.
1: Ja,
0: big up, zwangere.
1: Big up.
2: Ja, man, weet je wat ik nice vind aan die track? Dat letterlijk ook het antwoord is op beter leven.
1: Ja, ja.
2: En,
1: klopt,
2: en ik vind het mooi omdat het zo'n album is waarin dat je een soort van closure krijgt op al die problemen die, waarover dat hij het had in zijn album Wie is Gie? En dan, dit is Gie. En dan, ik vond die woordspeling ook gewoon briljant. Ik dacht gewoon, dat is zwanger Gie. Hij doet het weer, snap je?
1: Ja, maar ook gewoon die melancholie in die track.
2: Ja.
1: Gewoon, dat raakt u sowieso op een manier.
0: Ja, he was cooking op die track in dat album. Een track die ik zelf heb meegebracht, we blijven even in dat Nederlandstalige hangen, is Jas Brak samen met Dikke, Sadiqua. Ik vond die laatste EP die Jas Brak heeft gedropt super nice. Die FT-EP met allemaal features. Ik vind het leuk hoe hij zo nieuwer talent mee op de kaart zet.
2: Mm-hmm.
0: En dat heeft hij hier ook gedaan met Sadiqua. Zalige combo.
3: 7 dagen studio. Schrijven, eten, schrijven en we slapen hier het minimum. 6

0: Yes, yes. Brand new Tiakola. Jetlag samen met niemand minder dan George Smith. Een track die je kan horen op Tiakola's nieuw album W.M.
1: Het is echt eentje voor de baddies die internationally booked en blessed.
0: Ja, die international baddies.
2: Eerlijk?
1: Ik heb hem ook al even gebumpt de voorbije dagen en ik vind die zo nice.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk.
1: Die collab, is dat eentje die we zagen aankomen of is dat een verrassing?
0: Ik had het al gehoord in de wandelgangen, dus ik verwachtte hem. Maar het is mooi. Tiakola is wel iemand die vaker begint te werken, samen te werken met de UK-scene. Track met Dave bijvoorbeeld en zo. Dus als iemand die niet bang is van die taalbarrière. En ik vond het eigenlijk nice dat hij voor George Smith koos. Omdat, vooral als je de beat hoort, it actually makes sense. Mm-hmm. Tiakola heeft ook een album uitgebracht waarin dat hij iets dieper wou ingaan op zijn persoonlijk leven, zijn roots, zijn verleden. En daarmee vond ik de collabs ook heel toepasselijk. George Smith is ook iemand die altijd heel persoonlijk praat over haar ervaringen.
1: Sowieso.
0: En dat was heel mooi om te horen op die tune.
1: Mm-hmm. Nu, deze week, deze show, in Eerlijk, focussen we extra hard ook op Nederlandstalige rap. Omdat het nu zaterdag Rapsalon is in de AB. Mm-hmm. Een minifestival vol Nederlandstalige line-up. En twee mensen die op die line-up staan, zijn nog steeds bij ons in de studio. Logi en Matty. We zijn een cozy listening session aan het houden. Gilor, jij hebt daarvoor ook een Nederlandstalige track meegenomen. Ik wil weten welke dat is.
0: Yes, yes. Ik heb eigenlijk D2 mee van Mola B en Elias op de beat. En ik zie jullie twee ook al wel knikken. Van, en ik snap jullie, want om eerlijk te zijn, toen ik die track heb ontdekt, dat was eigenlijk een era dat ik niet meer zoveel luisterde naar Nederlandstalige muziek, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. En toen kwam Wilde Westen. Ik heb het niet over het Westen Kortrijk. Ik heb het over Den Haag. Den Haag. Ja, Mula B, Louis Vos, Airobi, Bart of zo. Dat was gewoon een collectief met artiesten, Marokkaanse artiesten, Congolese artiesten, die gewoon opeens de hele NL scene hebben overgenomen.
1: Eish, in telefoon.
0: Mattie, rookie mistakes, man.
3: Damn, sorry.
0: All good, all good.
1: Okay.
0: Damn, mid parler en zo. Mattie, dat is crazy. Nee. Maar voilà, ik vond het gewoon nice dat ze kwamen met een frisse sound, want ik vond dat de NL scene toen een beetje in het rond was aan het draaien. En ja, toen kwam Wilde West met Drugs en Geld. Dat is dus het project waarin dat je eigenlijk al hun artiesten van dat label eigenlijk hoorde op één project. Volledig geproduceerd door Elias op de beat. Mattie, dat is toch een dat moment heb je wel meegemaakt, toch?
3: Ja, ik denk dat we allemaal ook gewoon deze kennen. Elias op de beat. En dat is echt al genoeg. Dus,
0: 100%, 100%.
1: Oké, okay, we gooien hem erin.
0: Ja, man. Eerlijk? Studio Brussel. Elias op de beat.
4: Alleen net de D2. Elias op de beat. Fully in die D2. Alleen net de D2. In die Volvo D2. Jij deed 1, maar ik deed

0: Ja, hij gaat op tournee, Stevie Wonder. Nee, hij komt niet naar België.
1: Ah.
0: Eerlijk, als er zijn zoveel artiesten die België skippen, dus het verbaast me niet. Stevie Wonder, je gaat moeten reizen om hem te zien.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Eerlijk?
3: Esther Nwanu en Gelorke Jacob.
0: Maar ook Matty en ook Logi bij ons in de studio. Allebei op de line-up van Rapsalon dit weekend. We hebben alle vier tracks meegenomen die we nice vinden om verschillende redenen. We gaan je vertellen waarom we die nice vinden. En jij mag ook laten weten in de chat of jij ze ook nice vindt. En waarom? Ook iets dat ik nog niet heb verweld, dat ook goed is om te weten als je bent aan het luisteren en je denkt, deze muziek vind ik nice, ik heb iets ontdekt dat ik nog niet kende, ik wil dat terug opzoeken. Op VRT Max komt de volledige playlist ook, mooi in volgorde, dus dan kan je alles mooi herbeluisteren. Misschien wel handig, misschien is de volgende die je gaat horen wel degene waarvan je denkt, ja, die moet ik in mijn eigen playlist droppen. Logi, jij hebt nog eentje bij voor ons, welke is dat?
4: Summer Nights, ja, en... De reden waarom ik dat gekozen heb, is eigenlijk omdat ik was redelijk, als van jongens af aan, vrij into hip-hop. Mijn ouders weten ook niet zo goed van waar dat kwam of zo. Maar dat raakte mij en ik was daar vrij veel mee bezig. En ik heb heel lang op die boombap gezeten en heel lang daarin vastgezeten. En voelt van, dat raakte speciale snaar. En dan als ik ouder werd, begon ik zo wat beats te maken en op zoek te gaan van waar... Komt die muziek dan eigenlijk of zo? En dan begon ik dieper en dieper daarin te komen. En besefte ik eigenlijk van, ja, heel wat muziek dat ik dope vind binnen de hip-hop scene komt eigenlijk voort vanuit iets anders. Door die samples en door wat dat... Dat krijgt een heel nieuw leven of zo. Maar een van de tracks dat mij meest is bijgebleven was die Summer Nights van Lonnie Liston Smith. Dat Joey Badass heeft daarop gerapt op zijn intro van 1999.
1: Ja.
4: En ik dacht...
1: Summer Nights met een K-M.
4: Ja, inderdaad. En ik dacht, wow, wat een zin beat. Maar eigenlijk is dat gewoon fully die track bijna waar dat hij op rapt. En dan ben ik dat originele album handje en besefte ik van, yo, dit is echt gewoon supergoeie muziek dat een heel speciale snaar voor mij raakt. En daarom heb ik dat gekozen.
0: Oké, dus we blijven een beetje in de oldschool vibe dan. Stevie Wonder passeerde net. Nu blijven we hangen bij de originals. Summer Nights, we gaan eens luisteren.
2: Eerlijk?
3: Studio Brussel.

0: Beetje wegdromen met deze, dankjewel OG. De volgende in het lijstje is eentje van Matty. Mocht je niet mee zijn met het concept, we doen een listening session met allemaal tracks die we nice vinden. We gooien die er om te beurten in, random. Het is gewoon vibes.
1: Gewoon vibes, man. Gewoon omdat het kan. En we praten gewoon over muziek. Muziek dat we allemaal zelf hebben meegebracht. Het is gewoon nice, man. En
0: de chat liked het ook. Wat zeg je? Die stuurt in de chat, Logi goaded for this one. Ja. Dus voilà, het is echt... Allee, laat weten wat je vindt. Laat weten welke tracks bij jou blijven hangen. Matty, jij hebt ook eentje bij.
2: Yes.
0: Eentje waar ik zelf ook enthousiast over ben. Dus misschien moet jij vertellen welke het is en waarom je die mee hebt.
2: Het is Jungle, denk ik, van Tash Sultana.
0: Denk voor rond kijken.
1: Zo van, am I right?
2: Ja, maar ik ga eerlijk zijn, die is ook gewoon zomaar op mijn pad gekomen. Ik ben die toevallig tegengekomen, wel al een jaar terug. Maar dat is echt een van mijn favorieten. Dat is een van mijn top 10 songs, gewoon omdat ik... eerst en vooral, ik vind die intro prachtig. En het moment dat die vrouw opeens erop komt... Ik ga één tip geven... Mm-hmm. Als je die nu hoort, vindt die nice. Fiets door stad, als het goed weer is. Uh-huh. En zet dat liedje op aan. Je gaat een andere ervaring hebben, echt waar.
1: Weet je wat ik heb gehoord? Ja. It hits different als je liefdesverdriet hebt.
2: Oeh. Ja, oké. Oké.
1: Dat heb ik gehoord. Ja,
0: ja. Wat ik ook net heb gehoord, is dat hij naar België komt. Tash Sultana. 16 maart staat hij in de Lotto Arena. Dus...
2: Ga
0: het erin gooien. Als het iets is dat je liked, zet die datum in je agenda. Zorg dat je daar kan zijn. Want het wordt sowieso onvergetelijk. Het wordt sowieso janken.

0: veel, veel, veel liefde in de chat voor deze. Wow, wat een throwback. Had hier geen Jungle van Dash verwacht. It's been 10 years.
1: Studio Brussel.
2: Eerlijk?
0: Ja, die had Mattie bij. Dankjewel daarvoor. Ik denk dat dat voor iedereen even een heel fijn throwback momentje was. En voor jou ook.
3: Ja, ja, voor mij ook.
4: Voor jou geen throwback. Je hebt het onlangs ontdekt, toch?
3: Ja, ja.
4: Ik moet eerlijk zijn.
3: Maar ik ga ook eerlijk zijn. Ik denk dat hij als een producer die kan samplen.
0: Mm.
3: Echt oprecht, stuur mij.
4: Stuur Mattie.
3: Ja, stuur Low G, stuur gewoon.
4: Jullie gaan die flippen gewoon.
3: Ja, man.
4: Oké, oké.
0: Ik kijk er naar uit. De volgende is eentje die ik bij heb. Eentje die vandaag is gedropt. Ook van een Belgische artiest, Agogo. Dat is de 23-jarige Caro Abuto. En afgelopen zomer dropte ze haar eerste single, I Want You to Feel It. Daar was ik al fan van. En nu heeft ze een tweede uitgebracht, I Wasn't Made For You. Het is heel zacht, het is heel wholesome. En wat ik er ook heel interessant aan vind, is het is geïnspireerd op een boek dat ik ook heb gelezen. Ik lees niet superveel of zo, maar All About Love van Bell Hooks.
4: Bell Hooks.
0: Ik weet niet, je kent Bell Hooks. Ja, dat is echt zo een heel gekende Amerikaanse schrijfster. En dat boek, dat gaat over liefde in alle vormen. En het is zo'n boek dat voor veel mensen zo een awakening is van wow. Yeah. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Over het concept liefde, over hoe toon ik dat, hoe ontvang ik dat.
4: Voilà, overal de love languages.
0: Yeah.
4: Mensen beseffen via dit boek dat er verschillende manieren zijn van liefde krijgen en liefde geven. Echt, inderdaad een heel goed boek, vooral voor degenen die zo niet echt weten how to love, man.
3: Mm-hmm. En wat is de naam van het boek eigenlijk zelf?
0: All
4: About Love van Bell Hooks.
3: Oké. Okay.
0: Het is echt, echt wel een aanrader. Of zo. Echt voor iedereen. Ja. Bell Hooks is ook zo'n schrijver die zo. Ja, die blijft je echt bij. En het is zo heel persoonlijk, maar toch heel universeel tegelijk. I really like that. Mm-hmm. Dus toen ik zag dat die track daarop geïnspireerd was, had ik zoiets van: oké, die moet ik echt wel checken. Dus ik ga jullie er ook in laten duiken. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van I Wasn't Made For You.
1: Eerlijk, Studio Brussel.

0: de prachtige stem van Agogo, I Wasn't Made For You. Matty, wat vond jij ervan?
1: Ik vond de drums echt heel leuk. Ook de intro, zo, die drums komen heel rustig op. Nee, vond ik wel leuk.
0: Goeie. OG, hè?
2: Ik wat te veel aan babbelen.
3: Maar was vibing.
0: Kijk, je kan het allemaal terug beluisteren. Ja.
2: Ik kan het boek moet lezen.
3: Bel Hoek.
0: Terwijl je het boek leest, luisteren. Ik denk dat dat de ideale combo is. Matty, Logi, super fijn dat jullie erbij waren vandaag. Nu zaterdag is het dus Rapsalon in de AB. Ga hun checken daar. En ook de rest van de line-up. Het is een heel sterke line-up. Allemaal Nederlandstalig. Er zijn ook nog tickets, als ik me niet vergis. Dus voor de last minute beslissers. Je kan erbij zijn. Op een schaal van 1 tot 10, hoe hard kijken jullie er naar uit nu zaterdag?
1: Ik denk dat we allebei gewoon te samen dat kunnen zeggen, denk ik. Hè. Een 10 gewoon, hè.
3: Ja. We moeten, hè. Ik mocht zo geen 6 zeggen.
0: Ja, dat zou echt crazy zijn. En op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vonden jullie het hier vandaag?
2: Wederom een 10. Tot de max.
0: Hey, let's go. En we hebben geen geweer of zo. Stiekem. Pieuw, dat we hier aan het showen waren. Nee.
3: Free will. Free will. Ze zeggen dit uit eigen wil.
1: We zijn eerlijk. We zijn eerlijk.
3: Voilà.
0: Love it. Het is super nice dat jullie hier waren. Is er nog een laatste dingetje dat jullie zouden willen meegeven aan de eerlijk community?
2: Ja, ik wil eigenlijk wel gewoon een nakemerci zijn voor ons uit te nodigen. Maar ook een brede. Ik zie dat jullie echt wel wat shit pushen vanuit de scene en zo. En jullie doen dat nu op een grote zaal. Dat is de max. Merci daarvoor. Echt wel cool.
0: Merci.
1: Wederzijds, ik denk ook gewoon vooral dat is hard. Want ik denk dat jullie allebei ook zelf in de muziekwereld betrokken zijn. En ik vind dat leuk dat daar ook echt mensen die in die culture aanwezig zijn. Dus ik vind dat echt leuk gewoon. Dus merci en gewoon blijven pushen. En let's go.
0: We appreciëren dat enorm, enorm. Thanks. Jullie merci om hier te zijn. Merci iedereen om te luisteren ook. Er is weer superveel love binnengekomen in onze chat. Dus dat vinden we de max. De allerlaatste van deze listening session, die is voor jou, Gaylor. Welke gaan we
3: yes,
0: checken?
3: Dat is AL, een Brusselse Franstalige nieuwe artieste die Racine en Colère heeft uitgebracht. Inspo kwam van een nieuwe Franse wet die ze willen inwerken. Dus wet tegen zelfverdediging invoeren voor politieagenten en gendarmes die hun vuurwapens mogen gebruiken en zegt van fuck dat man, ik ga daar een liedje over schrijven. Racist en colère.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval op de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
2: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
3: Een montée de la violence.
2: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
3: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
2: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
3: Je le redis, hein, ce qu'on appelle des violences urbaines.
2: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
2: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
3: Er is een montée de la violence.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
3: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
2: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
3: Je le redis, hein, ce qu'on appelle des violences urbaines.
2: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten 1 dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met een nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich

0: wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij chemiebedrijf Celanese in Lanaken is gisteren de productie definitief beëindigd. De fabriek gaat dicht en bijna 200 mensen verliezen hun job. In de fabriek werden sigarettenfilters gemaakt. De productie daarvan verhuisd naar de Verenigde Staten. En dus was het voor de meeste werknemers een emotioneel afscheid van hun werk.
2: Na 40 jaar hier gewerkt hebben, is het toch wel zwaar voor afscheid te moeten nemen van een tijdperk, noem ik dat.
3: Gewoon wel nu eerst even thuis alles op een rijtje zetten. Dus goed thuis blijven tot ik eigenlijk verlang om terug te gaan werken. Maar ooit moet ik daar terug aan beginnen eigenlijk. Ja.
4: We hebben het goed samen kunnen afsluiten met de collega's. Dus dat is wel positief daaraan.
1: Enkele mensen blijven nog even aan de slag om de fabriek te ontmantelen. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer